0: Het is 10:00.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Naviu.
3: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, Alassane.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, Alassane.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, Alassane. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor, so you're keeping us in touch.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Halleluja. Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o koning, wil ik voor uw aangezicht komen met wij als gelovigen. Inclusief mezelf erbij, o vader. Heere, ik vraag u op de eerste plaats deze avond, o vader. Heere, om ons te vergeven van al onze zonden. Heere, het zij bewust of onbewust, o vader. Heere, we weten, o vader, heere, dat, o vader, heere, uw woord moet uitkomen. We weten, heere, dat u ons beloofd heeft in uw woord, o vader. Heere, dat we in de laatste dagen, o vader, heere, we, o vader, heere, de gruwel zullen zien. De veranderingen, o vader, heere, zal ons niet onbekend blijven, o vader. We zullen de transformatie van deze aarde, we zullen we zien, o vader, heere. Er zullen hier en daar, o koning Jezus Christus, o vader, valse onderwijs gegeven worden. Er zullen hier en daar verwarring gebracht worden in uw woord, o vader. Heere, en we weten het, o vader. Heren, maar ondanks we het weten, o vader, heren, wil ik u vragen, o vader, om ons genadig te zijn, o vader. Om ons, o vader, heren Jezus Christus, in deze moeilijke tijden, jaren waarin we ons bevinden, o vader. Vraag ik u, heren, dat waar wij als gelovigen, o vader, heren, het zij, o vader, vanuit, o koning Jezus Christus, het Erkas gemeenschap, het zij vanuit het EBG gemeenschap, het zij vanuit het volle EBG.

0: lichaam van u, o koning Jezus Christus, om ons te herstellen. Om ons te herstellen, o Vader. Herstel het lichaam van u, Heere. En het lichaam van u is wij als gelovigen. Herstel ons, o Vader. Heere, te veel is binnengekomen. Kropen, o koning Jezus, in het lichaam van u, o Vader. Te veel verwarringen, o Vader. Te veel open deuren, o Vader, die gesloten moesten zijn, o Vader. Te veel deuren zijn open gegaan, o Vader. En de vijand die van alle kanten, o koning Jezus Christus, binnengedrongen, o koning, in het geloof, o Vader. Heren, van alle kanten, heren, is de vijand naar binnen gekropen, o Vader. Heren, het lichaam van u is vuil geworden, o Vader. Het lichaam van u heeft te veel vlekken, o Vader. Heren, maar we smeken uw genade. En we bidden voor herstel. Dat u het lichaam van u mag herstellen. Heren, haal weg alle trots, o Vader. Haal weg alle eigenwijsheid, o Vader. Haalt u weg, o Vader, heren. Elke strijd, o Vader. Maar in het bijzonder, heren, bid ik dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van de mammongeest die binnengedrongen is, o Vader. Heren, deze geest heers, o Vader. We bidden dat u overneemt, o Vader. En dat u ons, dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van deze mammongeest, o Vader. Dat het lichaam van u weer nieuw zal worden. Want verscheurend zal het lichaam van u niet kunnen opereren. Heren, we hebben uw heiligheid nodig. We hebben de zuiverheid nodig. Heren, om het licht te mogen en kunnen zijn in de duisternis. Heren, Suriname is donker geworden, o Vader. Maar u kunt alleen verandering brengen als wij als lichaam hersteld zijn geworden, o Vader. Daarom vraag ik u, Heren, om het lichaam eerst te herstellen, o Vader. Zodat wij, o Vader, Heren, met uw licht, met zuiverheid, o Vader, kunnen opereren naar buiten. Herstel ons, Heer. Herstel ons, Heer. Herstelt u ons, Heer, als gelovigen, o Vader. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: gekregen. Daarom vragen wij voor shalom en haar onroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in het midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is Tandambroer.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Halleluja, Vader. Vader in hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o Vader, Heere, wil ik voor uw aangezicht komen, o Koning Jezus Christus, o Vader. Heere, met de mannen van onze land Suriname, o Vader. Ik leg ze elk een van ze in uw machtige handen. Vader, ik dank u wel, Heere. In het bijzonder dank ik u dat u zelf mens bent geweest, o Vader. U heeft het menselijk lichaam gedragen, o Vader. Heere, wanneer we praten, o Vader, Heere, over stress. Wanneer we praten, o Vader, Heere, over verdriet. Wanneer we praten, o Vader, over eenzaamheid, o Vader. Wanneer we praten over radeloos zijn, o Vader. Dan weet ik dat u ons begrijpt, o Vader. Omdat u zelf mens bent geweest, o Vader. En u heeft geopereerd, o Vader, in het lichaam waarin onze ziel en onze geest zitten, o Vader. Heere, ons leven is u niet onbekend, o Vader. Heere, en op grond van deze vertrouwen, o Koning, kom ik voor uw aangezicht. En ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, zal ingrijpen van onze Surinaamse mannen. Heere, die gebukt gaan, o Vader. De vijand heeft, o Vader, Heere, een te grote open deur gevonden waarin hij opereert, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u het zal veranderen. Weet je dat er een keer zal komen hierin, o Vader. Er zijn zoveel mannen die rondlopen met een gebroken ziel, o Koning. Een gebroken geest, o Vader. Heere, sommige, o Vader, Heere, hebben pijn van hun kinderjaren, o Vader, Heere. Gebrokenheden van hun kinderjaren, waarmee ze niet gedeeld hebben, o Vader. Heere, zijn ze gegroeid naar volwassenheid met deze scheur, o Vader. Heere, maar we bidden, Heere, neemt u over. Te veel mannen van ons land, Heere, hebben te kampen met mental health problem, o Vader. We bidden, Heer, dat u overneemt. Wanneer we rondkijken, o Vader, Heere, in de straten van ons geliefd land Suriname, o Vader, dan zien we dat er te veel mannen zijn, o Vader, Heere, die gebukt gaan. Die gebroken zijn, o Vader. Die onder, o Vader, Heere, de invloed, Heere, van deze vijand opereren, o Vader. De zellenhuizen zijn vol, o Vader, van mannen. Heere, o Vader, PCS, o Vader, de verschillende stichtingen en instanties, o Vader. Heere, te veel zwervers. Elke dag komt er een nieuwe bij, o Vader. We bidden, Heere. U zal ingrijpen, o Vader. We bidden voor een

0: man, o vader. Heer, u heeft een plan gehad. U heeft de man geroepen om het hoofd te zijn, o vader. Om te opereren als het hoofd, o vader, op elk gebied, o vader. Heer, maar de vijand, o vader, vernietig de roeping, o vader. Vernietig de zalving, o vader, die u gegeven had aan de manschap. Maar we bidden herstel, o vader. Herstelt u onze mannen. Herstelt u onze mannen. Heer, herstelt ze. Zet ze vrij, o vader, Heer. Van de drugsgeest, o vader. Van de marihuanageest, o vader. De jammigeest, het sigaretgeest, de bier drinken, o vader, Heer. Van alcohol, o vader. Van verslaving, van pornografie. Van de mammongeest, o vader. Heer, zet u onze mannen vrij, o vader. Neemt u over ook van uw gevoelens, van uw gedachten, o koning. We bidden, Heer, dat u herstel brengt. We bidden dat u verandering brengt, o Vader. We bidden dat u ingrijpt, o Koning, in Jezus' wonderbare naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Deze ochtend is het andermaal een groot voorrecht voor mij om bij u in de huiskamer te zijn, om met u te praten over het plan van God met uw leven als mens. Het is belangrijk dat wij beseffen als mens dat God een belangrijk plan met ons leven heeft. De afgelopen dagen heb ik hierover met u gesproken en hebben wij ontdekt dat er een tal van zaken zijn gebeurd waarbij er zonde is gekomen in het leven van ons mensen, waardoor zoals ik al zei, de mens uit de tegenwoordigheid van God moest gaan. Het is belangrijk dat wij als mens beseffen dat het grootste plan van God met ons als mensen is dat wij in gemeenschap met Hem zouden leven, dat wij in Zijn tegenwoordigheid zouden zijn, Hem zouden dienen, in relatie met Hem zouden zijn. En Hij heeft uiteindelijk het paradijs gecreëerd en ons mensen, Adam en Eva, daarin geplaatst om in die relatie met Hem te zijn, om in hun tegenwoordigheid te kunnen zijn. En God maakte dit alles zodat wij mensen dat konden doen. Verder leert het woord ons ook nog dat Hij ons heeft gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis, hetgeen ons in staat zou stellen om in Gods tegenwoordigheid te kunnen zijn, Hem te kunnen dienen en alles wat Hij had gecreëerd door Zijn woord, alles wat Hij gesproken had en, het was, en dat goed was in Zijn oog, daarvoor zou Hij ons als mensen de genade schenken om te heersen over dat alles, want Hij wilde niet dat alles wat Hij had gemaakt zo onbeheerd zou achterblijven. Trouwens, dat alles hebben wij gelezen in het woord van God. Uiteindelijk komt er een verandering in dat alles. De duivel die in de vorm van een slang kwam, heeft Eva zo ver gekregen om van de vrucht te eten van de boom waarvan zij niet mochten eten. En Adam heeft dat ook gedaan. Uiteindelijk moesten zij uit het paradijs vanwege de zonde die ze hadden begaan. Kwam er toen dan een hele, verandering. Het plan van God werd verstoord door deze zonde. En toen hebben wij ook gelezen wat er allemaal is gaan gebeuren. Hoe het komt dat Eva tot die zonde werd verleid. En deze avond wil ik dan verder ingaan. Mijn geliefde luisteraars, broeders en zusters, God moest vanwege zijn heerlijkheid stappen ondernemen. Hij vond het erg dat hij de mens die hij had gemaakt om in zijn tegenwoordigheid te zijn, voorgoed uit zijn tegenwoordigheid moest zetten. Hetgeen hij niet graag deed, maar hij moest vanwege zijn heiligheid, vanwege zijn grootheid. Hij kon de zonde niet dulden. En door deze zonde komt er een vloek. En er gebeurt een aantal dingen nadat Adam en Eva gezondigd hadden. Ik wil met u lezen in Genesis hoofdstuk 3 vanaf vers 12. Toen zeide de mens: de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven. En toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw: wat heb gij daar gedaan? En de vrouw zeide: de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de slang: opdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermeerderen de moeite uw zwangerschap. Met smaad zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. En tot de mens zeide hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, ondanks die zonde is het plan van God met mensen niet verloren gaan. Het is overeind gebleven. Maar u weet, God heeft stappen moeten ondernemen, want ze konden niet langer meer in het paradijs vertoeven vanwege de zonde. En in het gedeelte dat ik u met u heb gelezen, ziet u één ding gebeuren. Geen van de twee wilde de verantwoordelijkheid van hun daad op zich nemen. En daar begon het probleem al. Vele van ons doen er zaken en wanneer wij ermee geconfronteerd worden, dan proberen wij altijd een schuldige te zoeken om onze verkeerde daden of onze zonden te kunnen verbloemen. Te zeggen, ja, maar die andere heeft dat gedaan of die andere heeft me verleid. Geliefde luisteraars, dat is iets wat wij niet kunnen doen. Wij, als we gezondigd hebben, is het belangrijk dat wij de verantwoording van onze daden op ons nemen en ermee naar God gaan en vragen dat hij ons vergeeft. Voordat hij de mens uit het paradijs zegt hij het volgende. Genesis 3 vers 15. Voordat hij, nogmaals, de mens uit het paradijs zegt hij de Heer het volgende in Genesis 3 vers 17. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. Hier zien wij de belofte van zijn zoon die uiteindelijk zou komen eeuwen daarna. Nadat de mens uit Gods tegenwoordigheid gezet wordt in deze paradijs, kwam er zoveel ellende in de wereld en over mensen. En geliefde luisteraars, broers en zusters, tot op heden is dat zo. Tot op heden. De gevolgen van die zonde is zoveel teweeg gebracht. Heeft vloeken gebracht over deze wereld. Heeft het leven van mensen totaal veranderd. Ik zei het eerder al. God had ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En dat deed hij omdat hij ons in staat zou stellen in zijn tegenwoordigheid te zijn en de dingen te doen dat hij wilde dat we moesten doen. Uiteindelijk zondigt de mens. En wat gebeurt er nadat wij gezondigd hebben? We hebben een andere beeld en gelijkenis gehad. En dat is van de duivel. Allen die daarna geboren zijn in de zonde geboren. En er is een groot probleem in deze wereld ontstaan. Ik zei het al, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Nadat de mens uit Gods tegenwoordigheid gezet werd in deze paradijs, kwam er zoveel ellende in de wereld en over mensen. En tot op heden is dat zo. Maar vanwege de liefde die God heeft jegens ons mensen, heeft hij besloten om nog een mogelijkheid te bieden om toch in zijn tegenwoordigheid te komen, hem te dienen, verzoening met hem te krijgen en vergeving van zonde te ontvangen. In Genesis hoofdstuk 3 vers 15 doet hij een bepaalde belofte, hebben we al gelezen, maar ik wil het weer met u lezen. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. God houdt zoveel van ons mensen dat hij alles doet om ons te redden. Hij doet er alles aan. Hij wil niet dat wij verloren gaan. Hij heeft een plan met ons leven gehad vanaf de grondlegging van deze wereld. Hij wilde zo graag in relatie, in gemeenschap met ons zijn, dat we vrienden van hem zouden zijn. Hij creëert het paradijs en zet de mens die hij geschapen had. Hij had de mens zelf geformeerd. Hij had niet gesproken. Al het andere dat hij had gemaakt, hij sprak het en het was er. En de Bijbel zegt, en alles wat God geschapen had, was goed. God vond het goed. En wij als mensen waren het mooiste wat hij toen had heeft gezet om te heersen over alles wat hij gecreëerd heeft, maar heel in het bijzonder om in gemeenschap met hem te zijn, hem te dienen vanuit geheel ons hart, ziel en verstand. Dat is het mooiste plan, of een bijzonder plan die God heeft met mensen. En hij heeft allerlei dingen gedaan om dat plan dat hij heeft in vervulling te doen gaan. We waren in gemeenschap met hem. Trouwens, Adam en Eva leefden in gemeenschap met hem, in zijn tegenwoordigheid. Het was heel prettig. Het was heel prettig. Maar het moment Adam en Eva gezondigd hadden, kwamen ze tot de ontdekking dat ze naakt waren. En dat was het gevolg van de zonde. En toen de Heer ze zag en ze zeiden, ja, we zijn gaan schuilen, want we hebben ontdekt dat we naakt zijn, wist God direct dat ze hebben gezonden. En hij zei, hebt u toch gegeten van de vrucht waar ik u voor geboden had? En er gebeurde op dat moment heel wat andere zaken. Maar zoals ik het al zei, geliefde luisteraars, God houdt zoveel van ons mensen, dat hij alles aan gaat doen om ons te redden, om ons toch de gelegenheid te geven om in zijn tegenwoordigheid te komen, om in gemeenschap met hem te leven, om hem te aanbidden, te dienen. Hij gaat ons toch de mogelijkheid geven. Laten wij lezen wat er staat geschreven in Matteüs hoofdstuk 1 vers 23, wat hij jaren daarna, eeuwen daarna zal wat er eeuwen daarna zal gebeuren vanwege het plan en de liefde van de Heer voor ons mensen. In Matteüs hoofdstuk 1 vers 23 staat het volgende geschreven. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Emmanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Hetgeen betekent God met ons. Je ziet het weer. Het plan van God, dat hij verlangt dat wij in zijn tegenwoordigheid zullen zijn, gemeenschap met hem zullen hebben, heel dicht bij hem zullen leven. Dat is het grootste verlangen en het plan van God. Maar door de zon in het paradijs is daarin een verstoring gekomen. De mens moest uit zijn tegenwoordigheid verdwijnen. Maar omdat hij zoveel van ons mensen houdt, heeft hij het niet zo gelaten. Hij heeft ervoor gezorgd dat na jaren, na eeuwen, hij de mensen nog eens een mogelijkheid zou bieden om hem te accepteren als hun persoonlijke Heer en Heiland. En dat doet hij in de geboorte van zijn zoon. Zoals het staat in Matteüs hoofdstuk 1 vers 23. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Emmanuel geven. Hetgeen betekent God met ons. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, hoe het verder zal aflopen, hoor u morgen. Laten wij bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat ook deze ochtend we mochten horen over het plan dat u met ons mensen hebt. We danken u, Vader, dat ondanks alles dat gebeurd is, het plan van u overeind gebleven is. En dat u ons alsnog, of wederom, een tweede kans wil geven of een tweede mogelijkheid wil bieden, opdat wij toch alsnog in de eeuwigheid, in uw tegenwoordigheid aanwezig zullen zijn om u te dienen, om u te eren, om u te aanbidden. We danken u voor uw genade, we danken u voor uw liefde, we danken u voor uw goedheid. Dank u wel voor het bijzondere plan dat u hebt voor ons leven. We geven u alle eer, Abba Vader. Geprezen zij u nooit genoeg volprezen naam. En wij bidden u, Papa, dat wij er alles aan zullen doen om ook deel te mogen worden van dit plan. Dat wij deel mogen zijn van al deze broeders en zusters die u zullen dienen in alle oprechtheid en reinheid des harten. We geven u alle lof en alle eer. En we danken u voor uw grote genade in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Geliefde luisteraars, dat was het dan. Zo de Heer dat wil, ben ik er weer morgenochtend. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with Duffel's Ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Connected, Alassane.
8: Internet, vast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
7: Connected, Alassane.
8: Connected na Osso, affordable for you.
7: Yeah, yeah.
8: Connected na Broco, met TeenageU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
7: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
8: Still the most affordable. Taylor, so you're keeping us in touch.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody time, blessing time. Ons tema van morgen is leer om dinge tot bestaan te roepen. En ons thema tekst is gehaald uit Job 22 vers 28. Ook zult gij een besluit nemen en het zal u bevestigd worden. Wist u, vraagt Pastor Chris, dat u door de kracht van de Heilige Geest alles kunt oproepen wat u maar wilt? U heeft de macht om uzelf op dit moment alles wat u maar wilt toe te eigenen. Wat u ook maar nodig hebt. Zie uzelf daarom dus nooit als iemand die iets nodig heeft waarvan u denkt dat u het niet kunt krijgen. Leer in plaats daarvan om zulke dingen in het leven tot bestaan te roepen. We zien God dezelfde principe gebruiken toen hij alle dingen schiep in Genesis 1. Hij riep zo voort. Vervolgens bevestigt de apostel Paulus in Romeinen 4 vers 17. Onze aandacht op iets diepzinnigs dat God tegen Abraham zei. Zoals geschreven staat, ik heb u tot vader van vele volken gemaakt. Dit was God die tot Abraham sprak op een moment dat Abraham geen kind had. Toch deed God hem geen belofte. Het was een verklaring van wat er al was. Denk hier eens goed over nageliefde. Abraham had geen kind en was bijna 100 jaar oud. Hij vroeg zich eerst af, zal een kind geboren worden aan iemand van 100 jaar? Dat mag u zelf lezen in Genesis 17, vers 17. Maar toen koos hij. Hij koos ervoor om God te geloven en niet te aarzelen aan Gods belofte door ongeloof. Maar hij werd sterk in geloof. God verheerlijkend. De dingen die er niet zijn, benoemend alsof ze er al wel waren. Halleluja. Geloof verklaart wat het in de geest ziet. Voordat het zich manifesteert in de fysieke wereld. Dus wat verlangt u nu in uw leven, geliefde? Noem het en roep het aan in de naam van Jezus Christus. Verklaar dat het vrijelijk tot u komt. Het bestaat al in zijn uitgebreide vorm in de geestelijke wereld. Wanneer u het aanroept, dan zal het samenkomen. Halleluja. In zijn vaste vorm en tot u komen. Halleluja. De Bijbel zegt dat wat u zegt, u dat zult ontvangen. Marcus 11 vers 23, daar mag u het zelf lezen, geliefde. U zult iets besluiten en het zal voor u vaststaan. Dat is de wet van de geest. Besluit het, roep het aan en zie het voor uw ogen tot stand komen. Halleluja. Wat heeft u nodig? Roep het aan, geliefde. En het zal voor uw ogen tot stand komen. We gaan samen bidden, geliefde. U mag me nazeggen, u zegt, lieve vader, dank u voor het scheppende vermogen en de kracht van mijn woorden. Ik functioneer in goddelijke autoriteit en heerschappij. Roep dingen tot leven en breng onzichtbare realiteiten tot manifestatie. Ik verklaar gunst, overvloed, gezondheid en overwinning. En ik wandel in de volle ervaring van uw volmaakte wil. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja, halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken. Ik bedank u voor het willen meedoen vanmorgen met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust ons contacten. Ons nummer is 864-6446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord. 110. En we kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsende van Christ Embassy Suriname. En ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en voor een ander. Tot de volgende dag. Mm.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Mevarichecha Adonai Vishum Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Yisa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Een hele goede morgen, lieve luisteraars. Een hele goede morgen, Shalom, familie. Shalom. Hoe gaat het met jullie vandaag? Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u gisteren met de Nationale Vrijdag een beetje hebt kunnen rusten. Met mij gaat het niet zo best. Ik ben een beetje ziek. Ik heb lichaamspijnen. Ik voel me echt niet goed, maar prijs de Heer dat ik hier mag zijn vanmorgen. Ik zeg goedemorgen, het is momenteel 6:07. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator bij deze nieuwe editie van The Morning Move. We zijn er elke dag van maandag tot en met vrijdag, van 6:00 a.m. tot 8:00 a.m. We zijn er om u te bemoedigen. We zijn er om u op te krikken, op te bouwen in het geloof. En vanmorgen is het weer een nieuwe kans, een nieuwe gelegenheid. Het is opnieuw genade dat we hebben ontvangen om hier in de studio te mogen zijn. Live hier bij Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Ik ben ready met mijn boodschap. Alleen wil ik u vragen om toch even snel te groeten. Laat weten als u wakker bent. Laat weten van waar u uit luistert. Groet even snel. Dat mag u doen op het nummer 875-5358. Yes. 875-5358. U gaat merken dat ik een beetje rustiger ben dan normaal. Gewoon omdat ik me niet zo lekker voel. Ik heb echt veel pijn. Mijn rug. Isabi. Mijn lichaam doet gewoon verschrikkelijk pijn. Ik denk dat het komt gewoon door vermoeidheid, hoor. Ik doe veel te veel, denk ik. Ik heb gisteren zelfs ook niet echt kunnen rusten. Gisteren eigenlijk heb ik echt die pijn ervaren. Ai. Maar het komt goed. De Heere is mijn herder en mij ontbreekt niks. De Heer is mijn geneesheer. Door zijn striemen ben ik genezen. En vandaag mag ik u weer bedienen met Gods woord. Goedemorgen nogmaals. Stuur even snel uw WhatsApp bericht. We starten zo meteen over een paar minuutjes. En ik hoop dat u ready bent voor de boodschap. Stuur even snel een WhatsApp bericht. Groet even snel. Laat weten van waar u uitluistert. Als het is vanuit Noord. Het heeft ook geregend. In de Alemirij ook doet u de manting. Dus het is extra koud hier zo in de studio. Ai, maar niets mag ons stoppen vanmorgen, toch? De boodschap moet gepredikt worden. En daarom ben ik vanmorgen hier om u op te bouwen. Yes, goedemorgen nogmaals van mijn kant uit. En welkom bij deze nieuwe aflevering van The Morning Move.

daar zijn al een paar appjes binnen. Freddy, goedemorgen. Frederik, hè? Is geen Freddy, Sansa met Aki Freddy. Frederik, Marto Di Cromo. Zuster Julia, goedemorgen. Mama Evie, goedemorgen. Broeder John, goedemorgen. Zuster Judith, goedemorgen. Dag zuster Cindy. Na dit liedje gaan we gelijk invallen. We gaan gelijk beginnen met de bemoediging. Want ik heb het gevoel dat deze bemoediging lang zal zijn. Maar het is echt een bemoediging waarmee ik op ben gestaan vanmorgen. Goedemorgen, goedemorgen nogmaals. Groet even snel, stuur even snel een WhatsApp bericht. Op het nummer 875-5358.

Yes, I wasn't ready voor de bemoediging van vanmorgen. Meestal doe ik om precies 6:15. Maar nog 2 minuten, dan zou ik eigenlijk moeten beginnen. Maar ik begin 2 minuten eerder, ik hoop niet dat u het erg vindt. Gewoon omdat ik denk dat ik meer tijd ga nodig hebben om deze bemoediging naar voren te brengen. Want er zijn een aantal punten dat ik vanmorgen wil bespreken. Een aantal punten wil ik aanhalen vanmorgen. En ik hoop dat u aandachtig luistert. Want dit is letterlijk voor ieder. Ja. Nogmaals een hele goede morgen. En de titel van vanmorgen, van boodschap, is misschien een stelling, een conclusie. En dat is: als u geestelijk niet groeit, bent u geestelijk ziek. Als u geestelijk groeit, als u geestelijk niet groeit, bent u geestelijk ziek. Laat me toch duidelijk zeggen, voordat ik begin met de bemoediging. Het is in geen enkel opzicht mijn bedoeling om iemand te pijnigen, om iemand te kwetsen vanmorgen. Maar het is de bedoeling dat u bemoedigd gaat worden vanmorgen. Het is de bedoeling dat u aangespoord zal worden vanmorgen, dat u wakker mag worden en dat u gaat realiseren dat u moet gaan groeien. En deze woorden spreek ik allemaal uit liefde voor jullie. Weet u, zolang er iets gepland wordt, moet het groeien. Tenzij het verkeerd geplant is geworden. Je kan niet planten op steen. Maar daarover wil ik het niet zo hebben vanmorgen. Ik ga ervan uit, er is een zaad gezaaid. Er is een zaad geplant in uw leven. Denk maar aan een zaad bij de plant. Zolang je potwang was zaad, gooi naar grong, zeg maar, oerdi of noem een zaad op, pompoen. Dan gaat u moeten groeien. Los van andere factoren. Dat de voorzorg, misschien is de bodem niet bemest, misschien is hij niet vruchtbaar. Maar laten we zeggen, u heeft de Heer aangenomen, dat moet u zien als er is een zaad geplant. U bent tot Jezus gekomen, u heeft het zondaarsgebed opgezegd, wat niet betekent dat u bekeerd bent, maar oké. Maar u heeft het besluit toch genomen om Jezus te volgen, u bent tot Jezus gekomen. Dan moet het zo zijn dat u in een bepaalde tijd wel verandering moet zien. U moet zien dat u groeit. Hoe groeit? Niet in lengte, niet in breedte. Ik praat niet daarover. Maar geestelijk. Het is net als wanneer een zaadcel in een eicel komt. Vanaf het moment dat het eicel bevrucht wordt, vindt er groei plaats. Net als een watermeloenzaad, dat moet uiteindelijk een watermeloen voortbrengen. Een manjaboompit bijvoorbeeld moet manjas, of een manjaboom, niet een manjaboompit, maar een manjapit, moet een manjaboom voortbrengen. En dus zo ook met ons. De Bijbel vergelijkt ons met een rank. Er is een bekende tekst in Johannes 15 vers 1. Johannes 15 vers 1 zegt: ik ben de ware wijnstok, ik met hoofdletter, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Dus de Heere heeft iets geplant.
Hij is de boer eigenlijk. Hij is degene die tijd heeft genomen om te planten. Hij heeft gezaaid. Vers 2. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij met hoofdletter H. Hij, de Heere God, God de Vader, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Dan wordt John Pogo naar vers 5. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Het is een hele bekende tekst. U heeft het vaker gehoord. Misschien zelfs vaker gelezen. Maar wat jammer is, is dat het niet doordringt wat de Heer Jezus hier zo zegt. Indien wij niet groeien, indien wij geen vrucht dragen, indien onze gedrag niet verandert, indien onze houding, onze gedachten, onze spreken, onze wandel en handel niet verandert, dan is er iets mis. De manier hoe we omgaan met mensen, onze karakter, we liegen, stelen, schelden uit, vechten, worden jaloers. We zorgen voor chaos in plaats van orde, in plaats van rust, in plaats van vrede. In plaats van een zegen te zijn, lijkt het erop alsof je een vloek bent. In plaats van dat u mensen helpt, lijkt het alsof u juist voor problemen zorgt. Dan bent u niet in Jezus. Dan blijft u niet in Jezus. U bent misschien wel tot hem gekomen. U bent wel tot Jezus gekomen. U heeft hem geaccepteerd als Heer en Heiland. U moet het zien, u bent in een relatie gestapt. Maar u bent niet in de relatie gebleven. U heeft het zondagsgebed opgezegd. U bent gedoopt. Maar u zelf blijft niet in hem. U lijkt helemaal niet op Jezus. Dan is er wat mis. Ik houd het ook aan. Het is net als u een plant. Als u plant. Het is net als u een zaad plant. Maar u bemest het grond niet. Of u neemt geen tijd om het te wateren. U haalt het onkruid rondom die zaad heen niet weg. U neemt geen tijd ermee. U moet groeien. Er zijn te veel reuze baby's vandaag de dag in de gemeente. Waardoor de gemeenteleiding, de oudsten, de diakenen, de voorgangers, het nog zwaarder hebben dan ze het moeten hebben. Ik ga u één ding vertellen vanmorgen. Satan wil niet dat u moet groeien. Satan wil dat u blijft waar u bent. Waarom? Want wanneer u gaat groeien, bent u een gevaar voor zijn koninkrijk. Wanneer u geestelijk gaat groeien, dan bent u gevaarlijk voor Satan. Dus groei. Breek zijn territorium. Vernietig zijn plannen. Vernietig Satans plannen. Sta op. Bid. Wandel in geloof. Groei tot de man Gods waarnaar God verlangt. Groei tot de vrouw Gods waarnaar God verlangt. Als volwassen kijkt u niet naar omstandigheden en gevoel. Weet u, er zijn mensen die 30 jaar, 40 jaar zijn en zich nog steeds gedragen als een kind. Leeftijd maakt niet dat u, of zorgt niet ervoor dat u volwassen bent. Dus u kunt 50 jaar tot bekering komen, of 50 jaren terug tot bekering zijn geweest. 50 jaren terug heeft u Jezus aangenomen, wilt niet zeggen dat u automatisch na 50 jaren
geestelijk volwassen bent. Maar u moet uw verantwoordelijkheid dragen. En u doet wat u moet doen. Bid, lees het woord, ga in vasten, loop in uw roeping en groei. Groei, draag veel vrucht voor. En verander van binnen. Je moet op Jezus gaan lijken. Het is tijd dat u gaat groeien. Het is tijd dat u plek gaat innemen als man. Het is tijd dat u plek gaat innemen als vrouw. Het is tijd dat u op gaat staan. En dat u zegt van, hé, het is genoeg, het is genoeg, het is genoeg. Ik ga de Heere zoeken. Bij dag en nacht met de Heer in contact zijn. Weet u, de discipelen van de Heer Jezus Christus hebben maar een paar jaren met hem gewandeld. En daarna, dit is een wonder en tekenen door Jezus. Ze waren braaf en konden sterven voor Jezus. En zijn ook gestorven voor Jezus. Ze zijn gemarteld geworden. Ze komen uit voor Jezus. Ze komen op voor Jezus. Dat is geestelijke volwassenheid. Maar wanneer u nog een baby bent in Jezus, dan laat u dat omstandigheden, mensen, situaties bepalen wanneer u God wel dient en wanneer u God niet dient. Even one chefe chefe one san psa. Direct je last briwi. Je paniek. Maar word geestelijk volwassen. En zeg, maakt niet uit wat er gebeurt. Het maakt niet uit of die broeder me pijnigt. Het maakt niet uit of die zuster me kwetst. Het maakt niet uit. Als je me niet mag, omdat ik Jezus geloof. Het maakt me niet uit. Het maakt niet uit waardoor ik heen moet gaan. Het maakt niet uit of ik die waardering niet krijg. Dat ik eigenlijk moet krijgen. Zoek die waardering bij Jezus Christus. Groei. En blijf in Jezus. U bent tot hem gekomen. Blijf in hem. Want als u geestelijk niet groeit, dan bent u geestelijk ziek. Maar Jezus is onze heelmeester. Hij is genadig. En hij herstelt hetgeen wat kapot is. U bent maar één stap verwijderd van Jezus. En dat is in gebed. Ga tot hem. Ga bij Jezus. Beleid uw zonde. En blijf in hem. Doe al hetgeen dat hij van u vraagt. En lijk op hem. Neem tijd met Jezus. Ik hoop dat u vanmorgen bemoedigd bent geraakt. Nogmaals, ik heb het niet gezegd om iemand te bespreken. Ik heb geen enkel woord gesproken uit boosheid, maar uit liefde. Omdat ik wil, ik kijk er naar uit dat Suriname een land wordt dat beïnvloed wordt door christenen. Een land wordt dat eigenlijk geregeerd wordt door christenen. Christenen zuiver van hart. Christenen gelovigen die God vrezen en zich niet laten omkopen. Maar dat gaan we nu kunnen doen als we onze plek niet innemen. Als we niet groeien, gaat God ons niet die verantwoordelijkheid geven. Dus groei. Draag veel vrucht voor. Nogmaals een hele goede morgen aan alle lieve luisteraars van Radio Shalom.
Het is vandaag 28 mei. En het is momenteel al bijna 6:30 in heerlijk Suriname. Nog 2 minuten. En dan gaan we over tot de dagtekst van vandaag en een reclamebreak. Om 6:45 of 6:50 hebben wij het programma The Happy Kids. Ook een hele goede morgen aan de kindertjes. Broeder Ian groet jullie allemaal. En ik bid dat jullie een fijne schooldag mogen hebben vandaag. Ik weet niet of jullie... is er geen Pinkster... waarschijnlijk is het Pinkster vakantie nog. Jullie hoeven waarschijnlijk niet naar school te gaan. Minus op even geen seribi eten. Maar oké, jullie zullen me appen. En laat me weten als er wel school is of niet. Maar oké, een hele goede morgen. Ook aan jullie. Maar voor degenen die ook naar het werk moeten gaan, een hele goede morgen. En welkom bij een nieuwe aflevering. Een nieuwe editie. Een nieuwe uitzending van The Morning Move. Ik zeg God zegen. Mijn naam is Ian Morasim en ik ben vandaag uw presentator voor dit mooie editie, voor deze mooie programma, dit mooie programma, The Morning Move. Ik ben straks na 7:00 weer live in de uitzending. Geniet van de programma's. Straks om 7:00 hebben wij het nieuws. En na 7:00 ben ik dan weer live, hier on air. Radio Shalom, 94.5 FM, your daily inspiration, and not just radio. Goedemorgen.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 28 mei 2026. Ik weet, mijn verlosser lief. Ik weet, mijn verlosser lief. Job 19, vers 25. Het leerwoord. Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. 1 Korinthe 15 vers 20. Het gezang.

0: Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: weer. Zeker voor jou.
1: Ja, hey. Van Skechers, dat maakt ieder blij. Mm. Het is de favoriete snack nu bij mij thuis. Dappels Ketchup.
0: Ketchup with Dappels Ketchup.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
2: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
4: En dan,
3: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
2: Nou, Sam, tante, die zal ik even om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
6: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
7: Radio Shalom.
6: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
7: Inspiration FM.
6: Het kan niet anders.

welkom bij jullie eigen programma Happy Kids. Hoe gaat het met jullie Happy Kids? Hoe gaat het op school? Jullie zijn toch gehoorzaam aan de juf of meneer? En aan mama en papa? Mooi zo. Ik ben ook vandaag erg blij dat ik weer de vertelling mag doen. Waarover hebben wij het in de afgelopen vertelling gehad, Happy Kids? Weten jullie het nog? Ja? Ja, ik hoor het. Inderdaad, in de afgelopen vertelling hebben we het erover gehad hoe de Heere God David wil gebruiken. Vandaag, Happy Kids, ga ik jullie vertellen wat er verder is gebeurd. Dat willen jullie toch allemaal weten? Ja. Maar voordat we naar de vertelling gaan, Happy Kids, wil ik de Bijbeltekst ook vandaag met jullie herhalen. Gaan we dat samen doen? Kennen jullie de Bijbeltekst inmiddels al? Ja? Gedeeltelijk? Helemaal? Oh, dat is mooi. Let's go, Happy Kids. De Bijbeltekst is gehaald uit Jesaja 41, vers 10. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen. Ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Wauw, dat is toch mooi, Happy Kids? Geweldig. Heel goed gedaan hoor, Happy Kids. Laten we nu samen bidden. Laten we allemaal een eerbiedige houding aannemen, Happy Kids. Trouw God en Vader, deze dag komen wij weer bij u. Wij danken u, o Heer, voor uw liefde voor ons en vragen u ons te helpen gehoorzaam te zijn. Gehoorzaam aan de juf en meneer, gehoorzaam aan onze ouders, maar meer nog, gehoorzaam aan u, trouw God en Vader. Wees u met alle kinderen in de wereld, Heere God. Beschermt u ze en zegent u ze allemaal. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. En ook vandaag heb ik iets. Heb ik zin om een liedje te zingen met jullie. Ja? Zullen we samen een liedje zingen, Happy Kids? Ja? Heb je er zin in? Helemaal goed. Laten we samen een liedje zingen. Het liedje heet Wandel met Jezus. Als je de woorden niet kent, mag je ook gewoon neurien. Ja? Zing met ons mee. En als je de woorden niet kent, gewoon neurien. En neurien is dus zo. Ja? Oké. Let's go, Happy Kids!

Mooi zo, Happy Kids. Heel goed gedaan. Dat is toch een heel mooi liedje? Ja. Oké. Happy Kids. Nu gaan we dan naar de vertelling. Maar voordat we naar de vertelling gaan, wil ik jullie toch nog een paar vragen stellen. Ik wil kijken als jullie de vorige keer goed hebben geluisterd. Weten jullie nog wie Samuel was, Happy Kids? Ja? Ik hoor het. Inderdaad, goed zo. Samuel was een priester. En wie...

is een priester. Ja, hij spreekt dus Gods zegen uit over het volk en hij brengt offers aan God namens de mensen. Goed zo. En waarom wilde God Saul niet meer als koning van Israël, heb ik eens? Jullie kennen koning Saul nog, toch? Ja? En waarom wilde God hem niet meer als koning? Ja, Saul was ongehoorzaam geweest aan God. Ja, en daarom wilde God een andere koning uitkiezen. Gisteren heb ik jullie verteld, heb ik iets? Dat Samuel bij vader Isaïe op bezoek was. Maar waarom was Samuel daar? Was hij daar aan het chillen? Was hij daar tori aan het praten met vader Isaïe? Nee. Samuel was daar omdat God hem heeft gestuurd om naar vader Isaïe te gaan. Vader Isaïe had een heleboel zonen. En gisteren heb ik jullie verteld, happy kids, dat Samuel naar al die zonen van vader Isaïe heeft gekeken, maar geen van ze zouden dus de koning worden. En toen vroeg Samuel toch aan vader Isaïe: vader Isaïe, zijn dit al uw zonen? Vader Isaïe zei: nee, ik heb nog één. Hij heette David. Ik vertelde jullie gisteren ook, happy kids, dat David op het veld was. En wat deed hij weer op het veld, happy kids? Ja, inderdaad. David moest op de schapen letten. Hij was een schapenherder. Hij moest op de schapen letten. Hij moest dus ervoor zorgen dat de schapen genoeg te eten hadden en drinken. Vader Isaïe had een heleboel schapen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, 7. Oh, nee, ik kan ze niet tellen. Zoveel schapen had vader Isaïe. Meh. Meh. Meh. Meh. Zoveel schapen, happy kids. En die mocht je niet alleen op het veld laten staan. Soms waren er wilde dieren die deze schapen wilden verscheuren. Soms kwam er een leeuw. Maar David was niet bang voor een leeuw. God had hem geleerd dat hij niet bang hoefde te zijn. En als hij op de leeuw afging, dan hielp God hem om het beest weg te jagen. Shh, shh, ga weg, leeuw, ga weg. En dan ging de leeuw weg. God hielp hem om het beest weg te jagen. Zo leerde David om niet bang te zijn. En happy kids, terwijl David zo op de schapen lette, speelde hij muziek. David maakte vaak muziek op een gebogen stuk hout met snaren. Zoiets, happy kids, noemt men een harp. Een harp is dus een muziekinstrument. Met een muziekinstrument maak je dus muziek. En dat deed David terwijl hij dus op de schapen lette. Hij maakte mooie liederen erbij. Niet zomaar liederen hoor, happy kids. Nee, nee, geen wereldse liederen. Hij maakte mooie liederen voor de Heer. Want David hield erg veel van de Heere God. En Samuel liet David roepen. En David kwam aan, de jongste zoon van vader Isaïe. Hij had rood haar, mooie ogen en zag er knap uit. Hij was niet de grootste, niet de sterkste, ook niet de oudste. Maar toen David was gekomen, zei de Heere God tegen Samuel: Samuel, sta op. Deze is het.
Hij moet koning worden, want hij houdt van mij. Samuel stond op, nam de horen met olie en zalfde David daarmee. Hij liet de heerlijk ruikende olie die in de horen zat over het hoofd van David vloeien. Als kleine jongen al hield David veel van de Heere God. Hij had ook geleerd om niet bang te zijn en op de Heere God te vertrouwen. David werd niet gelijk koning. Hij was nog jong. Hij was echt jong, happy kids. Toen hij wat ouder was, werd hij koning. Maar toen hij koning was, happy kids, wat denken jullie? Hield hij nog steeds van de Heere God of niet meer? Ja, precies, happy kids. Toen hij koning was, hield hij nog steeds heel veel van de Heere God. En was hij niet bang? David was vol van de geest van God. En hij werd een heel goede koning. Zo, happy kids. En zo zoetjes aan naderen we het eind van het programma. Voordat we eindigen, happy kids, wil ik samen met jullie weer een liedje zingen. Het liedje welke we zojuist hebben gezongen. Kennen jullie het liedje nog? Ja? Mooi zo. Zullen we dan samen zingen? Zing dan samen met mij mee. Het liedje heet Wandel met Jezus. En als je de woorden nog niet kent, heb je kids, niet erg hoor, dan mag je gewoon neurien. Let's go!

Wauw. Echt een mooi lied te hebben, kids. Wandel met Jezus. Wandel met Jezus alleen. Echt een mooi lied. Zo, happy kids. Ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie vandaag weer hebben meegeluisterd. Ik wil jullie uitnodigen om morgen weer te luisteren naar jullie eigen programma Happy Kids. En nodig jouw vriendjes en vriendinnetjes uit om ook mee te luisteren. Ja? Spreken we dat af, Happy Kids? Goed zo. Tot morgen dan, Happy Kids. Dag.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. President Simons aangekomen in Brazilië voor gesprekken over economie, landbouw en veiligheid. 19-jarige bromfietser overlijdt na ernstig verkeersongeval op goede zorgweg. Simons corrigeert misverstand over staatsolie miljoenen. 2 verdachten voor vermoedelijk schietincident, zusterproject aangehouden. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: president Simons aangekomen in Brazilië voor gesprekken over economie, landbouw en veiligheid. President Jennifer Simons is aangekomen in Brazilië voor een officieel werkbezoek dat in het teken staat van economische samenwerking, landbouwontwikkeling, veiligheid en regionale integratie. Het staatshoofd wordt tijdens de missie vergezeld door 5 ministers en een technische delegatie. President Simons zal in Brazilië onder meer overleg voeren met president Luiz Inácio Lula da Silva. De bijeenkomsten moeten de basis leggen voor toekomstige strategische samenwerking tussen beide landen. Aan het bezoek ging een intensieve voorbereiding vooraf, waarbij Surinaamse ministers reeds overleg hebben gevoerd met hun Braziliaanse ambtgenoten over concrete samenwerkingsprojecten. Ook uit Starnieuws lezen wij vandaag: 19-jarige bromfietser overlijdt na ernstig verkeersongeval op goede zorgweg. De 19-jarige MN is gistermorgen overleden op de intensive care unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo aan de verwondingen die hij opliep bij een verkeersongeval op zaterdag 23 mei. De politie van bureau Latour deed na de melding van het verkeersongeval de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst troffen de wetsdienaren het slachtoffer in bewusteloze toestand aan. Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat de bromfietser op die bewuste dag vermoedelijk met hoge snelheid over de goede zorgweg reed. Toen hij over een drempel ging, zou hij de controle over de besturing van zijn bromfiets hebben verloren, waarna hij tegen de achterkant van een voertuig botste. MN, die geen valhelm droeg, kwam op het wegdek terecht en liep zware verwondingen aan het gezicht op, meldde politie Public Relations. Uit Times of Suriname halen wij vandaag: Simons corrigeert misverstand over staatsolie miljoenen. President Jennifer Simons heeft gereageerd op berichten en discussies binnen de samenleving over een vermeende extra betaling van 400 miljoen US door staatsolie aan de overheid. Volgens het staatshoofd is er sprake van een hardnekkig misverstand dat gecorrigeerd moet worden. Volgens Simons leeft bij delen van de bevolking het idee dat de overheid onlangs plotseling 100 miljoenen extra heeft ontvangen en daardoor direct meer financiële ruimte zou hebben gekregen voor nieuwe projecten of uitgaven. Dat beeld klopt volgens haar niet. Er zijn mensen die denken dat staatsolie ons de afgelopen week 400 miljoen US heeft gegeven. Dat is niet waar, benadrukte de president. Ook Times of Suriname schreef vandaag: 2 verdachten voor vermoedelijke schietincident, zusterproject aangehouden. De verdachten RW en RN zijn na intensief speurwerk door leden van het regio bijstanddienst Paramaribo op afzonderlijke woonadressen aangehouden. Dit tweetal wordt ervan verdacht een manspersoon op 22 mei met een vuurwapen te hebben beschoten, waarbij het slachtoffer een schotverwonding heeft opgelopen in zijn buikstreek. Bij aankomst van de politie van het bureau Geiersvliet was het slachtoffer reeds per eigen gelegenheid vervoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Uit het voorlopig onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat twee verdachten in het verleden vermoedelijk zaken deden met het slachtoffer, waarbij de gemaakte afspraken niet waren nagekomen. RW en RN ontmoetten op die bewuste dag het slachtoffer en ontstond er bij die gelegenheid een woordenwisseling tussen hen. Tijdens de confrontatie moet een van de verdachten een vuurwapen tevoorschijn hebben gehaald, waarmee hij een schot loste in de richting van zijn tegenstander. Het slachtoffer werd in zijn buikstreek geraakt en kozen de verdachten na de daad het hazenpad. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
4: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Yes, we zijn weer live in de uitzending. We zijn terug hier bij Radio Shalom. En u luistert nog steeds naar de 94.5 FM. Welkom bij het tweede gedeelte van de Morning Move. Het is momenteel al 13 over 7, bijna kwart over 7. Het is vandaag 28 mei, eind van de maand. Nog een paar dagen en dan zijn we dan op de zesde maand van het jaar, juni. En dan hebben we nog 6 maanden, is het weer een ander jaar. Nogmaals een hele goede morgen aan alle lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom familie, shalom, hoe gaat het met jullie? Pie kapare, kaise kaise, fawaka, everything okay? Ni hao, ofa ofa. Como estás, como estás? Como vai, como vai? Merhaba, merhaba.

Yes, en nogmaals een hele goede morgen. Voor degenen die al onderweg zijn naar het werk of al op het werk zijn. Ik heb begrepen dat de kindertjes vakantie hebben. Dus ik kan niet zeggen een prettige schooldag. Maar voor degenen die naar het werk moeten, een prettige werkdag. We luisteren naar een pokoe van Called Out Grace. Nee, een pokoe van Called Out. En het heet Grace.

Maar ook de felicitaties aan al de jarigen van morgen. Een bijzondere felicitatie aan Serene André. Zij is vandaag jarig. En haar wil ik een speciale groet doen. Speciale felicitaties. Serene, als je luistert, van harte gefeliciteerd en mogen de Heer je rijkelijk zegenen. Als u nog geen WhatsApp-bericht heeft gestuurd, mag u dat nu doen op het nummer 8755358. Straks om 7:30 doen wij de recap. Herhaling van de moediging van vanmorgen. Mijn stem is een beetje zwak vanmorgen. Omdat ik heel erg moe ben. Ik ben een beetje zwakjes vanmorgen. Een beetje ziekjes. Pijnen, lichaamspijnen. Hoofdpijn. Rugpijn. En gewoon een beetje oververmoeid ben. Niet een beetje, gewoon echt heel erg oververmoeid. Ga ook heel erg... Ik ga heel vaak af. Dus ik denk dat het meer te maken heeft met oververmoeidheid. Maar ik ben hier live in de studio door de genade van de Heer. Hij geeft kracht wanneer ik kracht nodig heb. Daarom ben ik zo blij dat ik deze God, Jezus Christus, mag dienen. Maar ik ben ook hier omdat ik zoveel van jullie hou. Zoveel van Shalom hou. Oh ja, dinsdag kon ik niet aanwezig zijn. Mijn verontschuldigingen, want ik denk dat er een paar mensen waren die hebben gewacht. Maar ik kon niet komen gewoon omdat ik zit op school, hè. Op de Bijbelschool. En ik zat in een tentamenronde. Dus maandag en dinsdag had ik tentamen. En die avond ervoor had ik tot laat gestudeerd. 3:30 in de ochtend. En dan zou het me helemaal niet lukken om dan 6:00 morgens hier te zijn. Dus die dinsdag heb ik dan volledig gebruikt om te studeren. Het is heel goed gegaan. Dus ik ben heel erg blij. Wins van 9 moest voor vadong. Maar het is dus wel zwaar. Vooral als je een aantal dingen doet, hè. Het werk, de kerk, je gezin en ook school erbij. Maar de Heer geeft kracht. En maar één ding waarmee ik wel zit is time management. Hoor. Ik ga eerlijk zijn, I'm gonna be honest. De Heer moet me nog helpen om een goede time management te hebben. Om tijd goed te kunnen beheren. Goed te kunnen plannen. Anders doe je alles zo door elkaar heen en dan zie je het bos niet meer door de bomen. Heb ik het goed gezegd? Maar je weet wat ik bedoel, toch? Laten we even gaan naar die WhatsApp berichten. Als u nog je WhatsApp bericht heeft gestuurd, dan mag u dat nu al doen. Of nu nog doen. We zijn er tot 8:00 en dat wil zeggen dat wij 45, iets minder dan 45 minuten hebben. 40 minuten, want het is nu 7:50. Miracles when you move, such an easy thing for you. We beginnen bij het begin. En dat is dus Frederik right. Marto Di Cromo. Hij zegt amen. Goedemorgen, broeder Ian. God zegen. Komowijnen is al wakker. Een gezegende dag verder. Groet van Marto Di Cromo, Frederik. En beterschap, broeder. Dank u wel, broeder Frederik. En God zegene u. Blijf luisteren naar Radio Shalom. En ik groet Komowijnen.

Wauw, dat was dus Easy Winans met Never Lost a Bell. Dit is echt een bepaalde salving, bijzondere salving over Easy Winans. De afgelopen jaren heeft Easy Winans echt wel mooie liederen uitgebracht. Maar het zijn ook liederen die zij na heeft gezongen. En het lijkt erop alsof zij het mooier zingt dan de originele versie. bij een van waarschijnlijk de Grammys of zo. Evenement, I don't know, waarbij gospel artiesten bij elkaar kwamen, is het ook aangehaald geworden. Zolang je een pokoe schrijft, toch, dan mag jij misschien de originele zanger zijn of de vocalist die het zingt als eerst. Maar wanneer C.C. Winans het nog een keer zingt of ze maakt een cover ervan, ik kan vergieting. Want men denkt dat C.C. Winans de originele zangeres is ervan. Maar dat is helemaal niet zo. Maar C.C. Winans, echt waar. Ik denk dat een organisatie C.C. Winans moet laten halen. Echt waar. Het zou tof zijn. Echt waar. Mooi. We gaan dan nog een poekoe luisteren van C.C. Winans. Maar op de achtergrond. Want er zijn nog een aantal appberichten binnen. En straks over 5 minuten willen wij dan de recap doen. Morning brother, leiding 11 is wakker. En als je hoort leiding 11, dan denkt u gelijk aan zuster Julia. En ze zegt, morning brother, leiding 11 is wakker en luistert naar uw beterschap. God zegen u rijkelijk. Dankjewel mama Julia, God zegen u. En leiding 11, goedemorgen. Ook God zegen bro, Pont Buiten luistert ook beterschap Migudu. Groetjes zuster Judith. You're worthy of it all. Dag zuster Judith, blessie. En groetjes aan Pont Buiten. Blessings. Zuster Cindy, die heeft ook een bericht gestuurd. En zij zegt, goedemorgen Brada 1, beterschap, lobby en krakti. Groetjes vanuit Noord. Jacobus 1 vers 5 tot 8 uit het boek. Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het hem en hij zal het u graag vertellen. Want hij staat altijd klaar om ieder die hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven. Hij zal het u niet kwalijk nemen. Maar als u hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Heer hem iets zal geven, als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden. Als je ooit hebt gezien hoe hoge golven op zee voortdurend op en neer gaan, weet je hoe rusteloos die zijn. De golven zijn onderworpen aan de krachten van de wind, de zwaartekracht en het getij. Twijfel veroorzaakt net zo'n onrustig gevoel als de rusteloze golven die op en neer gegooid worden. Als je niet langer heen en weer gegooid wilt worden, geloof dan dat God weet wat voor jou het beste is. Vraag hem om wijsheid en trouw erop dat hij en vertrouw erop dat hij die zal geven. Dan zullen jouw besluiten vast en zeker zijn. Dat zijn dus de woorden van zuster Cindy vanmorgen. Ook de groetjes aan zuster Cindy. Dank u wel voor uw bijdrage hier bij The Morning Move. En dat was dus Jacobus 1 vers 5 tot en met 8. En ook onze broeder John, die zegt shalom, beterschap broeder. Ik spreek uit genezing, bevrijding, kracht en groet voor uw blessie. In de naam van Jezus Christus. Ik ontvang. De groetjes aan Quatta.

We kregen ook een appje van mama Shirley. En zegt broeder Ian, blessings, welgelegen is wakker. Gezegende dag voor u. Leerrijke bemoediging, precies dat, geen geheel anders, zegt de Bijbel. Ja, mama Shirley, goedemorgen. Mama Florence, die zegt goedemorgen, amen, amen.

Ja, dat was CC Winans met Worthy of It All. Ook een heel mooie pop quiz, een medley volgens mij. Maar we gaan door met CC Winans. Nu luisteren we naar What a Friend We Have in Jesus.

Er is nog een appje binnen. Er zijn een aantal appjes binnen hoor. Maar ik doe hem echt één voor één. Anders gaan we niet genieten van het muziek toch. Goedemorgen broeder Ian. Beterschap toegewenst. De school start maandag 1 juni weer. Groetjes, werk prettig en God zegen. Zuster Nancy. Ja, dank u wel, zuster Nancy. En

En mama Evie zegt, blessed day voor jullie, Gudu. Hier keiharde regen, hoe is het daar? Ja, toen u die WhatsApp-bericht had gestuurd tegen 6 uur, dan was het ook aan het regenen hier. Want door de hele regen heen moest ik naar het werk komen. Maar volgens mij is het nu al even opgeklaard. En ze gaat verder met, ik hoop dat het gelukt is, ik blijf bidden. Helemaal waar, je moet blijven voeden, niet lauw worden. Leven in intieme contact met onze Vader God. Dankjewel voor deze bemoediging. Amen. Dus mama Evie, als je nog je WhatsApp bericht hebt gestuurd, mag je dat even snel doen op het nummer 875-5358. Je mag groeten, je mag bemoedigen, je mag feliciteren. Je mag een Bijbeltekst opsturen. Dat mag allemaal hier bij Radio Shalom. Ook een appje van onze broeder Brian Gayadar. God's love has no limits. God's grace has no measure. God's power knows no boundaries. Let God's endless blessings light up your life today and forever. Zeg, Soso Lobby, sweet morning. Yam, je brada Brian, goedemorgen. En ik krijg hier een reactie op de bemoediging van vanmorgen. Blessed morning, broeder Ian. Het woord over groeien in Christus heeft mij echt aangesproken. Soms ga je door teleurstelling, pijn en verdriet. Je praat tot God, maar het lijkt alsof hij niet hoort. Je voelt je te neergeslagen en soms stop je zelf met groeien. Ik heb mij ook in zo'n positie bevonden, maar God is goed. Hij laat ons niet in de steek. Groeien in Christus kost soms wat, maar hij geeft ons de kracht om door te gaan. Dank voor het woord, beterschap en veel kracht toegewenst. Dat komt van zuster Daniela. Ik ben blij dat er tenminste één persoon is die aangesproken is geworden, die bemoedigd is geworden. Het is de bedoeling dat we elkaar opbouwen hier bij Radio Shalom. Wanneer wij dus in de uitzending komen, is het om elkaar te bemoedigen, om elkaar te bekrachten. En het is niet makkelijk om te groeien. Groei, soms zie je ervaart groeipijnen. I love you. Wanneer de Heer zo begint te snoeien, hè, zodat je meer vrucht draagt. For your mercy, dan kan het wel pijnlijk zijn. All my days, I've been held in your hand. Laten we even overgaan naar de recap van vanmorgen. Want het is al 7:55. Er zijn nog een paar WhatsApp-berichten binnengekomen, maar dan ga ik dat iets, iets na de recap doen. Vandaag hebben we gesproken over, er was een titel aan verbonden en dat is, als je niet geestelijk groeit, als je geestelijk niet groeit, dan ben je geestelijk ziek. En dat was naar niemand speciaals toegericht, maar het is echt uit het diepste van mijn hart, uit liefde. Weet je, het is net als, ik heb ook aangehaald, het is net als een zaad, hè? Een watermeloenzaad. Wanneer je hem plant in vruchtbare grond, dan moet hij gewoon groeien, hij moet groeien. Het is van nature gewoon zo heeft God het geschapen. Wanneer je iets zaait, moet het groeien. Zo ook bij de voortplanting, bij de man en de vrouw. Wanneer een zaadcel de eicel bevrucht, dan vindt er gelijk groei plaats. Er gebeurt iets. En het neemt tijd. Het duurt 9 maanden voordat de baby dan volgroeid is en dan ready is om uit de moederschoot te komen. Toch? Het heeft allemaal te maken met groei. Met groei. Maar sommigen van ons, het is zo dat mensen tot Jezus zijn gekomen. Ze zeggen dat zij ze zijn wedergeboren. Ze nemen Jezus aan. Ze hebben het zondagsgebed nagezegd. Waarschijnlijk bij de volle evangelie is het zo dat je dan een zondagsgebed opzegt.
Bij de EBG is het wat anders, toch? Waarschijnlijk moet je een belijdenis doen of zo. Ik weet niet zoveel daarover. Maar je geeft je leven dus aan Jezus, laten we het zo zeggen. Dus je bent wel tot Jezus gekomen, maar het probleem is, niet velen van ons blijven niet in Jezus. Of sommige van ons blijven niet in Jezus. Ik heb ook aangehaald dat er te veel geestelijke reuze baby's zijn in de gemeente. En je hebt ook mannen en vrouwen die 40, 30, 40 jaar zijn, 50 jaar zijn, maar zich nog gedragen als een kind. Ja toch? Ze dragen hun verantwoordelijkheid niet. Ze gaan af op gevoelens. Op basis van gevoel leef je. Dat is geen volwassenheid. Maar volwassenheid is wanneer je verantwoordelijkheid kent en je verantwoordelijkheid draagt. Je vervult de taken, je doet wat je zou moeten doen en niet min of meer voor Guaroco ideeën. Maar je moet gewoon gaan. Je staat op. Hey, je hebt de responsibility. Je moet zorgen voor je kinderen. Je moet zorgen voor je vrouw. Je staat op. Je gaat naar het werk. Dat is volwassenheid. Toch? Een kind die is nog heel erg afhankelijk. Toch? Een baby is nog heel erg afhankelijk. Ik vind. Het is zo, laat me het zo zeggen. Het is zo dat sommige gelovigen al jaren in de gemeente zijn. Maar je merkt geen verandering. Je merkt geen groei. Toch? Het moet zo zijn dat wanneer je tot Jezus komt, er groei begint plaats te vinden. Een verandering moet plaatsvinden in u. In uw karakter, in uw gedrag, uw houding. De manier hoe je spreekt. De manier hoe je luistert en mensen behandelt. Er moet een verandering plaatsvinden. Het neemt tijd. Ik zeg niet dat het gelijk moet gebeuren. Maar het neemt tijd. Het neemt tijd, maar het moet gebeuren. Toch? En sommige van ons doen er te lang over. En dan bent u dan geestelijk wel ziek. Waarom? Je blijft niet in Jezus. Er is een hele bekende tekst. We hebben een hele bekende tekst aangehaald. Uit Johannes 15 vers 1. Waarbij er staat geschreven dat Jezus de ware wijnstok is, dat God de Vader de landman is en dat wij de ranken zijn. En voor de ranken die geen vrucht dragen, die haalt hij weg, hij verwijdert ze. En de ranken die wel vrucht dragen, snoeit hij zodat ze meer vrucht dragen. En zo is het ook met ons. We zijn verbonden aan Jezus. En als wij niet verbonden zijn aan Jezus, dan gaat u zien dat u geen vrucht draagt. U liegt nog, u steelt nog, je haat mensen, je hebt nog wrokgevoelens. Het zijn allemaal tekenen van geestelijke onvolwassenheid. Er moet zo zijn dat wanneer u tot Jezus bent gekomen en u bent al een x-aantal jaren tot Jezus gekomen, dan moet er verandering plaatsvinden. Toch? Hey, no way out. De discipelen, die waren volgens mij 3 jaren, no? Een aantal jaren, maar niet lang met de Heer Jezus. Sommige van ons zijn langer dan die discipelen met Jezus waren, tot bekering gekomen. Dus we gaan naar de gemeente, maar er is geen verandering. De bedoeling is dat u gaat groeien in Jezus Christus. Dat u vrucht gaat dragen. Dus de bemoediging van vanmorgen is groei. Groei in Jezus. Groei en draag vrucht. Ga in gebed. Heb een goede gebedsleven. Praat met God. Neem tijd met God. Neem de Bijbel tot u en ga de Bijbel lezen. Laat God tot u spreken. Ga in vasten. Dat is ook een verlangen van een geestelijke volwassen persoon. Die heel graag wilt vasten. Toch? En dan is het niet op basis van gevoelens van oh, mijn fieri voor vasten. Maar ik moet vasten. En weet u, Satan wil niet dat u moet groeien. Waarom? Satan wil niet dat u moet groeien. Waarom? Omdat u dan een gevaar bent voor zijn koninkrijk. U bent gevaar voor zijn territorium. U bent gevaar voor zijn plannen. U bent een gevaar voor Satan. Dus neem uw Bijbel. Ga in gebed.
Vraag de Heer om u te veranderen, om te groeien. En naarmate u meer tijd neemt met de Heer, gaat u groeien. Dan gaat, u moet die relatie bemesten. Die relatie moet u wateren. Net als een plant. U moet niet gewoon een zaad zetten en dan akba. Maar u moet tijd nemen, onkruid weghalen, hier en daar dingen afdoen, aanleren, afleren. Dat is een houding van een geestelijk volwassen persoon. En dat is dus de bedoeling. Zorg ervoor dat u een gevaar bent voor Satan.

0: weet hij wel dat ze is. Maar wees een gevaar. Groei. Bid. Lees het woord. En verander van binnen. En Jezus gaat dat voor u doen. Ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen bemoedigen. Dat is dus de recap. Ik heb een beetje lang gesproken. I'm sorry. Maar het is tijd dat we onze verantwoordelijkheden gaan dragen. Dat we onze plekken gaan innemen. Wees die mannen Gods waarnaar God verlangt. Wees die vrouwen Gods waarnaar God verlangt. En neem je plek in. Bid voor je kinderen. Neem tijd met je kinderen. Neem tijd met God. Ja, geestelijk. En loop in die roeping. Loop en wandel in hetgeen waarvoor God je bestemd heeft. Waarvoor je bestemd bent. Hier op aarde. En vervul die roeping. Mooi man. Ja, het is momenteel al nog geen 7:45. We hebben net de recap gedaan. We gaan even naar een reclamebreak. En na de reclamebreak ben ik dan terug met de WhatsApp berichten. Dus als u nog geen WhatsApp bericht heeft gestuurd, vraag ik u dat even snel te doen op het nummer 875-5358. Nogmaals, 875-5358. Yes, tot zo.
1: Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6:00 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hey Ruben! HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
3: Liefste tante als Griffie. Dan gooi ze weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
4: En dan, Je hebt niet dingen aanbesteld, Roway.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
6: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

Ja, zo, we zijn terug bij u. Het is 7:50. We zijn er dus nog maar 10 minuten. Als u uw WhatsApp-bericht nog niet heeft gestuurd, mag u dat snel doen. Op het nummer 8755358. Nogmaals de felicitaties aan al de jarigen. En misschien heeft u wat anders te vieren vandaag. Ook van harte gefeliciteerd. We gaan even door met de WhatsApp-berichten die vandaag binnen zijn gekomen.

Ja, we gaan even terug naar de WhatsApp-berichten. Matteüs 18, vers 11 tot 14. De Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken. Wat verloren is, zo is het ook niet de wil van uw Vader die in de hemelen is, dat één deze kleinen verloren gaat. En dat komt van broeder Ben. Broeder Ben, dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. En onze broeder Clifton die zegt, morning brother Ian, blij u te horen en dat u op tijd aanwezig was in de studio. Want op de brommer door zo'n zware regen is niet makkelijk. Oké, broeder Beterschap, ik was dinsdag opgesteld met mijn zweep, maar u heeft dat fijntjes uitgelegd waarom u niet, waarom u niet aanwezig was. Een fijne ochtend voor ieder die luistert. Santa Boma Wanika is al wakker. Groetjes afzender van Brada Cliff. Woord van de dag, u bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God, wees mij uw weg, Heer, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Psalm 86 vers 10 tot 11, een gezegende dag. Komt allemaal van broeder Clifton. Ja, dinsdag kon ik niet erbij zijn, ik legde het al uit. Ik had maandag en dinsdag tentamen. Ik ben verbonden aan de Bijbelschool. En ik moest studeren. En die maandagavond heb ik tot laat moeten studeren. Waardoor ik 6 uur niet kon halen. En dinsdag heb ik dan geheel gebruikt voor studie. Waardoor ik dinsdag niet in de uitzending kon komen. Niet in de Morning Move. Ik kon in gesprek niet doen en ook geen happy hour. Dus ook mijn verontschuldigingen nogmaals aan jullie allen.

We kregen een appje binnen van Wendy. Bonjour, broeder Ian. Die gezegende... Wat? Broeder Ian, gezegende dag toegewenst. Voor iedereen die luistert. En ook voor u, broeder Ian. Een gezegende... Zij gaat niet door. Een gezegende dag. Ja, toegewenst. Ik vul in. God is goed. Wij moeten een groeiende christen zijn in de gemeente. Dank u wel, broeder Ian, voor uw bemoediging. En succes verder op de Bijbelschool. Ik zit ook op de Bijbelschool. Dit is mijn laatste jaar. Sang, zo leuk. God zegen voor iedereen afkomstig van zuster Wendy uit Frans-Guyana. Hi, zuster Wendy. Blessie. En dank u wel ook voor uw WhatsApp-bericht. En ook succes aan u op de Bijbelschool. Nog maar 6 minuten, dus als u uw WhatsApp-bericht nog moet sturen, doen we dat even snel. Frisse morgen, groet. Bedankt voor uw geestelijke groei. En dat wij die geestelijke vrucht dragen in volwassenheid. Amen. En beterschap voor u. Kom van Cornelly. Blessie, Cornelly. Every man will bow down and say you are king. Zo, ik krijg een appje binnen. Eerbiedig ontzag voor de Heere is de basis van alle wijsheid. En het kennen van God geeft meer inzicht. Goedemorgen. Afzender van broeder Michael. Is het Michael? Heb ik uw naam goed uitgesproken? Indien niet, I'm very sorry. Ik ben heel erg slecht in het uitspreken van namen. Maar dankjewel, broeder. En blessie. Goedemorgen, broeder Ian. Oké, de manier hoe Ian heeft geschreven, is de eerste keer dat ik het zo mocht zien. Ian, I-E-J-H-E-N, Ian, ja, want mijn naam schrijf je gewoon met 3 letters, en dat is I-A-N, Ian, I-A-N, maar geen probleem. Goedemorgen, shalom familie, onkwetsbaar u allen een gezegende dag. Ik wens, waarschijnlijk is het autocorrection of zo. Ik wens u allen een gezegende dag toe. Ik groet mijn lieve man. Werk prettig. Wees gezegend en een voorbeeld voor je collega's. God is bij jullie. Giovanni. Is dat mijn Giovanni? Wilt u zeggen? Beterschap, broeder. En para is afgestemd. Dankjewel, zuster. Oh, menig Giovanni. Zijn achternaam. Dankjewel, zuster Fient. En zegt Para is afgestemd. De groetjes aan Para.

Ja, en straks om 8:00 hebben wij dan de herhaling van Goed Begin. Om 8:30 hebben we dan het programma Hern Hütter. Om 9:00 hebben wij, straks vandaag is donderdag, hebben we het onderwerp van vandaag. I'll just sing hallelujah. Om 11:00 hebben wij dan Vrouwen Vandaag. Om 12:00 hebben wij De Beste Is Yet To Come. Om 1:00, zo de heren wil, hebben wij dan de Happy Hours, waarbij ik dan de presentator zal zijn. Dus blijf afgestemd. Er is nog een heleboel dat moet gebeuren vanmorgen. Goedemorgen allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik wil doorgeven dat ik nog steeds wacht op informatie hoe ik financieel kan steunen. En een blessed day toegewenst, Odie Q uit Almere, Nederland. Ja, Curenda. Komt helemaal in orde. Ik stuur zo meteen een bericht naar je. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, op het hart hebben om Shalom financieel te steunen, stuur even snel een WhatsApp bericht. En dan wordt er contact met u opgemaakt. Inderdaad, we willen een aantal dingen gaan doen en veranderen hier. We hebben een hele grote haal die heel veel potentie heeft om financiën naar binnen te krijgen. En daaraan willen we gaan werken, we willen gaan investeren. We hebben een terrein aan de voorkant van ons gebouw. Dat we heel graag willen gaan, betegelen met straattegels. Want tijdens de regentijd, zoals deze tijd, dan raakt hij onder water. Dus daaraan willen we ook gaan werken. Het is momenteel bijna 8:00, 8:02. Dus ik ga moeten groeten. Ik wil jullie danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Maar voordat we eruit gaan, wil ik nog even de namen aanhalen die vandaag geappt hebben. En jullie speciaal danken. Broeder Frederik, goedemorgen. Zuster Julia, zuster Judith, zuster Cindy, broeder John, goedemorgen. Zuster Shirley, zuster Florence, zuster Nancy, nogmaals een hele goedemorgen. Mama Evie, goedemorgen. Broeder Brian Gayadar, goedemorgen. Zuster Danielle, goedemorgen. Broeder Ben, broeder Clifton, zuster Wendy, Cornelly, goedemorgen nogmaals. Broeder Mikael, zuster Vient en Curenda. Nogmaals een hele goede morgen. En dit was dus The Morning Move. Zo de heren wil, zijn we morgen weer in de uitzending. Met een nieuwe editie van The Morning Move. Mijn naam is Ian Moerasim en ik was vandaag uw presentator. Wees gezegend. En ik ben straks weer live bij u. Blijf luisteren naar Radio Shalom. En geniet van de uitzending. Ik zeg bye bye, swai swai, ciao ciao en muah, muah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Deze ochtend is het andermaal een groot voorrecht voor mij om bij u in de huiskamer te zijn, om met u te praten over het plan van God met uw leven als mens. Het is belangrijk dat wij beseffen als mens dat God een belangrijk plan met ons leven heeft. De afgelopen dagen heb ik hierover met u gesproken en hebben wij ontdekt dat er een tal van zaken zijn gebeurd waarbij er zonde is gekomen in het leven van ons mensen, waardoor, zoals ik al zei, de mens uit de tegenwoordigheid van God moest gaan. Het is belangrijk dat wij als mens beseffen dat het grootste plan van God met ons als mensen is dat wij in gemeenschap met Hem zouden leven, dat wij in zijn tegenwoordigheid zouden zijn, Hem zouden dienen, in relatie met Hem zouden zijn. En Hij heeft uiteindelijk het paradijs gecreëerd en ons mensen, Adam en Eva, daarin geplaatst om in die relatie met Hem te zijn, om in hun tegenwoordigheid te kunnen zijn. En God maakte dit alles zodat wij mensen dat konden doen. Verder leert het ons ook nog dat Hij ons heeft gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis, hetgeen ons in staat zou stellen om in Gods tegenwoordigheid te kunnen zijn, Hem te kunnen dienen en alles wat Hij had gecreëerd door zijn woord, alles wat Hij gesproken had en, het was, en dat goed was in zijn oog, daarvoor zou Hij ons als mensen de genade schenken om te heersen over dat alles, want Hij wilde niet dat alles wat Hij had gemaakt zo onbeheerd zou achterblijven. Trouwens, dat alles hebben wij gelezen in het woord van God. Uiteindelijk komt er een verandering in dat alles. De duivel die in de vorm van een slang kwam, heeft Eva zo ver gekregen om van de vrucht te eten van de boom waarvan zij niet mochten eten. En Adam heeft dat ook gedaan. Uiteindelijk moesten zij uit het paradijs vanwege de zonde die ze hadden begaan, kwam er toen dan een hele, verandering. Het plan van God werd verstoord door deze zonde. En toen hebben wij ook gelezen wat er allemaal is gaan gebeuren, hoe het komt dat Eva tot die zonde werd verleid. En deze avond wil ik dan verder ingaan. Mijn geliefde luisteraars, broeders en zusters, God moest vanwege zijn heerlijkheid stappen ondernemen. Hij vond het erg dat hij de mens die hij had gemaakt om in zijn tegenwoordigheid te zijn, voorgoed uit zijn tegenwoordigheid moest zetten. Hetgeen hij niet graag deed, maar hij moest vanwege zijn heiligheid, vanwege zijn grootheid, hij kon de zonde niet dulden. En door deze zonde komt er een vloek en er gebeurt een aantal dingen nadat Adam en Eva gezondigd hadden. Ik wil met u lezen in Genesis hoofdstuk 3 vanaf vers 12. Toen zeide de mens: de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw: wat heb gij daar gedaan? En de vrouw zeide: de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de slang: opdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermeerderen de moeite uw zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. En tot de mens zeide hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, ondanks die zonde is het plan van God met mensen niet verloren gaan. Het is overeind gebleven. Maar u weet, God heeft stappen moeten ondernemen, want ze konden niet langer meer in het paradijs vertoeven vanwege de zonde. En in het gedeelte wat ik met u heb gelezen, ziet u één ding gebeuren. Geen van de twee wilde de verantwoordelijkheid van hun daad op zich nemen. En daar begon het probleem uit. Velen van ons doen hun zaken en wanneer wij ermee geconfronteerd worden, dan proberen wij altijd een schuldige te zoeken om onze verkeerde daden of onze zonden te kunnen verbloemen. Te zeggen, ja, maar die andere heeft dat gedaan of die andere heeft me verleid. Geliefde luisteraars, dat is iets wat wij niet kunnen doen. Wij, als we gezondig hebben, is het belangrijk dat wij de verantwoording van onze daden op ons nemen en ermee naar God gaan en vragen dat hij ons vergeeft. Voordat hij de mens uit het paradijs zegt hij het volgende. Genesis 3 vers 15. Voordat hij, nogmaals, de mens uit het paradijs zegt hij de Heer het volgende in Genesis 3 vers 17. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. Hier zien wij de belofte van zijn zoon die uiteindelijk zou komen eeuwen daarna. Nadat de mens uit Gods tegenwoordigheid gezet wordt in deze paradijs, kwam er zoveel ellende in de wereld en over mensen. En geliefde luisteraars, broers en zusters, tot op heden is dat zo. Tot op heden, de gevolgen van die zonde is zoveel teweeg gebracht, heeft vloeken gebracht over deze wereld, heeft het leven van mensen totaal veranderd. Ik zei het eerder al, God had ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En dat deed hij omdat hij ons in staat zou stellen in zijn tegenwoordigheid te zijn en de dingen te doen dat hij wilde dat we moesten doen. Uiteindelijk zondigde de mens. En wat gebeurt er nadat wij gezondigd hebben? We hebben een andere beeld en gelijkenis gehad. En dat is van de duivel. Allen die daarna geboren zijn, zijn in de zonde geboren. En er is een groot probleem in deze wereld ontstaan. Ik zei het al, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Nadat de mens uit Gods tegenwoordigheid gezet werd, in deze paradijs kwam er zoveel ellende in de wereld en over mensen. En tot op heden is dat zo. Maar vanwege de liefde die God heeft jegens ons mensen, heeft hij besloten om nog een mogelijkheid te bieden om toch in zijn tegenwoordigheid te komen, hem te dienen, verzoening met hem te krijgen en vergeving van zonde te ontvangen. In Genesis hoofdstuk 3 vers 15 doet hij een bepaalde belofte, hebben we al gelezen, maar ik wil het weer met u lezen. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. God houdt zoveel van ons mensen dat hij alles doet om ons te redden. Hij doet er alles aan. Hij wil niet dat wij verloren gaan. Hij heeft een plan met ons leven gehad vanaf de grondlegging van deze wereld. Hij wilde zo graag in relatie, in gemeenschap met ons zijn, dat we vrienden van hem zouden zijn. Hij creëert het paradijs en zet de mens die hij geschapen had. Hij had de mens zelf geformeerd. Hij had niet gesproken. Al het andere dat hij had gemaakt, hij sprak het en het was er. En de Bijbel zegt, en alles wat God geschapen had, was goed. God vond het goed. En wij als mensen waren het mooiste wat hij toen had heeft gezet om te heersen over alles wat hij gecreëerd heeft, maar heel in het bijzonder om in gemeenschap met hem te zijn, hem te dienen vanuit geheel ons hart, ziel en verstand. Dat is het mooiste plan, of een bijzondere plan die God heeft met mensen. En hij heeft allerlei dingen gedaan om dat plan dat hij heeft in vervulling te doen gaan. We waren in gemeenschap met hem. Trouwens, Adam en Eva leefden in gemeenschap met hem in zijn tegenwoordigheid. Het was heel prettig. Het was heel prettig. Maar het moment Adam en Eva gezondigd hadden, kwamen ze tot de ontdekking dat ze naakt waren. En dat was het gevolg van de zonde. En toen de Heer ze zag en ze zeiden, ja, we zijn gaan schuilen, want we hebben ontdekt dat we naakt zijn, wist God direct dat ze hebben gezonden. En hij zei, hebt u toch gegeten van de vrucht waar ik u voor geboden had? En er gebeurde op dat moment heel wat andere zaken. Maar zoals ik het al zei, geliefde luisteraars, God houdt zoveel van ons mensen, dat hij alles aan gaat doen om ons te redden, om ons toch de gelegenheid te geven om in zijn tegenwoordigheid te komen, om in gemeenschap met hem te leven, om hem te aanbidden, te dienen. Hij gaat ons toch de mogelijkheid geven. Laten wij lezen wat er staat geschreven in Matteüs hoofdstuk 1 vers 23, wat hij jaren daarna, eeuwen daarna zal wat er eeuwen daarna zal gebeuren vanwege het plan en de liefde van de Heer voor ons mensen. In Matteüs hoofdstuk 1 vers 23 staat het volgende geschreven. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Emmanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Hetgeen betekent God met ons. Je ziet het weer. Het plan van God, dat hij verlangt dat wij in zijn tegenwoordigheid zullen zijn, gemeenschap met hem zullen hebben, heel dicht bij hem zullen leven. Dat is het grootste verlangen in het plan van God. Maar door de zon in het paradijs is daarin een verstoring gekomen. De mens moest uit zijn tegenwoordigheid verdwijnen. Maar omdat hij zoveel van ons mensen houdt, heeft hij het niet zo gelaten. Hij heeft ervoor gezorgd dat na jaren, na eeuwen, hij de mensen nog eens een mogelijkheid zou bieden om hem te accepteren als hun persoonlijke Heer en Heiland. En dat doet hij in de geboorte van zijn zoon. Zoals het staat in Matteüs hoofdstuk 1 vers 23. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Emmanuel geven. Hetgeen betekent God met ons. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, hoe het verder zal aflopen, hoor u morgen. Laten wij bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat ook deze ochtend we mochten horen over het plan dat u met ons mensen hebt. We danken u, Vader, dat ondanks alles dat gebeurd is, het plan van u overeind gebleven is. En dat u ons alsnog, of wederom, een tweede kans wil geven of een tweede mogelijkheid wil bieden, opdat wij toch alsnog in de eeuwigheid, in uw tegenwoordigheid aanwezig zullen zijn om u te dienen, om u te eren, om u te aanbidden. We danken u voor uw genade, we danken u voor uw liefde, we danken u voor uw goedheid. Dank u wel voor het bijzondere plan dat u hebt voor ons leven. We geven u alle eer, Abba Vader. Geprezen zij u nooit genoeg volprezen naam. En wij bidden u, Papa, dat wij er alles aan zullen doen om ook deel te mogen worden van dit plan. Dat wij deel mogen zijn van al deze broeders en zusters die zullen dienen in alle oprechtheid en reinheid des harten. We geven u alle lof en alle eer. En we danken u voor uw grote genade in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Geliefde luisteraars, dat was het dan. Zo de Heer dat wil, ben ik er weer morgenochtend. Goedemorgen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Good morning to you, dear brothers and sisters, all who listen to this program. U bent van harte welkom en fijn dat u de tijd neemt om gekluisterd te zijn bij dit programma, De Hernhutter van de Evangelische Broedergemeente. Mijn naam is Sandra Panka Bijlhout, voorganger bij de EBGS en op dit moment te werk gesteld in de gemeente Helena Christina. Pode Voutan, hoe heeft u de nachtrust ervaren? Hoe heeft u de dag tot nu toe ervaren? Ik hoop dat het wel gaat met u en uw geliefde. Als het zo is dat het wel gaat, tagado tangi. En als u denkt, baya me fier siki, of asandis nego, of misawana sandat wantrafasi, roept u tot de levende God. Want hij is uw helper in de nood. Hij is al klaar voor u. Dus blijdschap, pak in tangi. En als het minder gaat, roep tot hem. Dankt onder alle omstandigheden, staat er in Gods woord. Geliefden, ik lees voor u de dagteksten van vandaag, donderdag 28 mei. Ik weet, mijn losser leeft, Job 19 vers 25. En uit 1 Korintiërs 15 vers 20, de leertekst, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. En het lied dat erbij hoort, ik zeg het allen dat hij leeft, dat hij verrezen is, dat hij te midden van ons zweeft en eeuwig bij ons is. Hij leeft, die nimmer ons begeeft, als alles ons verlaat, die hier reeds het eeuwig leven geeft, hem die de heilsweg gaat. Tot zover de dagteksten van vandaag.

Geliefden, ik lees u een gedeelte uit Handelingen hoofdstuk 11. Handelingen hoofdstuk 11 vers 1 tot 18 heeft als titel Petrus verdedigt de doop van Cornelius. Ik lees daar een deel van. De apostelen nu en de broeders in Judea hoorden dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, verschilden zij die uit de besnijdenis waren met hem van mening. En ze zeiden, gij zijt binnengegaan bij onbesnedenen en hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon.

van hun allen in geregelde orde uiteen te zetten en zeiden: Ik was in de stad Joppe in gebed en zag in zinsverrukking een gezicht. Een voorwerp daalde neder in de vorm van een groot laken dat aan de vier hoeken uit de hemel neergelaten werd. En het kwam vlak bij mij. Toen ik er scherp naar keek, bemerkte ik en zag ik viervoetige dieren der aarde, de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En ik hoorde ook een stem tot mij zeggen: Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zeide: Geenszins, Heere, want nog nooit is iets dat onheilig of onrein was in mijn mond gekomen. Doch ten tweede male antwoordde mij een stem uit de hemel: Wat God rein verklaard heeft, moog gij niet voor onheilig houden. En dit geschiedde tot driemaal toe. En alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie, terstond daarop bleven drie mannen voor het huis staan waarin wij waren, die uit Caesarea tot mij waren gezonden. En de geest zeide tot mij dat ik met hen moest medegaan zonder bezwaar te maken. En met mij gingen ook deze zes broeders en wij zijn het huis van die man binnengegaan. En hij heeft ons medegedeeld hoe hij een engel in zijn huis had zien staan, die tot hem zeide: Zend iemand naar Joppe en nodig Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus. En deze zal tot u spreken, waardoor gij en uw gehele huis behouden zullen worden. Tot zover dit gedeelte.

Geliefden, in dit gedeelte zien we opnieuw dat Petrus handelt op basis van wat God hem wijst. En op basis wat Gods geest hem zegt om te doen. En we kunnen het niet genoeg onderschrijven, maar het is belangrijk dat we goden meer behagen dan mensen. Als we moeten kijken naar regels die mensen stellen, en die regels zijn tegen Gods woord, dan kunnen we niet zeggen van nee, ik wil me houden aan deze regel, terwijl Gods woord iets anders zegt. We moeten goden meer behagen dan mensen. Want uiteindelijk is het God die ons zal oordelen. Uiteindelijk is het bij de terugkomst van Jezus, zeggen we niet, hij zal oordelen de levenden en de doden. Dan kunnen we niet als argument hebben van, maar ja, die regel was geplaatst door mensen, daarom heb ik het gedaan. Ik denk dat God zal vragen van, maar wat was mijn regel? Zo, God toont Petrus. Hij laat hem een bepaald beeld zien, waarbij er reine, onheilige dieren zijn. En aan hem gezegd wordt, slacht en eet. En hij zoiets van, oh nee, dit kan ik niet. Als we bedenken wat in het Oude Testament staat, waarbij Mozes een aantal regels stelt over wat we wel of niet moeten eten, dan slaat het hierop. En hij zegt, ik heb nooit iets onreins of iets onheiligs gegeten. Maar opnieuw en opnieuw krijgt hij dat beeld. En beseft hij dat dit niet gewoon iets is dat hij ziet, maar het een boodschap is van God. En uiteindelijk zegt God zelf, wat God rein verklaard heeft, moogt gij niet onheilig houden. En wanneer hij door het besef komt dat het God is die met hem praat, en dat die boodschap die hij moet krijgen, één is dat hij moet gaan, dan gaat hij, omdat hij van Gods geest hoort, dat hij moet gaan zonder bezwaar te hebben. En je zou kunnen zeggen van, maar ja, die drie mannen staan daar en ik ken ze niet. En ik ga toch ook naar een plek waar mensen zijn die God niet kennen. Maar Petrus zegt, het is Gods geest die me zegt, ga mee met die mensen. En nogmaals, we moeten mensen, we moeten goden, gehoorzaam zijn boven mensen. En hij gaat. Want hij moet hier een verklaring geven waarom hij Cornelius, die niet behoort tot die groep van mensen

die ze kennen, waarom hij Cornelius gedoopt heeft. Maar Petrus heeft niet op eigen gezag gehandeld. Hij heeft gehandeld omdat Gods geest hem de opdracht heeft gegeven, ga mee met die mannen. En we zien ook hier dat God op een geweldige manier werkt. Aan de ene kant zegt hij Petrus, ga. En aan de andere kant bereidt hij Cornelius ook voor dat er een match zal plaatsvinden. En dat er iets moois zal gebeuren. Hoe prettig is het niet? Als we gehoorzaam zijn. En als die handeling gepleegd is die we moeten plegen uit gehoorzaamheid. Dat is waarbij iemand anders het eeuwig leven heeft kunnen beërven. Waarbij iemand anders tot geloof is gekomen. Waarbij in hetgeen we voor God hebben moeten doen, dat we zien dat God die ziel gered heeft. Kunnen we daar regels van mensen boven die overwinning plaatsen? Wat we doen, geliefde, ter ere van God, is belangrijker dan wat we doen voor mensen. Het is de Heilige Geest die Petrus leidt in een handeling die eigenlijk niemand gewoon uit zichzelf zou vliegen. Want waarom zou ik naar die heidenen gaan? Ze kennen God niet. Waarom zou ik ze gaan dopen? Ze kennen God niet. Maar God bewerkt harten van zowel heidenen als mensen die hem kennen. Hij bewerkt alle harten. Is hij niet immers God van alle mensen? Dus Petrus gaat met die mannen mee. En Cornelius staat helemaal open. En het moet gebeuren. Want Cornelius en zijn huis, die moeten gered worden. Dan moeten we gaan. Want God heeft een plan. God heeft een doel. En God heeft ons nodig om dat doel te bereiken. God heeft ons nodig om dat plan te bereiken. Dus als we durven opnieuw ons open te stellen en te ervaren welke gaven van de geest we gekregen hebben. Als we ons openstellen om te luisteren wat God van ons vraagt. Welke stappen we moeten zetten. Welke handelingen we moeten plegen in zijn naam. Dan doen we wat God van ons vraagt. Dan staan we in die gehoorzaamheid. Welke God het belangrijkste vindt voor zijn kinderen. We kunnen mooi zingen. We kunnen mooi preken. We kunnen elke zondag in de kerk zijn. We kunnen Gods woord lezen. Maar wat God van ons vraagt is gehoorzaamheid. En Petrus geeft hier het voorbeeld van gehoorzaamheid. Niet een makkelijke opdracht. Maar wel gaan in gehoorzaamheid. Gewoon omdat Gods geest dat zegt. En gewoon omdat we beseffen dat nu we zeggen van min af Christus, ik heb u aangenomen, u bent mijn Heer en Heiland, u bent mijn Verlosser. Dan leven we niet voor onszelf meer. Maar dan leven we in wat God van ons vraagt en wandelen we in die gehoorzaamheid waarin God ons brengt. Dat is het belangrijkste. En als we ons moeten verdedigen, God zal ons die woorden geven om ons te verdedigen. Want hij heeft ons gestuurd en hij vindt het belangrijk dat we gehoorzaam zijn. Gado krakti mi ewinsiu. Wanneer u gaat en staat voor gehoorzaamheid aan God. Ook al zegt die omgeving iets anders. God zegen en goedemorgen.

0: Laat ons bidden.
1: Allerhoogste Heer, God van Abraham, Isaac en Jacob, de God die wonderwerken doet, de God die op ondergrondelijke manieren werkt. Vader, leer ons die fijngevoeligheid te hebben om te weten dat u het bent die ons een bepaalde opdracht geeft. Om te verstaan wat u zegt en om te gaan vanuit wat u van ons vraagt, vanuit wat u wil. Vader, neemt u over en leidt u ons door uw geest. Helpt u ons, Heer, om te ervaren, om te kiezen, om te durven, om te wandelen in wat u van ons vraagt. Alle eer, alle glorie is voor u. We danken u, Vader, dat we op u mogen hopen, op u mogen vertrouwen. We danken u dat we op u mogen rekenen in hetgeen u vraagt dat wij moeten doen voor u. Dat u daar krachtig achter ons staat en nabij ons bent. Alle eer, alle glorie is voor u. In de naam van Jezus de Christus, de opgestane Heer. Halleluja. Amen. Amen. Geliefden, ik groet u en ik wens u een mooie voortzetting van deze dag. Blijft u wel. De mensen die naar het werk moeten, gaat u naar het werk. Want niet iedereen hoeft naar het werk omdat er vakantie is voor het grootste deel van onze scholen. Maar als u aan het werk moet, u heeft geen vakantie, vaya opogo en doet uw deel. Pak uw verantwoordelijkheid op om dat deel binnen uw eigen organisatie neer te zetten voor vandaag. Blessed tamboom.

0: Het is 9 uur.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Naviu.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hor you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: Yes, we zijn live in de uitzending. Het onderwerp van vandaag. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Welkom bij deze uitzending, bij deze nieuwe editie van het onderwerp van vandaag. Elke donderdag van 9 tot half 11. In een half uur zitten wij te praten over een onderwerp. En meestal is dat ook met een gast. En dus ik ben niet alleen in de uitzending. Ik ben niet alleen in de studio. Maar we hebben onze broeder hier, Landveld. Welkom.
1: Thank you.
0: Ja, alles goed, Landveld?
1: Naar omstandigheden lekker.
0: Mooi zo. En vandaag gaan we praten over iets heel erg belangrijks. Heel erg interessant. U mag ook reageren via WhatsApp op het nummer 875-5358. Maar u mag ook bellen op 422-650. Ik ben vergeten mijn naam door te geven. Mijn naam is Ian Mourassim. En ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Het onderwerp van vandaag. Mooi. Meneer Landveld.
1: Yes.
0: Wie is meneer Landveld precies?
1: Nou, een eenvoudige jongeman om het zo te verwoorden. Mm-hmm. Ik zeg altijd, door God genade ben ik onderdirecteur bij het Verkeerveiligheidsinstituut.
0: Oké.
1: En van huis uit ben ik ook docent.
0: Oké.
1: En vader. Mm-hmm. En ik heb een lieve vrouw om het zo te verwoorden. Twee kinderen. Dus dat is het zo'n beetje.
0: Oké. Mooi. Ja. Meneer Landveld, waarvoor bent u hier vandaag? Waarover gaan we praten?
1: Ja, over het verkeer. En het is een heel belangrijk onderwerp. Mm-hmm. En wanneer we kijken naar het verkeer in Suriname, moet ik gelijk doorgeven dat het ministerie van Justitie en Politie, we doen ons uiterste best om een zodanig veilig verkeer te hebben in Suriname, maar er moet nog heel veel gebeuren.
0: Okay.
1: En in het kader daarvan heeft de regering in 2021 besloten om een verkeerveiligheidsinstituut in het leven te roepen.
0: Mm-hmm.
1: En die straks een verkeersautoriteit moet gaan worden. Intussen is er een conceptwet ingediend in DNA. Die vorige DNA heeft het al, hou me ten goede, 4 keren behandeld.
0: Okay.
1: En deze regering is van plan echt te realiseren dat het een autoriteit wordt.
0: Okay.
1: In onze verkeerveiligheidsweek, ik denk 2 tot 3 weken terug, heeft het Verkeerveiligheidsinstituut bezoekjes gebracht aan RVM, Raad van Minister, DNA. En ook de president.
0: Mm-hmm.
1: En alle instituten hebben duidelijk gemaakt van die autoriteit moet komen. En misschien kan ik gelijk doorgeven wat onze centrale taak zal zijn.
0: Yeah.
1: Onze centrale taak zal zijn voor die centrale aansturing.
0: Okay.
1: Wanneer het gaat om verkeer.
0: Mm-hmm.
1: Want het beleid qua verkeer in Suriname is versnipperd.
0: Okay.
1: Om je een simpel voorbeeld te geven. Je hebt ministerie van Openbare Werken.
0: Mm-hmm.
1: Die houdt zich bezig met infrastructuur.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je KPS, Korps Politie Suriname. Die houdt zich bezig met die handhaving.
0: Mm-hmm.
1: En zo heb je ook andere ministeries die zich bezighouden. Als we denken aan ISOTI. Yeah. Zij moeten zorgen dat vervoersmiddel geïmporteerd worden. En je hebt ook verzekeringsmaatschappijen. Je hebt NGO's, je hebt internationale organisaties.
0: Mm-hmm.
1: En die autoriteit moet gaan zorgen voor die centrale aansturing.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet gelijk meegeven dat die autoriteit die wettelijke taken van die instituten en ministerie niet zal overnemen. Die autoriteit zal niet wegen gaan maken. Dat is een taak van een OI. En zo zal KPS ook bezig zijn met die handhaving. Dat zullen we niet overnemen.
0: Ja.
1: Maar we zullen wel in conclaaf met z'n treden om te zeggen van, laten we in één richting kijken en laten we een structureerd beleid gaan uitzetten zodat het verkeer veiliger wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dat is het in het kort.
0: Oké. Oké, maar van waar het idee precies?
1: Dus in 2017 was er een interdepartementale commissie. Verschillende deskundigen zaten erin wanneer het gaat om het verkeer. En in samenspraak met PAO is er een onderzoek gedaan.
0: Okay.
1: Men heeft toen een strategisch plan geschreven. Strategisch plan 2017-2021. En er waren verschillende actiepunten daarin opgenomen.
0: Mm-hmm.
1: En een van die actiepunten was het instellen van een verkeersinstituut.
0: Mm-hmm.
1: Die overgeheveld moet worden tot de autoriteit.
0: Mm-hmm.
1: Intussen zitten we al in 2026.
0: Mm-hmm.
1: Die verkeersinstituut is 2021 in het leven geroepen middels een staatsbesluit.
0: Okay.
1: Maar tot nu toe hebben we die autoriteit niet. Toch? Dus vandaar dat we de regering nu zegt van, hey, nou, we willen die autoriteit, die moet gaan zorgen voor die centrale aanzien. Dus vandaar het idee voor de autoriteit.
0: Ja, oké. Okay. Maar broken in Tim Chimonigim, als je praat over die aansturing, geef me in Chimoni. Hoe het allemaal eruit zal zien.
1: Dus kijk nou. Kijk, een ministerie OW, openbare werken. Ja. En een simpel voorbeeld, openbare werken die houden zich set bezig met infrastructuur.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar soms worden er misschien verkeersborden geplaatst of er komt een nieuwe rotonde. En soms vindt er, ik zeg soms hoor, tussen haakjes, soms vindt er geen afstemming plaats met KPS die handhaving moet doen.
0: Mm-hmm.
1: En er wordt dan misschien een stopbord daar geplaatst ergens op een hoek. Niemand gaat specifiek na, werkt het?
0: Mm.
1: Werken voorkeerslichten nog of werken rotondes nog?
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dus soms werkt men langs elkaar heen.
0: Mm-hmm.
1: Snap je? Dus wij nu als die autoriteit moeten dan de verschillende actoren bij elkaar brengen. Mm-hmm. Tenminste één keer tot twee keer in de maand.
0: Mm-hmm.
1: En we zeggen van, hey, nee, laten we eerst onderzoeken voordat we wat doen.
0: Mm-hmm.
1: Een ander ding is, wanneer we praten over versnippering van beleid, waarom we zeggen die centrale aansturing en dat het kan werken. Wanneer we praten over verkeersdata en statistieken. Wat u niet moet vergeten, om beleid te maken, heb je data nodig en heb je statistieken nodig.
0: Mm-hmm.
1: Maar Suriname is zeer slecht daarmee.
0: Mm.
1: Wanneer wij van het Verkeerveiligheidsinstituut middelen gaan zoeken in het buitenland of fondsen, toch? Om het verkeer ietsje veiliger te maken. Eerste wat men vraagt. Mag ik je data zien?
0: Mm-hmm.
1: We hebben wel data. Dat moet ik wel meegeven. Maar een simpel voorbeeld. KPS die registreert data qua doden. 1, 2, 3. Er werd soms wel een specificatie aangegeven wat ervoor heeft gezorgd. Een oorzaak dus om het zo te verwoorden.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan heb je ook AZP. Die houdt zich bezig met het registreren van verkeersslachtoffers.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt ook al bepaalde dingen uitgewerkt. Wij zeggen, het Verkeerveiligheidsinstituut zegt, laten we een applicatie bouwen.
0: Okay.
1: Alle stakeholders die hebben een inlogcode.
0: Mm-hmm.
1: Het is gewoon een druk op de knop. Ze loaden hun data op. Toch? Wij werken in het systeem. En zo'n applicatie dan verwerkt alles en maakt alles ready voor ons. En wij drukken weer op een knop en we hebben alle data qua Suriname specifiek uitgewerkt. Wanneer je dat hebt, dan kan je weer aan tafel gaan met de actoren van, kijk nou, op de hoek van, een simpel voorbeeld, Keizerstraat daar, op die kruising daar, hebben we veel verkeersongevallen.
0: Mm.
1: We moeten wat gaan doen. Snap je wat ik bedoel met die centrale aansturing?
0: Ja,
1: dus
0: ja, ja, ja.
1: Er moet, het is een soort van paraplu-organisatie die gaat kijken naar die verschillende actoren en die samen met die, ik zeg samen is van belang, samen met de andere actoren zal kijken dat er één beleid wordt gemaakt.
0: Mm.
1: Snap je? Dus nu wordt er nog versnipperd gewerkt. Iedereen doet wat ad hoc. Maar die centrale aansturing moet komen.
0: Ik begrijp het nu volkomen. Nou, u heeft het gehoord van onze broeder hier zo, broeder Landveld. Die praat over verkeersveiligheid en hij is dus de onderdirecteur.
1: Ja.
0: Mooi zo. U mag reageren op het nummer 875-5358. Indien u vragen heeft of aanvullingen, horen wij dat graag via de WhatsApp-nummer. Via ons WhatsApp-nummer 875-5358. Maar u mag ook bellen op het nummer 422-650. Meneer Landveld, hoe gaat het nu met het instituut?
1: Dus we hebben verschillende plannen.
0: Oké. Okay.
1: En recentelijk nog heb ik het ook duidelijk gemaakt bij een interview en ook bij, met de verschillende bezoekjes, dat we nu over moeten stappen naar actie. En een van de belangrijkste, laat me dit ervan zeggen, over data weer. Hè. Wanneer je data hebt, dan kan je specifiek beleid gaan maken.
0: Okay.
1: En de afgelopen 3 tot 4 tot 5 jaar hebben we gezien dat 50% van verkeersdoden in Suriname en verkeersslachtoffers bromfietsers zijn.
0: Okay.
1: Er is een nieuw fenomeen, e-bike.
0: Mm-hmm.
1: Vorig jaar alleen waren er 247 e-bikers, verkeersongevallen met e-bikers, geregistreerd bij AZP. Dus wij hebben toen gezegd, we moeten beleid gaan maken qua bromfietsers en e-bikers. De regering, er was reeds lang een conceptwet ingediend in DNA. We mogen niet klagen, ze hebben het recentelijk goedgekeurd. Wat houdt die wet eigenlijk in? een e-bike wordt gelijkgesteld aan een bromfietser.
0: Ja.
1: Dus alles dat voor een bromfietser geldt, geldt nu ook voor een e-biker. Ja. Er is wel een discussie. Moeten we 14 jaar plaatsen voor e-bikers of 16 jaar? Maar let wel, het is een technisch ding. Die rijwet 1971 is al goedgekeurd. Maar die specificatie ervan hoe we het gaan doen, moet geplaatst worden in onze rijbesluit.
0: Ja.
1: Dus daarvoor komen wij als deskundigen al bij één. En die discussie is er, bepaalde deskundigen zeggen, nee, pot is aan 14. Om die minder daadkrachtigen te helpen, want kinderen gaan naar school met de e-bike enzovoort. En anderen zeggen, nee, zet het op 16. Dus daarom zijn we nog in conclave om te kijken, met die verschillende stakeholders om te kijken. Als het 14 of 16. Maar wat alvast staat is één. Ze zullen verplicht gesteld worden een helm op te doen.
0: Ja.
1: En ze zullen verplicht gesteld worden om die e-bikers te verzekeren. Dat is al standaard. Dat van leeftijd, er is nog een discussie, maar voor 2 januari 2027 moet het al rond zijn. Moet onze rijbesluit al aangepast zijn, zodat KPS kan overstappen naar die handhaving ervan. Want 2 juni 2026... wordt 2 juli bedoel ik hoor, wordt die wet dan afgekondigd door de minister.
0: Zo.
1: De mensen hebben dan 6 maanden de tijd na januari 2027 om alles in orde te maken. Dus dat is een van de hot items waarmee we bezig zijn. Er komen vaak klachten binnen over die buschauffeurs. Over die roekeloos rijgedrag. En een tijdje terug, ja, ik moet zeggen 2 tot 3 maanden, hebben we gesproken met de directeur daar, de TCT.
0: Yeah.
1: En wij hebben gezegd, laten we de buschauffeurs trainen qua defensive driving. Wat houdt dat in?
0: Okay.
1: Hoe ze moeten anticiperen op verkeerssituatie, hoe ze veilig moeten rijden, enzovoorts, enzovoort. We hebben zelf aan TCT gezegd, er zijn overeenkomsten met bushouders, maar niet met buschauffeurs.
0: Oh.
1: Snapt u? Dus het ministerie gaat een samenwerking aan met bushouders. En toen hebben we gezegd, nee, we willen niet alleen de bushouders trainen, maar ook de buschauffeurs. Want laten we zeggen, ik ben bushouder en ik neem iemand in dienst en je traint mee. En ik neem iemand in dienst en de persoon wordt niet getraind, dan heb ik niks gedaan.
0: Klopt.
1: Dus wij zeggen, voordat je plaatsneemt achter het stuur van een bus, moet je getraind worden qua defensive driving.
0: Oké, maar vertel wat defensive driving is.
1: Defensive driving is meer... Kijk, er zijn bepaalde regels die eigenlijk niet worden getraind wanneer je naar rijles gaat hier in Suriname. Voordat je instapt, kan je je banden checken. Kijk, als je knipperlicht goed werkt, look hoe even rem in rokenboom. En het belangrijkste qua defensive driving is, laten we zeggen, je nadert een kruising. Hoe anticipeer je als iemand plotseling voor je komt? Snap je? Dus al die kniepjes krijg je mee, hoe je veilig kan rijden, vooral wanneer je 28 plus mensen in je bus hebt. Dus dat is een van die dingen waarmee we praten met TCT. Maar het probleem is bij die buschauffeurs die hosselmentaliteit.
0: Ja.
1: Dus
0: als mogelijk weer bij de halte te zijn.
1: En dat is één. Maar twee, je hebt die bushouder en je hebt die buschauffeur. Ik ben bushouder, het is mijn bus. En ik neem je in dienst. Ik maak een deal met je. Jereno, alle die in Chami 3000 kon inzien. S'avonds wanneer je mijn bus brengt naar garage, breng me 3000.
0: Ik weet niet
1: hoe je het gaat maken, maar je moet me 3000 voor me brengen.
0: Ja.
1: Wanneer zo'n buschauffeur tegen 5 uur ziet van, ik heb maar 1000 of 1500 om naar binnen te brengen. Dus mino af money voor a heer die. En dan beginnen ze roekeloos reden. Alleen om meer winst te maken. Bronfietspad haal in tikjes maar in dienst om mensen om terug te komen. Snap je? Dus
0: dat
1: moeten we proberen eruit te halen. En hoe kunnen we dat doen? Een of andere manier moeten we gaan kijken hoe we eigenlijk onze bussector zullen structureren en formeel moeten maken. Het is wel een moeilijk ding, omdat het is nu geheel bij particulier. Er zijn wel overheidsbussen, maar we moeten kijken hoe we dat kunnen doen. Maar er moet wel een iets komen waar het ietsje veiliger wordt.
0: Ja.
1: Een ander mooi project is die verkeerseducatie. Onze data wijst ook uit dat de meeste slachtoffers tussen 14 en 34 jaar zijn.
0: Okay.
1: Dus het gaat om zeer jonge mensen. Dus toen hebben we gezegd, ministerie van Onderwijs, laten we aan tafel gaan.
0: Mm-hmm.
1: En toen zijn we aan tafel gegaan, we hebben duidelijke afspraken gemaakt. Er is een interdepartementale commissie in het leven geroepen met deskundigen. En er is een curriculum uitgewerkt.
0: Mm-hmm.
1: Wanneer ik praat over een curriculum, dan praat ik over de crèches.
0: Mm-hmm.
1: Wij zeggen jong geleerd is oud gedaan.
0: Yeah.
1: Zelfs bij de crèches willen we de kinderen gaan trainen hoe ze moeten oversteken.
0: Mm.
1: Want als je dochter of je zoon in de auto zit, en je hebt je of je belt achter het stuur, en ze is bewust van, hé, papa mag dat niet doen, of mama mag dat niet doen, dan zeggen, papa, je mag niet bellen achter het stuur.
0: Ja.
1: Laten we eerlijk zijn.
0: Ja. Ja.
1: Als je kindje dit zegt, en je houdt je toch niet aan de regels, dan nosabi. Dus, dus wij zeggen, zelf bij de crèches, spelenderwijs willen ze dan verkeerseducatie brengen. Op de geloofscholen, het curriculum is al uitgewerkt.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een pilot gedraaid op 30 scholen.
0: Mm-hmm.
1: In Para, Kommewijnen, Paramaribo, Wanica en Nikeri. Waar we veel verkeersongevallen hebben.
0: Yeah.
1: En nu zijn we weer in conclaaf met onderwijs om het landelijk te implementeren. Wat houdt het in? Het wordt een permanente vak. We willen niet komen met een nieuw vak. Want we weten, onze curriculum binnen onderwijs zit al vol. Er zitten al heel veel vakken erin. Dus je hebt basic life skills.
0: Yeah.
1: Dan kunnen we een vak daar stoppen. We kunnen een onderdeel daar stoppen.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt tekenen.
0: Mm-hmm.
1: Tekenen zebrapad en tekenen hoe mensen moeten oversteken.
0: Yeah.
1: Daar stoppen we een deel in tekenen.
0: Yeah.
1: Snap je? Dan heb je AK, ruimtelijk ordening.
0: Mm-hmm.
1: En daar kunnen we verkeer brengen met, je moet je omgeving kennen. Je moet weten waar je mag spelen wanneer je thuis bent.
0: Yeah.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Dus zo willen we het gaan implementeren in die verschillende vakken. Zodat we de kinderen niet belasten met een heel nieuw ding.
0: Mm-hmm.
1: Maar op VOJ, Milo en Technische School, we komen met die bronfietscertificering zoals ik eerder heb aangekaart. En daar willen we die kinderen die slagen van VO is het nu, hè, voorbereid onderwijs. Die kinderen die daar slagen, willen we dan automatisch, niet automatisch, laat me het anders verwoorden. Nadat ze hun lessen hebben gevolgd, ze hebben examen gemaakt, ze hebben het goed gedaan. Dan komen ze in aanmerking voor een bronfietscertificering.
0: Okay.
1: Dus vandaar dat we dingen niet meer ad hoc moeten doen.
0: Ziet u waarom het belangrijk is
1: voor die centrale aansturing? Dat alle actoren en ministeries samenwerken.
0: Yeah.
1: Want wanneer je komt met die bronfietscertificering, zelf de leerstof, werk je uit in curriculum van onderwijs. Wanneer zo'n kind is geslaagd, mag dat kind wel in aanmerking komen voor een bronfietscertificering. En op VOS, dat is HAVO, AMS, Lyceum, daar willen we theorie van een rijschool gaan uitwerken en stoppen in 12 modules. En wanneer dat kind is geslaagd, met een heel mooi zeggen, verplicht met de 8, 9 of 10, dan komt dat kind in aanmerking voor een certificaat. Dan is dat kind al klaargestoomd voor theorie van een rijschool. Snap u?
0: Ja,
1: we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Andere landen hebben het al zo gedaan. Maar dan wat er speelt, er zijn daar rijscholen die zeggen, maar ja, je kwam niet breed. En toen heb ik gezegd, dan laten we dan in conclave gaan. Laten we zitten, er zijn altijd mogelijkheden. Wat we kunnen doen, we zullen dan die middelbare scholen, want er zijn niet zo te veel. En hoeveel kinderen slagen of komen in een examenklas per jaar. Maar aantal wel. Maar laten we zeggen, die rijscholen gaan niet zoveel verliezen. En dan linken we die rijscholen met bepaalde middelbare scholen. Laten we zeggen, je hebt rijschool A, die linken we met AMS. Rijschool B, die linken we met het Lyceum. De rijscholen die willen, hoor. Want je weet, bepaalde zullen zeggen, nou meneer, doe mee. Vrije wil. Maar die rijscholen die willen, dat linken we. Wanneer zo'n kind dan theorie certificaat heeft, dan gaat dat kind praktijk daar volgen. Want rijschool A is gekoppeld met rijschool, een bepaald school.
0: Ja.
1: Want onderwijs zegt ook, die kinderen die meestal op een school zijn ingeschreven, zijn kinderen van de buurt. En zo'n rijschool, waarna we zullen kijken, zal ook in de buurt zijn. Dus ziet u hoe het samen gaat werken? Dus vandaar, dat zijn een bepaalde projecten waarmee we nu bezig zijn.
0: Het zijn mooie projecten.
1: Heel mooie projecten.
0: Het is heel mooi. Vooral als ik zo luister dat jullie eigenlijk met alle aspecten rekening willen houden. En iedereen bij elkaar wil brengen en kijken van hoe kunnen we samen door één deur gaan waarbij de veiligheid van het verkeer eigenlijk omhoog wordt gebracht.
1: Natuurlijk.
0: Want als je nu naar Facebook kijkt, Elke dag zie je een video.
1: Gisteren nog. Maar kijk, een ander ding is ook dat van verkeersgedrag, hoor. Want ik zeg altijd, je mag je infrastructuur in place hebben. Maar die bewustzijn moet er zijn.
0: Maar wat gaan we daaraan doen? Wat kunnen wij daaraan doen?
1: Daaraan is eigenlijk... Ja, van jongs af leren. Vandaar die verkeerseducatie vanaf de crèches naar alle scholen, alle lagen. Maar dan heb je ook iets wat ouderen die, waarmee we echt met harde voorlichting willen komen. Ik weet het niet, ik wil niet zomaar een uitspraak doen omdat het niet wetenschappelijk is bewezen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat we moeten gaan kijken naar onze voorlichting. Hoe brengen we het? Misschien moeten we harde beelden tonen.
0: Ja.
1: Laat men zien, maar dan kom je weer aan privacy schending en die dingen. Want je weet, er zijn ook mensenrechten enzovoort. Maar die bewustwording, ieder moet op elkaar letten. Dan denk ik dat het kan werken. Die bewustwording moet automatisch komen. Kijk, de overheid, het Verkeerveiligheidsinstituut, ik mag niet jokken, Korps Politie Suriname, ze doen het uiterste best. Met alle middelen die ze hebben, proberen ze die handhaving op te voeren. Alles proberen ze te doen. Maar de gemeenschap moet ook meewerken.
0: Ja.
1: Want de politie kan niet overal zijn.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat wij zeggen van, laten we ook gaan werken aan gedrag van de mensen. En als dat verbeterd wordt, dan weet ik zeker dat het dan zeker komt. Maar een ander ding, hè, en daarom is het goed dat die autoriteit komt. Waarom? Die autoriteit, de mensen die daar zullen werken, zullen zich sec focussen op het verkeer. Want weet je wat ook een probleem is in Suriname? Op elk gebied is iemand deskundig. Je ziet dat op video. Snap je dat? Kijk, recentelijk heb ik een interview afgestaan aan een mediahuis. En over dat van die bronfietscertificering. En men klaagt. Bepaalde comments heb ik gelezen. En men zegt, ja, die man poor money navolk aan u. Maar wanneer we niks doen als overheid, en mensen gaan dood in het verkeer, dan hoor je, nee, doe niks. Dus soms weet je niet wat Surinamers willen, om het zo te verwoorden. Ja. Maar een belangrijk ding waar ik kom terug, dat van die verkeersautoriteit. Waarom? Wanneer je die deskundige daar hebt, dan zul je deskundigen hebben die echt die onderzoekingen zullen doen. Samen met de universiteit en andere actoren. Want recentelijk, internationaal, kijk men naar modellen. Wanneer je een probleem wil oplossen, moet je kijken naar modellen en systemen. En internationaal zijn er modellen wanneer het gaat om het verkeer. Je hebt die safe system approach.
0: Okay.
1: Wat wil dat zeggen? Die safe system approach zegt, mensen zijn mensen. Mensen zullen fouten maken, ook in het verkeer. Maar infrastructuur, nazorg, medisch moet zodanig geregeld zijn en andere zaken moet zodanig geregeld zijn dat het de mensen opvangt wanneer er een fout wordt gemaakt. Dan ga ik u een simpel voorbeeld geven. Ik weet niet als ik het hier mag zeggen, maar ik ga het toch zeggen. De ringweg, voordat je ringweg kreeg, daar ben je. Daar moeten we een vangrail gaan plaatsen. Dat bedoelt de system approach. Er is maar één spoedeisende hulp bijna in Suriname. Als er een aanrijding wordt gemaakt op Lelydorp, toch? Dan is er nu een wanikasieken uit. Maar wanneer we praten echt om eerste hulp, dan moet de persoon vervoerd worden. We moeten gaan decentraliseren. Dus dat zegt die safe system approach. Dus al deze zaken moet je in place hebben. Misschien moeten we een spoedpost hebben daar midden in die Ragandiweg. Wanneer er een verkeersongeval plaatsvindt, dat men gelegen naar daar kan rijden. Dus dat is één van die modellen. Internationale. Een ander model is die 3E-systeem.
0: Okay.
1: Of die 5E. En wat wordt bedoeld met die 3E? Enforcement, handhaving, infrastructuur goed regelen en education.
0: Okay.
1: En dan krijg je nog die evaluatie en nog een E. Dus al deze E's moeten we in place hebben in Suriname. Dan zal je zien dat er een veilig verkeer. Infrastructuur moet goed zijn, maar wat er ook speelt, weinig middelen. Ik praat vaak met mensen van OE en ze zeggen, Landveld, we willen die dingen doen. Maar we hebben weinig geld. En ik zeg, veiligheid is duur.
0: Ja.
1: Dus de overheid gaat geld moeten allokeren voor een veilig verkeer. Maar een ander ding dat ook speelt, is dat we moeten gaan leren plannen.
0: Okay.
1: In Suriname plannen we niet. En vandaar dat het verkeer nu ook zo eruit ziet, hè, met die smalle wegen. Want onze wegen, die voldoen niet aan de eisen van nu. Zo'n moderne tijd. Echt smalle wiegen, zoveel gaten. En er zijn volgens mij die standaarden voor wiegen in Suriname. Dus we moeten gaan leren plannen. Vandaar dat we dat het Verkeerveiligheidsinstituut heel enthousiast was er vorig termijn. Toen men is gekomen met het ministerie Ruimtelijke Ordening en Planning. No? Ja. Mm-hmm. En het is nu naar OWI. En vandaar dat OWI niet heet Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling. Nee, Ruimtelijke Ordening. Mm-hmm. Het is nu ORO.
0: Ja, ORO. Ja.
1: Dus we moeten gaan leren plannen. Wat ik daarmee bedoel, die nieuwe projecten die worden ontwikkeld. Laten we kijken dat we die wegen nu genoeg, dus nu al breed maken.
0: Ja.
1: Laten we standaarden gaan vastleggen hoe dik een laag moet zijn.
0: Hmm.
1: Laten we kijken waar er een rail moet komen. Laten we plannen naar de toekomst. En als we dat niet doen, dan wordt het wel moeilijk qua infrastructuur. Ja, want, dus vandaar dat ik zeg, het verkeer, hè, u ziet het, hè, zoveel instituten en ministeries bijkomen kijken. Het is een grote puzzel.
0: Mm-hmm.
1: En alles moet in place zijn. Als één stuk ontbreekt, geloof me, heb je daar een gaatje en daar kunnen er verkeersongevallen plaatsvinden. Dus dat is het.
0: Ik wist niet dat het dat zoveel aspecten van elkaar zo afhankelijk zijn.
1: dus
0: nou, een tof story.
1: Dus ziet u waarom het belangrijk is dat die instituut is gekomen en dat die autoriteit komt? Dan ga ik het verschil uitleggen. Wanneer we praten over een instituut, die instituut is nu nog, je kan het zien als een directoraat van het ministerie van Justitie en Politie.
0: Okay.
1: Dus we zijn nog eigenlijk afhankelijk van, niet afhankelijk, laat me beter worden, we zijn nog, ja, we vallen nog onder het ministerie. En zelf de begroting van het ministerie, daaruit moeten we wat middelen putten om bepaalde zaken te doen.
0: Mm-hmm.
1: Wanneer je een autoriteit wordt, dan kan je zelf je geld genereren.
0: Oké. Okay.
1: En ik zeg, trouwens wij van het verkeerveiligheid zeggen, het verkeer kan zichzelf veilig maken.
0: Mm-hmm.
1: Hoe kan je dat doen? De boetemiddelen, die worden opgelegd door KPS.
0: Mm-hmm.
1: Een deel daarvan zal gestort worden bij die autoriteit.
0: Ja, even een vraag daarover. Wat gebeurt er met de boeteinkomsten?
1: De boeteinkomsten worden verdeeld.
0: Oké.
1: Okay. Onder de verschillende instituten en ministeries. Ja, instituten. Laten we zeggen, het gaat in staatkas en het wordt verdeeld.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Maar wat er soms gebeurt is, de overheid is overheid. Dus ze mogen het inzetten als ze het ergens dringend nodig hebben. Maar wij zeggen, als je het weer pompt in het verkeer om de wegen te maken. Om KPS meer agenten op te leiden. Schoeisel voor ze aan te schappen. Attributen om het verkeer veilig te maken. Om KPS sterker te maken. En al die andere actoren. Als je daarin dat geld stopt, dan denk ik dat het veel beter kan werken. Maar, dus wanneer die autoriteit komt, dat mogen we dan een deel van die boete. Dat is in onze wet aangegeven, die nu in DNA ligt. Twee is, die internationale organisatie als IDB, Empower, UNICEF, zeggen Landveld, ik wil ondersteunen, maar wordt de autoriteit nou, dan weet ik dat politiek niet echt daar gaat bemoeien. Dat jij bent nu OD en je bent je gaan specialiseren in het verkeer.
0: Yeah.
1: En er komt de andere regering en ze zeggen dag Landveld.
0: Dus dat zeggen die internationale
1: organisaties. Want nu heb je je bouwt iets op met deskundigen, je trekt mensen aan. En als je nog afhankelijk blijft van de overheid, dan kan het zo zijn dat de deskundigen worden verplaatst en zeggen andere beleidsinzichten enzovoort. Ja. En dus dat is ook één. Drie zeggen ze ook, die middelen die ik aan jullie wil geven, wanneer het een autoriteit wordt, dan heb je een RVC of een RVT. En dan heb je een directie en dan heb je dan die RVC of RVT en die zal dan ook controle hebben op wat jullie met dat geld doen. Snap je? En ze geven ook aan, dan kan je de mensen beter betalen. Want de overheid, kijk, er willen heel veel mensen komen helpen. Toch? Bij het Verkeerveiligheidsinstituut. Maar ze geven aan, dus Miklaar PTC. Met zoveel dollar, US dollars moest ik betalen om af te studeren. Dag en nacht. En dan kom ik bij de overheid voor een 15.000. Snap je? Ik zeg niet dat het is. Maar ze geven aan, de overheid gaat me niet kunnen betalen.
0: Ja.
1: Maar wanneer het de autoriteit is, dan kunnen we wel ietsje beter betalen aan de deskundigen. En dan zijn ze wel bereid te komen. Dus die autoriteit, gelooft u mij, we blijven erop hameren. Als het zo snel mogelijk komt, zullen we het heel goed vinden.
0: Ja. Mooi man. Ik hoop echt dat er een dat er vooruitgang mag komen.
1: Ja.
0: En dat het heel snelle autoriteit mag worden. Dat is al in de planning.
1: Het is al in de planning.
0: En wanneer wordt dat officieel?
1: Dus dat is test DNA. We waren laatst op bezoek. De voorzitter was ook aanwezig. We stellen het zeer op prijs. Er waren een aantal DNA-leden aanwezig. De verschillende fracties.
0: Ja.
1: En we hebben met ze gesproken. We hebben ze zo een beetje uitgelegd waarmee we bezig zijn en wat onze planning is.
0: Ja.
1: En ze waren onder de indruk.
0: Okay.
1: En ik mag niet jokken, de voorzitter heeft gelijk aan zijn secretaris gevraagd van, wat werd dit?
0: Mm-hmm.
1: En die secretaris gaf ook aan van, het ligt al hier, het is al behandeld voor een keer. Dus, en ze hebben ons beloofd dat ze daarnaar intern, dus binnenshuis, zullen ze erover discussiëren en praten.
0: Ja, ja.
1: En dat het wel op de agenda gaat komen.
0: Oké. Okay. We hebben een beller aan de lijn. Goedemorgen, welkom in de uitzending. Jammer. U kunt weer even bellen. Het nummer is 422-650. En het nummer waarop u kunt appen is 875-5358. Even kijken. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Hallo?
0: Ja, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik
0: ben
2: er
0: van.
2: Heel mooi plan. De plan is met om een lange jaar te gaan. Dus, moet dat precies zien wat ik hier zo. Ik ben een verkeersbrigadier, hè? Dat is dat ding. Maar, afvalrijden, hè?
0: Oké.
2: Ik ga de auto aan. Maar we doen nu de voorbeplanning eigenlijk naar innovatie.
0: Okay.
2: Wat betreft pad van Hanika in de hele land,
0: we
2: bedoelen dat je een paar krikkendrapje hebt. Innovatie, hè?
0: Ja.
2: Plan bij de voorbeplanning met een trein zijn drapje, toch? Zij de mekonomische in de Gotterdorp, boem die je buis naar een pomp. Het water aan het systeem dat hij. Innovatie. Ik geld ook tena abrotie.
0: Ja.
2: Dat ziet je zo morgen, hè? En eigenlijk is dat een probleem dan ook nog.
0: Ja.
2: Allemaal er is geen wegmarkering. Weet je, dit. Aversie, sorry, direct op mijn effect op die gedrag. Dat nog niet. Maar dat met de minister kan regelen toch weer. Dat komt langer op door salon, hè?
0: Ja.
2: Maar wat kan een markering? Wat kan nog? Man is op de man botten. Nee, nee, ik was maar. Als je al die eigenlijk voor zorgen voor een materiaal dat is. Ik zeg het niet normaal, maar ik denk dat het gewoon dat je wat. Maar ik denk dat je een computer kan lukken. Wat betreft ringweg, zei de mekoen en mekoen aansluiten. Go naar assetantisch rijden. Professor Michael, naar om mijn money. Maar zei de mekoen en mekoen schroisje drapen. Met Abraham. Zodat Abraham kan ontwateren en kan regelen. En drapen schroisje. Met bedoel dat gewoon botten gaan rekenen. Dat naar planning leren. Dus we met planning nu. Dat we nog rekenen naar de toekomst. Eigenlijk op een morgen heen niveau. Toeristisch praten om. Dat is een woord. Dus ik is het niet dat precies het feit dat je de trust in je moet bemoeien, dus dat was je lukken. Dus die branden werd dat klaar. Dat is het niet dat ook voor een constitutionele hof, maar nog dat. Want na de mannen en kennis, de NA instituut, verklaar ook nog een ondersteuning voor de smaak, contact met de Amerikaan. De mooie punt is dat ze naar een Rimond Noord toch. Maar man is aan ons dus aan rok op haar maanden. Hij is niet nodig. Dus even verder om. Dan is dat dat je boel voor ons maakt. Oh, hoort rekening. Dan gaat dat niet aan de bikers. Met je de maat rijden. Of dan is het bro.
0: Oké, ja.
2: Dus we hebben dat die affaire. No. De affaire. Dat is een lukken de trast aan niet. We zijn een innovatie en gelukkig voor haar drukte dat we naar Indra Gandhi wil. Dan zei ik ook toen naar een weg, want we in Porto kon dat weet toch? Dat is niet alles dat hier. Maar mijn loop vijf jaar kon dat we zien. We zorgden met dat Sondro Instituut, Sondro de Rokoman, gespecialiseerd en dan ben ik niet voor haar overheid. Maar dat is ook gewoon niet dat we alle oorlogen naar konden.
0: Ja, thank you.
1: Thank you. Thank you.
0: Dat was dus de bekende stem van broeder Erwin. Die heeft zijn bijdrage geleverd. Landveld.
1: Ja, dus hij heeft belangrijke punten aangekaart.
0: Mm-hmm.
1: En vooral dat van de belening.
0: Mm-hmm.
1: Ik zal het meenemen. En ik zal mijn collega daar te OWI, de OWI onderdirecteur daar, WG Mobiliteit, zal ik dan een appje sturen straks.
0: Yeah.
1: Vooral een belening, dat is wel belangrijk.
0: Yeah.
1: En dat kan wel aangeven waar je rijdt.
0: Yeah.
1: En even een rijdt op het trahelf. Dus belangrijke punten aangekaart. En een ander ding wat hij ook aangaf dat me aandacht heeft getrokken is dat voor autoriteit, daarom blijf ik erop hameren. We moeten gaan leren in Suriname om dus je gaat je gaan moeten specialiseren in wat.
0: Mm-hmm.
1: Maar in Suriname oloba algemeenheid toch. Iedereen doet wat en iedereen kent wat. Nee.
0: Ja.
1: Als we praten over het verkeer moet je sec deskundigen hebben van het verkeer.
0: Ja.
1: En ik heb het meerdere keren gezegd. Al moeten we mensen sturen naar het buitenland om opgeleid te worden.
0: Mm-hmm.
1: De staat moet het doen.
0: Yeah.
1: Paidisma maakt een contract met de mensen. En de mensen komen terug en de mensen komen helpen om het verkeer ietsje veiliger te maken. En de mogelijkheid is er nu. Daarom heb ik al gesprekken gevoerd met verschillende opleidingen in het land. En waar ik met het, eigenlijk heb ik ze geadviseerd om te komen met die studie wegen en mobiliteit op bachelor en op masterniveau.
0: Ja.
1: En dan hoeven we zo'n studie niet elk jaar te draaien, maar om de 3 jaar of om de 5 jaar heb je zo'n opleiding.
0: Ja.
1: En dan kunnen jongeren zich inschrijven, want we hebben zeer weinig deskundigen wanneer het gaat om het verkeer.
0: Mm.
1: Dus het verkeerveiligheid, je ziet waarmee en hoeveel dingen we ons bezighouden, dus belangrijke dingen, maar het komt goed. Met Gods kracht en wijsheid weten we dat het zeker goed komt.
0: Mooi zo. We hebben ook een paar appjes binnen. En ik kreeg hier zo, goedemorgen, waar ligt het aan dat de politie, onze beste kameraad, zo weinig op de weg is? Niet in de ochtenduren, zeer weinig in de middag, helemaal niet in de avond.
1: Dus eigenlijk zou iemand van KPS dit moeten beantwoorden. Ja. Maar wat ik weet, is dat ze... ik heb het eerder ook al aangekaart. Ze doen hun uiterste best met alle middelen, alles die ze hebben.
0: Ja.
1: Maar er zijn weinig manschappen.
0: Mm.
1: Vandaar dat ze proberen, van via het ministerie waar ik zit, weet ik het wel. Vandaar dat ze proberen om elk jaar nu een licht in te draaien.
0: Ja.
1: Zodat ze meer manschappen kunnen hebben om de politie overal te hebben. Maar vergist u niet, de politie die moet ook criminaliteit bestrijden. Dus ze hebben het ook zo druk, ze houden zich ook bezig met verschillende dingen. Dus de gemeenschap moet dat ook weten, dat ze niet overal kunnen zijn. Maar ze doen hun best.
0: Ja,
1: ze doen hun uiterste best. Maar om dat op te lossen, dat van overal aanwezig zijn.
0: Ja.
1: We hebben ook in mind om te komen met die digitale handhaving.
0: Oké.
1: Ja toch? Mm-hmm. Er zijn nu al camera's geplaatst. Hou me ten goede 3 tot 4 jaar terug. Langs bepaalde.

0: meer camera's te plaatsen voor die digitale handhaving.
1: Ja.
0: Wanneer je door rode licht reed,
1: ja,
0: dat je wordt geflitst.
1: Ja.
0: En je zit thuis en met je kentekenplaat, mm-hmm, toch, mm-hmm, kunnen we dan een boete voor je sturen naar huis.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: het probleem is, hè, en daarom zeg ik, het verkeer is breed. De meeste Surinamers, en daarom ga ik ze gelijk oproepen. Wanneer je je auto verkoopt voor iemand anders, zorg ervoor dat astma...
1: Ja, overschrijving.
0: Overschrijf, awagipotap, ineen. Want anders kom jij in problemen.
1: Dus, ik moet je nou, wagis niet.
0: Bepaalde wagis zijn 10 jaren terugverkomen, maar ze zijn nog steeds op eerste eigenaarsnaam.
1: Ja,
0: dus dat is een van die dingen, dat van die digitale
1: handhaving. Maar kan dat geen wet worden of zo?
0: Dus we moeten het meenemen en kijken. Eigenlijk is het, roepen we al een tijdje op dat de mensen die auto's moeten overschrijven. Maar ik weet niet, als het nu... Misschien moet ik kijken met onze wetgevingsjuristen om te kijken wat we daaraan kunnen doen. Dus dat is een van die dingen, dat van die digitale handhaving. En die digitale handhaving, dat kan die de politie helpen. Toch? Want als er geen agent daar is, maar je wordt geflitst, dan zien we wel dat je overtreding bent en dan kan je toch je boete krijgen. Maar aan de andere kant, is het Verkeersveiligheidsinstituut, hebben we ook in mind om verkeershandhavers op te leiden.
1: Okay.
0: Verkeersregelaars, toch? En die zullen ondersteunend zijn naar KPS, Korps Politie Suriname. Dus op die drukke hoeken zal je dan een verkeerregelaar hebben. Hij is opgeleid tot buitengewoon agent van politie. Hij heeft alles qua verkeer gehad. En die zal dan de politie helpen op die drukke hoeken. En als ze zien dat je in de overtreding bent, dat ze je dan op de bon plaatsen enzovoort. Maar daarmee zijn we echt nog bezig om te kijken hoe we dat kunnen doen. Er is alle interdepartementale commissie met die verschillende stakeholders die hier naar kijken. Dus we hopen dat het zo spoedig mogelijk wordt gedaan.
1: Ja.
0: En die verkeershandhaver, die zullen altijd werken onder een agent, een inspecteur of een agent die aanwezig zal zijn, die ze dan in de gaten houdt.
1: Oké, great. We hebben nog een appje binnen. Goedemorgen, heren. Ik kan mezelf terugvinden in wat de OD naar voren heeft gebracht. En voor verkeersveiligheid zijn er in vele gevallen al voldoende verkeerswetten en regels. Het belangrijkste is dat deze regels consequent worden nageleefd en gecontroleerd door de bevoegde instanties, zoals de politie en andere controleorganen. Zonder goede handhaving zullen nieuwe wetten weinig effect hebben.
0: Duidelijk. Vandaar dat ik eerder heb aangekaart die digitale handhaving waarmee we nu bezig zijn. Kijk, straks ga ik naar eGov om te praten hoe we dan bepaalde dingen kunnen kofferen. En ik heb daarnet ook gesproken over die verkeershandhavers die we willen opleiden. En die verkeershandhavers zullen zich sec bezighouden met de handhaving in het verkeer.
1: Yeah.
0: Toch? En dan kunnen we dan KPS daar helpen met de capaciteit om meer manschappen over straat te hebben.
1: Oké. We hebben nog een beller aan de lijn. Goedemiddag.
2: Hallo.
1: Of goedemorgen. Sorry.
2: Hallo.
1: Ja, goedemorgen.
2: Kijk, in het verleden zou de politie overgaan tot bromfietscertificering. Het is niet doorgegaan. Maar mijn voorstel is, waarom wordt er niet op de lagere school verkeerslessen verzorgd? Zodat dit niet apart hoeft te gebeuren.
1: Ja.
2: En dan een kind van... laten we zeggen van 13, 14 jaar, met zo'n certificaat, een e-bike besturen. En twee, als het instituut een autoriteit wordt, is het ook de bedoeling dat jullie de afdeling rijbewijs gaan overnemen.
1: Oké. Was dat uw vraag? Was dat alles?
2: Ja, dat
1: yes? Alright. Dank u wel voor je bijdrage. Ik ga meneer Landveld nu de gelegenheid geven om daarop te reageren.
0: Dus dat van verkeerseducatie op die school, dat heb ik eerder al aangehaald.
1: Ja.
0: Het wordt een permanente vak. De commissie is nu bezig met het curriculum. We hebben al een pilot gedraaid op 30 scholen. Maar het is al een feit dat we dan weer zullen doseren dat de kinderen verkeerseducatie zullen krijgen op die scholen.
1: Ja.
0: Dat van rijbewijzen, dat is een zeer technische vraag.
1: Daarop
0: kan ik nu niet ingaan. Want dat is des regering. Ik ben niet bevoegd om dat nu door te geven. Dus dat zou ik nog even voor mezelf houden. Of overladen aan de regering.
1: Ja. Maar even omtrent dat van die... het samenwerken met het onderwijs. Hè? Zal het zo zijn dat

0: er dan een agent les zou moeten geven?
1: Ja, dus...
0: Dat is de bedoeling.
1: Dus daar, we hebben ook daarnaar gekeken, hè. Maar er zijn verschillende ideetjes waarover we praten. Eén, we kunnen die agenten les laten geven, maar KPS heeft een tekort aan manschappen.
0: Ja.
1: Dus wij denken aan gepensioneerde leerkrachten.
0: Okay.
1: Toch? Een training geven aan zijn trainde trainers. Geven aan ze. We leren ze alles qua verkeerd. Waarom leerkrachten? Omdat ze al die pedagogische opleiding hebben. Ze weten precies hoe ze leerstof moeten overbrengen. Dus we denken daaraan om de mensen dan op te leiden tot verkeersdocenten of verkeersleerkrachten. En dan kunnen zij op het veld gaan.
0: Ja, ja.
1: Of we denken ook aan recentelijk, twee tot drie jaar terug hebben we een laatste lichting gedraaid. Wanneer het gaat om die rijinstructeurs. En we hebben ook daaraan gedacht om die mensen te vragen om dan naar die verschillende scholen te gaan. En dan les te geven aan die kinderen. Omdat zij dan al alles hebben qua lesgeven en verkeer.
0: Maar dan moet je wel echt veel manschappen hebben. Hè?
1: Heel veel.
0: Want de score laai.
1: Heel veel. Maar een ander ding is, hè, en kijk, wanneer je beleid maakt, moet je innovatief en creatief denken. Hè. Ik weet het niet. Volgens mij was het die voormalige minister van Just Poller. Om het ten goede. En toen zei ik, van wat we kunnen doen, is dat we die leerkrachten die al daar zitten, en ik heb eerder aangekaart dat van Basic Life Skill. Er is een leerkracht die zo'n vak heeft.
0: Yeah.
1: Er is een leerkracht die tekenen geeft. Toch dat geven we twee of drie leerkrachten per school dan die training. En die leerkrachten zetten we in.
0: Yeah.
1: Want die mensen zijn al op betaalrol van de overheid. Yeah. En dan kunnen die mensen dan die verkeersmodules of vakken doseren.
0: Mooi. Mooi.
1: Want eerder heb ik het ook aangekaart, hè. We gaan het incorporeren in die vakken.
0: Ja. Ik vind het interessant en ik kijk uit naar naar vooruitgang. Ja. Ik kijk uit naar hoe de zaken zullen voortrollen de komende periode. Laten we bidden dat het inderdaad een autoriteit wordt.
1: Ja.
0: En dat de regering stappen onderneemt om dit officieel in te stellen als een autoriteit. We zijn aan het eind gekomen, want onze broeder hier zo, die moet ook naar een andere meeting gaan bij EGOV. Dus ik wil u hartelijk danken. Ik weet niet, als u misschien nog even wat wilt zeggen omtrent het verkeer. Ik weet niet, de mensen een boodschap wil geven.
1: Ja, dus we verliezen heel veel mensen in het verkeer op jaarbasis. Dus ik denk dat die bewustwording nu aangewakkerd moet worden. En ik zeg het vaker, mensen. Het verkeer begint bij mij, het begint bij u. Dus als we ons aan de regels houden, weten we zeker dat het verkeer ietsje veiliger zal zijn. We weten dat infrastructuur aangepakt moet worden. We weten dat bepaalde dingen in place geplaatst moeten worden. Maar laten we samenwerken, samen kijken hoe we het verkeer ietsje veiliger kunnen maken. En dat weet ik zeker, want onveilig verkeer zorgt ook ervoor dat we heel veel geld uitgeven. Het is plus minus 150 miljoen tot 200 miljoen op jaarbasis dat we uitgeven. Want als je denkt aan AZP, mensen gaan daar, er worden medicijnen ingezet, agenten ingezet, doktoren ingezet. Dus we verliezen heel veel geld met de onveilig verkeer. Een ander ding is dat toeristen ook wegblijven. Want internationaal wordt het aangegeven hoe veilig je verkeer is. En ik zeg het vaak. In Suriname denken we na. Is dat Teotak Wantori daar? Ik vraag en dan. Modinkatori, dat moet een keer maken. Maar we moeten voor gaan denken.
0: Ik ben
1: iemand die voordenkt. En ik denk al naar 2028 met die oil en gas. Hey, gelooft u mij? Weet je hoe druk ons verkeer zal zijn als dat ding echt van start gaat?
0: Dus we
1: moeten nu al gaan plannen wat we willen.
0: Ja.
1: En met die middelen die we zullen innen en middelen die we meer zullen krijgen, moeten we echt iets gaan doen. En ik denk ook gelijk aan infrastructuur. En misschien moeten we dan die middelen gaan koppelen aan onderwijs. En dan heb je dan gezondheidszorg, verkeer enzovoorts enzovoort. Dus we moeten voor gaan denken. En vooral in het verkeer met die grote trucks die langs zullen rijden enzovoorts enzovoort.
0: Ja.
1: Dus laten we kijken om het verkeer ietsje veiliger te maken. Laten we op elkaar letten. En de Almachtige daarboven, die zal ons de kracht en wijsheid geven om Suriname ietsje veiliger te maken.
0: Mooi zo. heeft het gehoord van onze broeder Landveld. Hij heeft zijn bijdrage hier geleverd. En ik wil u hartelijk danken dat u tijd vrij heeft gemaakt. Ik wil u niet langer ophouden. Het is al momenteel 8:10. Ik wil u hartelijk danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. U luistert nog steeds naar 94.5 FM, Your Daily Inspiration and Not Just Radio. Mijn naam is Ian Mourassim en ik dank u nogmaals voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Blijf afgestemd en nogmaals een fijne luistertijd. Bye bye, groetjes, doei doei.

0: is 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Het is 11 uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouw vandaag op Radio Shalom. Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna en we zijn het komend half uurtje bij elkaar. U bent afgestemd op de juiste frequentie. Ja, ik wil u echt zeggen, ga niet verder. Blijf even luisteren. Ja, want God houdt van u. God heeft een boodschap voor u. En de Heere heeft je zo lief dat Hij je niet voorbij gaat. En daarom ben je hier terechtgekomen. Want Hij heeft met alles een bedoeling. Ja, ik wil even beginnen met... hoe gaat het met u? Er zijn mensen die vaker luisteren. Er zijn mensen die misschien vandaag voor het eerst luisteren. Er zijn mensen die af en toe luisteren. Maar hoe gaat het? Hoe gaat het met het geestelijk leven? Hoe gaat het met de relatie die je opbouwt met de Heer Jezus? Ben je vaker je Bijbel gaan lezen? Ben je op jezelf gaan letten? Waarnaar je kijkt? Hoe je kijkt? Waarnaar je luistert en hoe je luistert? Wat je handen doen? Ja, we kunnen niet de hele tijd doomscrollen. We kunnen niet de hele tijd dingen, nutteloze dingen doen. Onze handen moeten een zegen zijn. Onze voeten, waar gaan ze naartoe? Uw hart, heeft u bepaalde emoties uitgesloten? Zelfmedelijden, boosheid, dingen die effect hebben op je en die jouw vooruitgang eigenlijk belemmeren. Als je ontdekt welke gevoelens jouw voortgaan belemmeren, dan moet je die wegdoen en er tegen spreken. Want het zijn allemaal machten, het zijn allemaal dingen die jouw leven tegen willen houden. En je gedachten zijn heel belangrijk. De Heere zegt dat we van elk woord dat uit ons komt, dat we daarvan verantwoording gaan afleggen. In de hemel zijn onze gedachten ook woorden en ze zijn heel, heel luid te horen. Dus let op je gedachten. Hoe denk je over iemand in je gedachten? Zou je dat luid op durven zeggen, willen zeggen, zeggen? Of doe je het alleen in gedachten? Ja, ik had toen ik een klein kind was, een kind in huis, toen... Je durfde niets tegen je moeder te zeggen. We hadden geen vader meer. Hij is overleden toen ik 8 jaar was. Dus gingen we verder met mijn moeder. Maar mijn moeder was een hele strenge vrouw. Dus als ze wat zei, durfde je niet tegen te spreken. Maar in mezelf, dan zei ik een heleboel dingen tegen haar die niet goed waren. Dat ze haar mond moest houden. En dat ze, dat, en ik weet niet meer wat, maar dat was het meeste wat ik zei. Net als of ik niet wilde horen wat ze zei. En die dingen zijn niet goed, want het wordt gevoed op die manier. Als je het 1 keer doet, dan is dat een geest die naar binnen komt. Het is een open deur voor die geest om naar binnen te komen. Een geest van rebellie. En die geest van rebellie gaat in jou groeien. En op een gegeven moment, dan begrijp je dat je in werkelijkheid gaat rebelleren. Dat je je mond ook gaat open doen om bepaalde dingen te zeggen die niet goed zijn en die niet bijbels gefundeerd zijn. Ze zijn niet wat de Heere van ons verwacht en wat de Heere ons leert. Dus daar was er een open deur voor rebellie. En het heeft een hele impact op mijn leven gehad, waardoor je nou er vanaf moet komen. Dus voorkomen is echt beter dan genezen. Let dus op jezelf. Je gedachten zijn heel belangrijk. Wat je hoort, alles heeft invloed. Alles kan een open deur zijn. En we mogen deze laatste dagen niet meer slapen voor de vijand. Mensen gaan je overgeestelijk vinden. Mensen gaan zeggen, ach, deze kletst altijd weer, man. Ze lopen liever van je weg of ze willen over normale, tussen aanhalingstekens, dingen praten. Maar wat velen niet weten, is dat het onzichtbare leven om je heen veel drukker is dan het zichtbare. En wanneer je alleen zit, zit je niet alleen. Of er zijn een heleboel engelen om je heen. Of er zijn een heleboel bakroetjes om je heen. Het hangt vanaf waarmee je bezig bent. Ben je bezig met God en de dingen van de Heer? Dan gaat Hij zijn engelen sturen om je te beschermen. Om je te zeggen. Wanneer je soms ingevingen krijgt, is het niet van jou. Het is van een engel die dat in je oor heeft gefluisterd. En zo ook heb je die demonen die komen en je ziet ze niet. En ze fluisteren dingen in je oor die niet goed zijn om te doen. Toch? Een heleboel mensen krijgen die stem dat ze zichzelf van kant moeten maken. Of dat ze iets van iemand moeten proberen te krijgen. Zodat ze bijvoorbeeld een papier behalen, noem maar op. Dat soort ingevingen zijn niet van God. Dus je kan ook een onderscheid maken. Als je het onderscheid niet kan maken, bid erom. Maar de Heer heeft het ingebouwd in je. Hij heeft het ingebouwd in jou om het onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En hij heeft het ingebouwd in jou om te weten wanneer je iets doet en het is niet goed. Ik kan me ook herinneren dat ik vroeger een kleine dievegge was. En het zou echt uitgroeien tot een grote dief. En nu zou ik de overheid bestelen. Zeer zeker. Ik zou in de politiek gaan. En ik zou kijken waar ik kon stelen. Want ik nam dingetjes uit de winkel. En ik wist. Toen ik bekeerde, was ik al in die situatie. Maar, en ik was pas 14 jaar. Dus je begreep. Ik was aan het. Het was een lille koe voor het land. Ik was een lille koe voor het land. Want dan zou ik een ding worden, toch? Een grote, geslepen dievegge. En ik zou met mijn mooie woorden komen. En mensen zouden nooit denken dat. Het is even voor gevaarlijk. Nee. Dus ik wist. pardon. Dat wat ik deed is niet goed. Ik wist dat. En wat deed ik? Wat zei ik in mezelf? Ik zei, ach man, deze mensen hebben zoveel. Ze hebben genoeg. Ze gaan het niet eens missen en ik heb honger. Dus ik ga die bal daar stelen. Of als ik bijvoorbeeld iets leuks wilde brengen voor mijn moeder of zo, een cadeautje. Dan stel ik het. En dan zei ik van, nou, oma heeft genoeg. Hij heeft dit niet nodig. Ik heb het nodig. En zo suste ik mijn gewetensstem. Die consensvonvong in mij probeerde ik helemaal neer te drukken. En dat hebben velen gedaan. En nu gaan ze maar door met stelen. Ja, in gejast en gedast. Ja, gejaste en gedaste dieven. Goed. En ook in de kerken heb je ze. Heel veel, heel veel. Voel me met het woord van God. En stelen van de arme mensen. Goed, we gaan niet daarop in. Maar dus ik had het over dat je het onderscheid moet kunnen maken. Oh, pardon hoor. Ik sla mijn hand hier zo hard. Het onderscheid moet je kunnen maken tussen wat goed is en wat niet goed is. En waarvoor je moet kiezen. En dat kunnen we ook lezen, want je moet de waarheid willen kennen. Je moet de waarheid in jezelf willen hebben. Weet je wat er staat in 2 Timotheus 4, vers 1 tot 4? Ik ga lezen uit de Herziene Statenvertaling. Daar staat, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Weerleg, nee. Opnieuw vers 2, hoor. Predik het woord. Volhard daarin. gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want, vers 3, er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Ja, er komt een tijd. De tijd is er al. De tijd was er al, maar het groeit. Het wordt steeds meer en meer. Mensen willen graag horen van de profeten dat ze rijk worden. Dat ze een grote auto gaan rijden. Dat ze invloed gaan hebben. Dat dit groot gaat zijn. Dat groot gaat zijn. Alles is groot. Alles is geweldig. Nooit willen ze horen van een profeet dat de Heer je gaat vernederen. Om je te vormen. Hij gaat je kneden. Hij gaat je snoeien. Want hij wil je vormen. Hij wil je kunnen toevertrouwen. Zijn geheimenissen. Dat willen we niet horen. Want dat kneden doet pijn. Dat snoeien doet pijn. Al deze dingen zijn niet leuk. Vernedering. Ja, en als we vernederd worden, weet je wat er tegenwoordig gebeurt? Mensen worden door God vernederd doordat hij dat wat in het duister gebeurt aan het licht brengt. En dan worden ze op die manier vernederd. Dat is voor hun vorming. Dan heb je één, mensen die het voor ze opnemen. Mensen nemen het gewoon op voor zij die in fouten gaan en zich hoogmoedig hebben gedragen tegenover God. En tegenover je mede een gelovige. En dan nemen ze het op voor mensen. En zij zelf die vernederd zijn. Wanneer ze uit die vernedering komen. Hebben ze zo'n groot woord. Ze hebben zo'n hoog woord. Van ja, dit en dat. En, laat me niet zeggen wat ze zeggen. En het gebeurt over de hele wereld. En dan komen ze terug met een groot. Laten we zeggen, ze zetten een grote mond op. Dan ben je niet. Dan heb je die les niet geleerd. Je hebt die les helemaal niet geleerd. Want je komt zodanig in het openbaar. Je schuilt niet. Je schuilt niet in je binnenkamer. Je komt in het openbaar om jezelf zo groot af te tekenen. Alsof je een man en een vrouw Gods bent. En dan heb je intussen die vernederingsles niet geleerd. Dus wat hier staat is dat de mensen zich van de waarheid gaan afkeren. En het staat ook in Daniël. In Daniël 12 staat er dat de mens de waarheid gaat vertrappen. Gaan vertrappen. Dat is hoe je een blaadje neemt. Je gooit het op de grond en je vertrapt het. En je trapt erop. Je schuurt je schoen gewoon erover dat het scheurt. Dus de waarheid gaat hard zijn voor mensen om te horen. Dan gaan ze willen luisteren naar dat wat hun hart streelt. En dan gaan ze zeggen, ai, dat was een goede boodschap. Maar als je het onderscheid hebt, als je onderscheid van geesten hebt, dan gaat de Heer jou een onderscheid laten maken. En dat je jezelf niet voor de gek gaat houden. Ook als er leugen op je afkomt, omdat de waarheid in je is, iets kan lijken op een waarheid, maar het heeft leugen in zich, dan gaat de Heilige Geest je duidelijk maken van dit moet je niet accepteren. Dit moet je niet achterna lopen en dit moet je niet geloven. Er gaat een prik zijn in je binnenste of een duidelijk woord. Soms spreekt de Heilige Geest heel duidelijk in je binnenste. Of sommige mensen horen de Heilige Geest. Maar hij gaat je het laten weten. Je gaat iets ervaren. Je gaat het niet zomaar klakkeloos aannemen. Omdat de Heilige Geest je een alert laat zijn. Dus wees alert voor leugens die gemixt worden met de waarheid. En een halve leugen, een halve waarheid is een hele leugen. Ja. Een halve waarheid is een hele leugen. En als ik dat deed toen ik bekeerde, ik was jong, ik hield ook van leugentjes om bestwil. En als ik dan bepaalde dingen verdraaide, dan werden het halve waarheden. En dan, dit spreekwoord kwam daar altijd in me op. En als je terugblikt in je leven, dan zie je dat het de Heilige Geest is die je dat zegt. Dus ik hoop dat wanneer u uzelf evalueert, dat u merkt dat u gegroeid bent en dat je bepaalde dingen achterwege hebt gelaten vanwege de Heilige Geest die in jou heeft gewerkt en omdat je hebt gehoorzaamd door zijn kracht. Dus dat is zo bijzonder, hè? En dat is zo prachtig, want hij opent je ogen dan om jezelf te zien en om bepaalde dingen te zien en toch geduldig te blijven, zoals het hier in Timotheus staat, met alle geduld en onderricht. Alle geduld. Dus wanneer jij groeit, moet je ook niet neerkijken op anderen en ongeduldig worden en denken van mafano sabi. Weet je, nee, we moeten geduldig blijven, want die persoon moet ook nog groeien en daar komen. Dus we blijven geduldig en wij blijven groeien. En zij die komen, die gaan moeten ook komen door onze hulp, door jouw hulp, door ieders hulp. En ik moet ook daar komen door jouw hulp. Dus laat de Heer u blijven helpen. Dat is zo geweldig in deze tijd waarin vrouwen... sommige vrouwen hebben 2 banen en anderen hebben 1 baan. En zoveel andere dingen thuis om voor te zorgen. Soms een zieke ouder erbij. Of noem maar op. Maar in dit alles, blijf sterk. En blijf deel van het leger waarover Joël praat. In Joël kun je lezen over het leger dat God verzamelt. En wij zijn deel daarvan. Dus ja, hou het heel strak met de Heere. Dat is je houvast. En dat is je kracht. We hebben nu een music break. En dan zijn we zo meteen terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo!

0: Ja, ik hoop dat u genoten hebt van het lied. Hoe is het met u als je naar een lied luistert? Zing je mee? Sommigen zingen luid op mee. Zing je mee in je hart? En blijft het daarna doorklinken? Ja, dat zou heel goed zijn, want de Heere is goed en hij is waardig om alle lof, alle eer, alle dankzegging te krijgen vanuit onze harten. Ja, dus als je het niet luid op kan, is het niet erg. Bij God is het luid. We gaan het weer hebben over de Heilige Geest. En we gaan lezen wat er staat in Handelingen 2, vers 16 en 17. In Handelingen 2, vers 16 en 17 gaat het dus over de Heilige Geest. Maar, en ik lees uit de Herziene Statenvertaling. We hebben eerder gelezen over de Heilige Geest, maar we willen toch even verder kijken. Heb ik het al? Ja, ik heb het al. In Handelingen 2, vers 16 tot 17 staat er, en het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren, ik ga door met vers 18, en ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen, zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Nou, van waar komt dit? We weten dat het tijdens het Pinkster gebeuren was het die 10 dagen dat de discipelen hadden gewacht in de bovenkamer. En zij wisten dat Pinksteren aankwam. Want dat was het tijdstip dat ze altijd vieren. De Joden vieren dat altijd. Dat Mozes de 10 geboden had gebracht van de berg. En dat er donder en bliksem was. Want ze hoorden de stem van God. Ze hoorden de stem van God. En zo hoorden dan ook zoveel de stem van God toen ze de Heilige Geest hebben ontvangen. En ze in verschillende talen spraken tot de mensen die zich hadden verzameld. In deze periode, of toen ze dus in verschillende talen spraken, dan hadden anderen nog gezegd, als je terugleest in vers 13, dat ze spottend zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Like ze zijn dronken. Ach, hoe ga je dronken zijn en plotseling Grieks praten, of Spaans praten, of Portugees, of Duits, terwijl je die taal niet kent. Maar je ziet dan dat Petrus een toespraak hield en hij vertelde wat er door de profeet Joël gezegd was. En dat wat ik zo net gelezen had, dat de Heilige Geest in de laatste dagen zal uitgestort worden op alle vlees. Dat staat in Joël en hij haalde het aan. En dat is de tijd waarin we nu leven. Dit Pinkstergebeuren is heel bijzonder. Er komt een shift. Zij die de Heere aldoor gezocht hadden in oprechtheid, in liefde, In verwachting, ja, je moet ook verwachten, gaan zien dat er een shift is. Ook zij die niet zo heel ernstig waren, zullen het zien. En ook de vijand ziet het. Daarom zie je dat hij rondgaat als een brullende leeuw. Hij weet niet precies wat er gebeurt, maar hij ziet dat er wat gaat gebeuren. En dat is nu tijdens dit Pinkster gebeuren. En in de komende 3 weken mag je verwachten dat er in het Midden-Oosten en met Israël ook een shift zal plaatsvinden. Verwacht die dingen. Bid voor Israël. Bid voor jezelf. Want er is een shift gaande. God is bezig. God is bezig met niet een nieuw plan. Want zijn plan is er altijd al. Hij werkt het uit. En wees deel van dit plan. Wees niet ga je niet afzonderen ervan of denken, oh nee, het is niet voor mij hoor. Nee, verwacht het voor jezelf. En hoe kan je die verwachting, laat me dat juiste woord kiezen hoor. Hoe kan je die verwachting in jou laten groeien? Ja, hoe kan je het laten groeien? Door elke dag je Bijbel te lezen en erover te praten met de Heere. Van Heere, u bent gekomen in macht en majesteit. Met wind en vuur. Uw vuur. vuur was te zien op de discipelen. Laat uw vuur vlammen in mij, want u heeft het gedaan voor hun en u kunt het ook voor mij doen. Dus je moet een verwachting hebben. En al heb je geen verwachting, je gaat dingen zien gebeuren. En als je iemand bent die de Heere een weinig hebt gezocht, ga je ook een weinig vinden. Maar als je de Heere veel hebt gezocht, ga je ook veel vinden. Maar ook als je weinig hebt gezocht, maar je hebt plotseling dat verlangen, ga door in dat verlangen. Laat dat verlangen niet los. En blijf de Heere zoeken. Want hij zegt, zoek mij terwijl ik me laat vinden. Ik geef mijn geest zonder verwijt. Aan ieder die vraagt. Dus je moet gewoon vragen, verlangen en erin blijven ook. Want wanneer de Heere je eenmaal heeft vervuld, dan moet je erin willen blijven. Er gaan dingen komen in je om je te verslappen, om je af te leiden, om je weer in zonde te brengen, om je, noem maar op, om je kracht van je te nemen. Maar jij moet erop staan. Jij moet de Heere blijven zeggen, Heere, gedenk mij. Vergeet me niet. Nee, u gaat me niet voorbij. Geloof de woorden van de Heere. Geloof niet de woorden van de vijand. De woorden van de vijand zijn jouw gedachten. Hij fluistert iets in je oor en dat komt als een gedachte. Maar het is niet jouw gedachte. Het is een ontmoediging van die vijand die niet wil dat jouw vuur vlamt, want dat is een gevaar voor zijn koninkrijk. Dus, lieve vrouwen, blijf in die kracht van de Heere die hij je geeft. Want wat staat er in vers 18? Want velen zeggen ook dat vrouwen dit niet mogen doen en dat niet mogen doen. Maar wat zegt de Heere hier? Hij zegt, op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Als de Heere u nu geroepen heeft om te dansen, je bent zijn dienares. Als hij je geroepen heeft om te bidden in je binnenkamer, nooit in het openbaar te treden, maar te blijven bidden in je binnenkamer, doe het met kracht en overtuiging en vertel niemand. Als hij je geroepen heeft om muziek te spelen, doe het. Als hij je geroepen heeft om het woord te brengen, doe het. Doe het in gehoorzaamheid. Ja, want op zijn dienaressen heeft hij ook zijn geest beloofd. Niet alleen op mannen, maar ook op vrouwen en ook op kinderen. Bid voor je kinderen. Leer ze om de Heere te dienen. En leer ze om te verwachten door ze steeds te vragen. Wat heb je geleerd vandaag op de zondagschool? Wat heb je grotere kinderen? Wat heeft je het meest aangesproken in de dienst? En wat heeft God tot jou gesproken? Terwijl je luisterde naar de boodschap. Dat soort gesprekken. Dat soort vragen. Zodat ze bewust worden van de Heilige Geest. En dat je ze erop wijst dat het de Heilige Geest is. En dat hij steeds meer in hun moet opereren. En dan door deze vragen gaan ze zich bewust worden ervan. Jij ook als persoon. Je wordt je bewust ervan door ook die vragen te stellen. Want je gaat ook bij jezelf na. Dus mijn lieve vrouwen. Jajasrana Uma. Vrouwen die ook buiten Suriname zijn en luisteren. Zet je schrap, want de Heere is gekomen. Hij zegt, nu ben ik gekomen met een getrokken zwaard. En wat hij gaat doen is machtig. We willen deel ervan zijn, want hij stort ook op zijn dienaren en op zijn dienaressen zijn geest uit. En wat zullen ze doen? Zij zullen profeteren. De waarheid zullen ze profeteren. Nou, tot zover het programma Vrouwen Vandaag. Ik wens u een hele gezegende dag verder. En ik zal zeggen tot de volgende keer. Blessie!
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: The nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Iwa ang rekir mi yung peko pwede.
2: Naske po.
3: Skip.
0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
4: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
5: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
4: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
5: Serieus? Dat is ideaal.
4: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
5: Ja man! Een one-stop shop.
6: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
7: This is your number one choice, Radio Shalom. 94.5. 94.5.

0: goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Ik leer u altijd dat je als persoon altijd persoonlijk leiderschap moet nemen. Schrijf dit op. De mensen daar achterin, schrijf met me mee. He who conquers others is strong. He who conquers others is strong. But he who conquers himself is stronger. Schrijf het daarop. He who conquers others is strong. But he who conquers himself is strong. Heeft te maken met je emotionele intelligentie. Heeft te maken met hoe ga je om met je gevoelens. Hoe ga je om met verdriet. Hoe ga je om met frustratie. En Gods geest geeft je de kracht om met deze dingen om te gaan. Vrucht van de geest zegt, u bent langmoedig. U bent geduldig. U bent zachtmoedig. U bent vriendelijk. Met andere woorden, ondanks alles rondom u heen, hebt u een bepaalde emotionele intelligentie, een graad van emotionele intelligentie van God verkregen. Omdat je persoonlijk leiderschap over jezelf hebt kunnen nemen. Schrijf nog een ander op. Be the change you want to see. Zeg mij niet om te veranderen, verander jij. Als jij glimlacht, automatisch glimlach ik ook. Be the change you want to see. Dus alles wat je doet, als je wil inspireren, dan kan je hier niet komen. Nee, je komt geïnspireerd hier. Spirit, inspire, komt van het woord spirit. En wij hebben de Holy Spirit. Inspireren komt van het woord geest. Als je mensen wil raken, niet met een ziel, maar in een geest, moet je inspired komen. Dus als je veranderingsprocessen op gang wil brengen, begint het eerst bij jou. Mensen gaan zien dat je veranderd bent. Mensen gaan zien dat je niet meer die oude man of die oude vrouw bent, maar dat je een brand new person. En ze gaan je vragen, wat is het met je gebeurd? I'm inspired by the Holy Ghost. De Heilige Geest verandert mij, inspireert mij. Amen. Dus probeer je man niet te veranderen. Het gaat niet lukken, je bent geen missionaris. Ja, God heeft je niet daarvoor gezonden op aarde. Hij heeft je juist die man gegeven, zodat jij kan veranderen. God gaat nooit veranderen. De Bijbel zegt in Maleachi, denk ik 3:7. Ik de Heer, verander nooit. Wij moeten ons aanpassen. Dus als we willen zijn net als God, moeten wij beginnen te doen. Want God is al het ultieme voorbeeld voor ons. Dus wanneer wij willen zijn als God, moeten wij veranderen. Be the change you want to see. Als mensen je niet groeten, wat moet jij doen? Begin die persoon te groeten. Als mensen je niet willen respecteren, begin jij dat respect te geven. Amen. Amen. Nog was men en zei, het lag aan mij hoor. Sorry. Het lag aan mij, sorry. Kom on, even eerlijk. Ik geef mannen en vrouwen de gelegenheid snel voor zitten aan. Zeg het lag aan mij, sorry. Jij bent het niet, naar mij. Lucas, wat ik me bekeert hier. Amen. Geef de Heer een daverend applaus. Laat me dit gedeelte zo eindigen. Ik wil even iets uitleggen. Iemand heeft me gevraagd, heeft me gezegd, ik vind het geweldig dat u ons altijd in uw gebeden en wanneer u praat ons een geweldig volk noemt. Passen dat ding met vier boom. Maar mensen, u bent een geweldig volk. Het heeft niks te maken met vier boom. Weet je hoe veel potentie hier zit? Als we die potentie naar buiten kunnen halen. Weet je hoeveel liefde, vrede, ontwikkelingsmogelijkheden, leiderschapkwaliteiten hier zitten? Een mens is gemaakt naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Als zwerver kan de eerste down nog no de, maar bakatiara kan de baas even in de loop boom. Nou, als man is het, als mijn tranga, adayu, if you know, ashen, mijn tranga. God, don't make it, adayu, if you know, ashen. Kom maar voor mijn Hollandse vrienden, zeg, je bent geweldig. Het ligt niet aan mij als je het niet zet, het ligt aan jouzelf. Amen. Amen. Laat mensen niet bepalen hoe ver je komt met God. Bepaal jij met God hoe ver je wil komen. Higher, higher. Higher, higher, higher, higher, higher, higher. Lift Jesus higher. Amen. Johannes 14 praat zo mooi daarover. En ik ga niet erover praten nu. Maar ik wil toch hebben dat u deze tekst meeneemt in uw hart. Omdat God mij overtuigd heeft dat dit het probleem is. Waarin, neem vanaf 11, waarmee wij moeten dealen. Johannes 14 vers 11. Jezus zegt, geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders, geloof om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, zegt Jezus. De werken die ik doe, zal hij ook doen. Groter nog dan deze, want ik ga tot de Vader. En we citeren het, en het is geweldig. Maar God bedoelt dat niet wat we daar lezen. Hij wil een emphasize, zegt men in het Engels. Een nadruk leggen op iets. Wij leggen de nadruk op de werken. Maar de werken zullen nooit tot stand komen als wij niet de nadruk leggen op wie in mij gelooft. De vraag die ik u kan stellen vandaag, als u grote werken niet ziet in uw leven, kan ik bijna zeggen dat u niet gelooft in Jezus Christus. Als u geen resultaten ziet in uw leven, jammer, het gaat out of the box misschien klinken. Ja, ik ben elke week in de kerk. Ik kan zingen, ik kan dansen. Maar geloof je? Werkelijk dat hij kan doen wat hij gezegd heeft. Geloof je werkelijk in hem? Daar gaat het om. En als je gelooft, zegt Jezus, moet het resultaten volgen. En hij zegt niet alleen resultaten. Jij zelf gaat de werken doen. De werken die ik doe, zal hij ook doen. En ook nog grotere werken. Dus ik ga geen problemen zoeken bij mevrouw, bij pastor Lon. Ik ga het probleem zoeken bij mijzelf. Geloof ik genoeg in Jezus Christus dat ik resultaatsgericht kan werken? Hij zegt, de voorwaarde is, en let op het woord, voorwaar. Voorwaar. Wanneer God praat, voorwaar, zegt hij, dit is een voorwaarde. Voorwaar. Als je dit uitsluit, ga je geen resultaat zien. Voorwaar, ik zeg u. Dan zegt hij nu wat hij zegt. Wie in mij gelooft. Wat wij doen, wij zeggen, voorwaar, ik zeg u, de werken die ik doe, zal hij ook doen dat. En ik citeer het ook, wij allemaal. Wij zeggen, Jezus heeft gezegd. Maar we emphasize niet in dat hij gezegd heeft, wie in mij gelooft eerst. Bent u waar ik ben? Wat is het geloven? Laat me eenmaal ik erin ben, toch even behandelen. Wat is het geloven? Het geloven betekent niets anders dat u onafhankelijk bent van God. Het geloof betekent niets anders dat u, de Engelsman zou zeggen, you rely on him. Het geloof betekent niks anders dan dat je plakt naar Jezus. Je weet dat hij alleen het kan veranderen. Hij alleen kan het doen. Niet je cognitieve intelligentie. Niet je emotionele intelligentie. Maar de persoon Jezus Christus hemzelf alleen kan dat veranderen. Niet eens jouw fysieke intelligentie. Niets wat met intelligentie te maken heeft kan het doen. Het enige wat het kan doen. Geloof je? Heb je een zodanige relatie met God Al zegt de Bijbel, is het als een mosterdzaad. Een mosterdzaad, is het geweldige van God. Je kan hem niet zien. Maar het is een mosterdzaad. Met andere woorden zegt God, er moet een connection zijn van geloof tussen jou en Jezus, alvorens je deze dingen kan doen. Dus wanneer u ziet dat er geen veranderingsprocessen plaatsvinden in uw leven, dit is het probleem. En als het niet plaatsvindt in uw leven, be the change you want to see, hoe gaat het plaatsvinden in andere mensen leven? Wat zeg je, broer 11:6? But without faith, daarom halen we hem nooit weg. Alles gaat om geloof. It is impossible to please God. Zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven. Weet u mensen, geloof is een spiritueel ding. Maar het is heel makkelijk. Het heeft te maken met het feit dat je volledig rely on Him. Ik heb iets gezien en ik heb een paar tranen gepikt. Ik word niet makkelijk ontroerd de laatste tijd wel, want ik word een beetje zachter elke dag. En dat ding hindert me soms, want zo leest me wat. Eigenlijk zo leest me wat kobo. Zo hebben we het geleerd toch? Zo leest ik kobo wat toes, maar ik de, je moet ze. Maar ik word zachter, ik kan niet helpen. Hoe heet hij? Ronaldinho. Als u tijd hebt, ga er naar kijken. Of a matter of fact, een van die prediking ga ik die video's laten tonen. Alleen zodat je kan zien. Die mannen schrijven The Greatness of Ronaldinho. En men toont dat mensen, terwijl die man voetbal, die wedstrijd moeten stoppen. Want mensen springen schuttingen over. Springen alleen maar om die man een brasa te geven. En ik zit daar en ik zeg, wauw. Hij is een van de weinige voetballers. Messi waarschijnlijk ook en die andere Cristiano Ronaldo. Waarbij mensen het risico nemen om afgetakeld te worden door de politie. Alleen maar om te gaan en die man aan te raken. Anderen omhelzen me en zijn blij. En ze huilen, want ze hebben het doel bereikt. En men schrijft voor ons de greatness of Ronaldinho. Geen Cristiano Ronaldinho. Hij is de enige voetballer. Slagvermide, helemaal niet leid. Hij is de enige voetballer. Maar dat is lafoe toch. Want dat staat met tak tegen misreem. Maar dat is wel lafoe. Dat Real Madrid nadat hij drie ballen gescoord heeft. Hij is de enige voetballer in de geschiedenis dat de mensen van Real Madrid zijn opgestaan en die man een staande ovatie gegeven hebben. Nadat hij ze verslagen heeft. The greatness. En ik keek ernaar en ik zei, wauw. Als mensen alles doen maar om een handtekening te krijgen, verstaan wij wel de greatness van Jezus Christus. Ik heb een paar tranen gepikt. Dat ik dacht, boy, if a man is big is so. Dat hoe groot is Jezus? Dus ik wil dat in uw tonton zetten, in uw verstaan. Gegeven man, die man weet zich geen raad om, want het is net, die man is net als een God daar. Dat hij zelf begint te doen zo voor die mensen. Hij begon. Wat hij weet, die man weet er geen raad mee. De Bijbel zegt dat de mensen lagen aan de voeten van Jezus. Koningen, commandanten kwamen en bogen voor hem. Zo groot is onze Heer. Grotere malen dan Ronaldinho. Dat de meesten van u die hier zijn, begrijpen dat we niet alleen hier zijn voor onszelf. Maar dat we hier zijn voor anderen. Maar dat we ook hier zijn om dienstbaar te zijn voor onze gemeenschappen. Amen. Wij hebben gezegd, en voor ons hele leven lang moeten we toch een levensvisie hebben. Over het algemeen is een levensvisie van mij persoonlijk, en ik denk heel wat mensen die mij zitten nu de afgelopen 7 jaar met ons, love God and love people. Dat als je van mensen, van God houdt, is het makkelijk om van mensen te houden. Dat betekent niet dat je altijd eens bent met de mensen. Dat betekent niet altijd dat je meegaat met hun denkpatroon of hun levensstijl. Velen van ons vergeten dat God de mens gemaakt heeft als zijn geweldigste schepping. Psalm 8 praat daarover. Zijn geweldigste schepping. De Bijbel zegt dat we gemaakt zijn naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Dat kan je lezen in Genesis 1 vers 26 tot 28. Maar in Psalm 8 vers 4 zegt de Bijbel. Psalm 8 vers 4. Aanschouw ik uw hemel. Het werk van uw vingers. De maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dan? Dat gij zijner gedenkt. En het mensenkind dat gij naar hem omziet. Als ik kijk naar die sterren. Die soelas. Die boesboesies. Die geweldige forest hier. In Suriname of in de wereld. De watervallen. Al die geweldige creaties. Op aarde. Dan zegt David. Wat is de mens dat je toch aan hem denkt? En het mensenkind dat je naar hem omziet. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. Hier zegt David bijna goddelijk. Omdat door de zondeval die goddelijkheid verloren is. Maar God heeft de mens in feite goddelijk gemaakt in het begin. Maar hij praat over na de zondeval. En hem met heerlijkheid, glorie en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles heb gij onder zijn voeten gelegd. Schapen in zijn tijd. Runderen. Ook al de dieren van dit veld. Nu kunnen we zeggen, wij controleren ook de sterren een beetje. We controleren ook een beetje die hele universum een beetje. Maar we zijn verder dan schapen. We kunnen gaan wanneer we willen naar boven. En we kunnen komen wanneer we willen naar beneden. We controleren een paar dingen nu. De vogelen des hemels en de vissen der zee. Hetgeen de paden der zeeën doorkruist. Met andere woorden zien we duidelijk dat God something heeft met mensenkinderen. Binnen de managementcultuur en leiderschapcultuur heeft men gezegd, vroeger was factor productie het meest belangrijkste. Kunnen wij de doelen die wij willen bereiken, kunnen we dat snel bereiken? Dus mensfactor was niet belangrijk. Maar omdat God God is, heeft God die mensen die vroeger zo dachten kunnen overtuigen dat als jouw employees, je arbeiders niet gemotiveerd zijn, het zijn leerkrachten, het zijn managers, kan je die productie niet halen. Dus men heeft dat ding gekeerd nu. Men heeft gezegd, stop met praten, maar begin te inspireren. Stop met management in bepaalde mate, maar probeer nou te inspire. Waarom? Omdat mensen niet je visie volgen. Let wel. Mensen volgen niet de visie van jou. Ze volgen eerst jou, dan de visie. Ze volgen eerst jou, dan de visie. Als jij de mensen niet kan aanraken, als jij niet kan connecten met de mensen, hoe gaan ze je visie volgen? En dat is precies wat Jezus gedaan heeft. Jezus heeft ervoor gezorgd dat hij kon connecten met de 12 apostelen, met de massa. Dan had hij weer een inner cirkel van 3 en dat had hij weer Johannes, de revelator noemt men dat. De apostel die het boek van Openbaring. Dus je moet kunnen connecten. Nou was mijn neus zegt, hé, loop me nou. Connect aan me. Leer sap me. Maar if you put if you like dark shadow as man ma leer sap you. If you put if you like diabolic as man ma leer sap you. You weet niet wat dark shadow is. Als boo-boo by day, boo-boo by night. It's an old film. Als je gezegd is aan boeboe by day, boeboe by night, always boeboe, always boeboe. Hoe gaan die mensen connecten? Lach een beetje, we zien naar TV, lach een beetje. Misschien wordt het juist lachwekkende connect met meer. En dat was maar lach, je inschrijft ook toen aan gebed. Als u wil hebben dat mensen u volgen, moet u God bidden dat u mensen kan inspireren. Mensen volgen eerst u, dan uw visie. Daarom ziet u waarom uw medewerkers niet gemotiveerd zijn. Want jij motiveert je tijden, maar if you want good, ik kan goed met veel andere man. En dan ga je constant arbeiders zoeken. Maar als je die mannen kan maken tot je, er is een zekere mate hoor, laat me dat zeggen. Maar en iedereen wil kan maken tot mensen die ownership nemen over jouw business. Ze zeggen, het andere, ze zeggen, die mensen worden deel van je visie. Laat me het zo zeggen, zodat u als kerk mensen het beter kan begrijpen. Die kerk is niet van mij, die kerk is van ons. Zie je? Zodra je met de gedachte loopt, a kerkje naar vreemen, you lose it. Begrijp je niks van. Die kerk is van God. En wij hebben elk van ons ons deel te spelen, ons bijdrage te leveren in die kerk. Ik beleef hem met bijdrage als degene die moet inspireren, voorbeeldenfiguur moet zijn. Maar u levert uw bijdrage op alle andere soort manieren. Het zij door geld, het zij door zieken gaan bezoeken, het zij door parkeerwa, het zij kinderwerk, wat het ook mag zijn. U bent deel van de oplossing. Mag ik een amen horen? Dus u moet dat verstaan, lieve mensen. U moet verstaan dat u met een doel hier gebracht bent. Omdat u belangrijk bent in Gods ogen. Dus ik heb gezegd, dit jaar, voor dit huis is het honor all men. Honor all men. Respecteer alle mensen. 1 Petrus 2, 17. En aanbid God. Maar je kan God alleen aanbidden. Je kan mensen alleen maar respecteren wanneer je God al aanbidt, maar je moet naar een hogere level gaan. Wanneer Petrus die brief schrijft, dan schrijft hij het aan christenen. Dus die mensen zijn al in een bepaalde level van het dienen van God. Als ik tot u praat, zeg ik tegen u, u hebt al een bepaalde level. Maar u moet hoger gaan. U moet komen op een level dat mensen kunnen zien aan uw gedrag, dat u hen respecteert. En ze moeten zich afvragen, hoe komt het dat die mensen me respecteren? En ze gaan weten dat iemand bent die God dient, die God eert, die God aanbidt. U bent een christen die niet in woorden alleen een christen is, maar in woord en in daad. Mag ik een amen hebben? Als u wil applaudisseren, mag u ook applaudisseren. Dus God is uiteraard het centrum van alles. Maar in de strijd tussen goed en kwaad zien wij dat de mens het middelpunt is daarvan. Dus God is het centrum van alles. God and God alone. Maar wanneer we kijken naar relaties tussen God en mens, dan zie je dat de duivel ertussen wil komen. Wanneer we kijken naar relatie tussen mens en mens, zien we dat de duivel altijd tussenkomt. Dus God is nog steeds number one. Maar wanneer het gaat om mensfactor, hoe wij ons moeten gedragen op aarde, dan zijn wij wel belangrijk in onze keuzes. En daarvoor hebben we mindshift nodig. De Bijbel zegt, we moeten hervormd worden in de vernieuwing van ons denken. We moeten dingen anders zien. Iemand heeft iets moois gezegd, ik heb het gelezen op Star News. Dan weet u dat ik het niet gezegd heb. Ik kan ermee gaan. Hij heeft gezegd, gedrag kan je veranderen. Is een mindset. Gedrag kan je veranderen. Maar de personen moeten ook willen om dat gedrag te kunnen veranderen. Nogmaals, maar access me. Nee, say, you want change it. You want verander. Lucas, mijn, I think, wil je veranderen. De eerste vier geboden. Exodus 20, we gaan niet daar gaan, maar ik geef je het meest. De eerste vier geboden. Ik ben de Heere uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik de Heere uw God ben een naijverige God. Die de ongerechtigheid der vader, jaloerse God, bezoekt. Aan de derde en de vierde klas, aan de kindskinderen enzovoort enzovoort. De eerste vier geboden. En daar heb je, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En dan heb je nog twee andere. Het gaat me te ver voor om allemaal te citeren. Maar de eerste vier geboden praten over de relatie tussen mens en God. De eerste vier geboden. De laatste zes geboden beginnen we bij, volgens mij, vijf. Gij zult niet stelen of gij zult niet doden. 5, 6 daar ergens. Gaan over de relatie tussen mens en mens. Dus al die mensen die denken dat het gaat om mens en dier. Je behoort niet in de wereld thuis. Je behoort ergens anders. Mens en dier kan misschien derde, vierde plaats komen. Mens en plant kan. Maar eerste gebod is: gij zult de Heere uw God lief hebben. En het tweede grote gebod dat gelijk is aan de eerste: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Dan gaat men zeggen dat iedereen verplicht voelt op me. En voor mijn part mag je kijken naar de persoon die je nooit groet. Je bent verplicht om van me te houden. Dan pas voldoen je volledig aan die wet en de profeten, zegt Jezus. Dus, wanneer factor mens zo belangrijk is in de 21ste eeuw waarin wij leven, en God dat vanaf het begin gezegd heeft, door duidelijk aan te geven, die vier geboden zijn belangrijk. Je moet eerst met mij dealen en mij dienen, alvorens je in staat zal zijn om tot mensen te praten, mensen te kunnen dienen, mensen te begrijpen. Dan kunnen we can't take it for granted. We moeten iets ermee doen. We can't see it light. We moeten ermee dealen. Beloof u mensen dat na vandaag uw gedrag als nooit tevoren, de mensen daarboven ook, gechallenged zal worden. En weet u wie uw gedrag gaat challengen als eerst? Als Masans Dolet hij zei. Als Masans Dangay a Cherchi. Als Masayera zijn Priki. Ja? Dank je, zuster. Feit dat ging.
2: Toch?
1: Ja. Dat is Masans Dolet hij zei. Obije challenge, want obije tak je gedrag je zo. Ik zal die apostel voor je bellen. Maar en hij look in gedrag. Want wij allemaal. Ala mi vinger nou aan wij swingen. Ja, ja, ja, ja. Ala mi vinger nou aan wij swingen. Terwijl je ziet dat trafica en wij stap je. Daar begint het. Maar ik wil u bemoedigen. God is aan uw zijde. Zodra iemand zich, hoe noemt men dat? Je neemt je voor om veranderingsprocessen te brengen in je leven, begint God met je te werken. And he walks with me and he talks with me. And he tells me I am his own. God gaat je helpen.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Het is 1 uur.
5: 3, 2, 1.
0: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
6: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
0: De Happy Hours met...
7: Welkom erbij, ik ben Leon.

zaterdagmiddag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

Yes, there was a live and uitzending. Het is weer tijd voor Happy Hours. Waarbij wij weer met elkaar kunnen praten. Waarbij we weer naar die leuke pokoes gaan luisteren. Live hier in de uitzending. Live hier in de studio. Van 94.5 FM. Radio Shalom. Een hele goede middag, goedemiddag. Genade, genade, genade.

Het is inmiddels al 1 uur geweest. En mijn kick-off die staat ook klaar. Yes, een hele goede middag nogmaals. Mijn naam is Ian Mourazim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Een mooie editie, een nieuwe editie. Het is vandaag 28 mei. Vandaag, het is vandaag donderdag, hè? Nog een dag is het vrijdag, mensen. Is het weer weekend. Maar welkom, welkom, welkom, welkom bij deze nieuwe editie van de Happy Hours. Mijn kick-off die staat ready en we beginnen met het liedje van CC Winans, I've Got Joy. Welcome. These are the hours to be happy.

En de lijnen staan aan lopen. U mag ook appen. Het nummer waarop u kunt appen is 8755358. Nogmaals een hele goede middag. En het nummer waarop u kunt bellen is 422-650. U kunt bellen om te feliciteren. U kunt appen, u kunt groeten. Zijn we aan het doen, moro? Je mag bemoedigen. En niet te vergeten, die pokoes mag u ook aanvragen. Yes, I've got Jesus and I have got joy. Ja, dat we Jezus hebben is reden genoeg om blij te mogen zijn. Jezus maakt ons gewoon blij. Er is geen enkele andere keuze om blij te zijn. Toch? Ja, en ik ga je eerlijk zeggen, het is niet altijd makkelijk hoor. Want je gaat door dingen heen wanneer je Jezus volgt. En makkelijk is moeilijk soms. Maar in dit alles mogen we blij zijn. We vervolgen met de nummer van James Wilson. Hinematof. Nogmaals een hele goede middag. En de groetjes aan de lieve luisteraars van Radio Shalom. De felicitaties aan al de jarigen.

En u weet het, hier bij de Happy Hours zijn we happy. Dus zolang u eigenlijk luistert naar Radio Shalom tijdens de Happy Hours, dan moet u vanzelf gewoon blij worden. De felicitaties aan al de jarigen vandaag. In het bijzonder mijn lieve zusje. Sereen André, ik weet niet of je luistert of je hebt het gewoon echt druk met het vieren van jouw jaardag. Maar van harte gefeliciteerd, Sereen.

Ja, we kregen een appje binnen van Natasha. Mijn vrouw. Dan zegt blessie, ik wil mijn lieve zusje en beste vriendin Serene André feliciteren met haar jaardag. Bogo blessie, ook namens Jayla Rose, mijn dochtertje. Love you, tante Serene. Tante Sane. Mijn dochter zegt Sane. Afzender Natasha. Have a blessed day, everyone.

Ja, en alle anderen die jarig zijn vandaag, van harte gefeliciteerd. Mogen de heren u rijkelijk zegenen. Met meer gezonde jaren na deze. Want weet je, je kan alles hebben in het leven, maar als je geen gezondheid hebt, dan ga je eerst naar zomaar, boy.

We zijn er tot 2 uur. We zijn al bijna een kwartier in de uitzending. Nogmaals een hele goede middag. Waar u ook bent. Onderweg naar huis. Misschien bent u nog op het werk. Zoals mij. Nog even doorbijten. En dan zijn we weer lekker thuis. Vooral tijdens alweer die zin. Alleen zodat we weer gewoon thuis zijn. Onder de deken.

Yes, that was James Wilson met He Nematov, Bind Us Together With Love. En deze houding moeten wij hebben als christenen. We moeten elkaar met elkaar bezig zijn. We moeten aan elkaar verbonden zijn. Ik vind het zo jammer soms wanneer ik broeders en zusters zo zie ruzie maken met elkaar en het niet goed maken met elkaar. Weet je, we kunnen van meningsverschillen, we kunnen ruzie hebben. Is dat niet zo? Maar we moeten weer bij elkaar komen. We moeten het goed maken met elkaar. En jammer genoeg is het zo dat het lijkt erop alsof we gewoon, we zien het als normaal om gewoon geen sorry te zeggen. We zien het als normaal van, hey, you libi, ik wil niets meer met je te maken hebben. En dat is niet wat de Bijbel ons leert. Isabi, de Bijbel leert ons om eenparig de Heer te dienen. Om eenparig met elkaar bezig te zijn. Om elkaar te ondersteunen. Ja? Dus laten we die houding hebben. Het is niet zo makkelijk hoor. Want, to be honest, soms lijkt het erop alsof de mensen van de gemeente, inclusief ik, ja? Ik ben ook mens van de gemeente, ik ga ook naar de kerk, Isabi, alsof het juist daar zo een beetje scheef gaat. En het lijkt erop alsof juist de mensen die niet tot bekering zijn gekomen, juist beter met elkaar om kunnen gaan. Terwijl de Bijbel juist zegt, aan de onderlinge liefde zal de buitenwereld, zullen de ongelovigen zien dat wij bij Jezus horen. Maar het lijkt juist dus omgekeerd. Maar laat het zo zijn dat wij eenheid hebben in de gemeente. Laat het zo zijn dat wij echt met elkaar kunnen omgaan. Like brada nangasa. We gaan door met een pokoe. La Montagna van Flava Music.

0800-7575-538 is het nummer waarop u kunt bellen. En het nummer waarop u kunt appen is 422. Het nummer waarop u kunt bellen is 422-650.

En weet u wat La Montaña betekent? La Montaña betekent de berg. Een gebergte. In het christelijke context dan kan je zeggen, La Montaña, het verwijst naar een plek. Een plek waar je God kan ontmoeten. Een plek van ontmoeting met God, kan je zeggen. Zoals Mozes op de berg, weet je. Een plek van ontmoeting met God, overwinning of geestelijke groei. La Montaña van Flamengo.

0: Het is momenteel 2:50. En ik heb honger. Wat hebben jullie vandaag gegeten? Ik heb een loempia gekocht daarnet. Waarvan ik spijt heb, want die loempia had te veel olie. Niets doet zo pijn tegen je. Je bijwansan, diri en nou, voor jouw pech is het niet in de smaak gevallen. Hey, ik kan zo boos worden. Wallis me wacht hij nou eens niet. Ik had chap soy besteld. Hoe wacht hij? Ik heb het naar huis gebracht. En die Chinees. Hé, dit is geen grap. Dit is nou echte. Die Chinees is vergeten om zout te zetten. Voor, of ja, smaak te zetten. Voor die chap soy. Dus het was zo niet lekker. En ik was boos. En chagrijnig. En toen zei ik: heren. Ik heb uw hulp nodig. Want als ik die Chinees ga bellen, gaat het niet fijn zijn.
1: Noticia de última hora. Desde Bushwick, Brooklyn, un calor que saca una sonrisa.

ja, en mevrouw die reageert ook en zegt het had niet alleen geen zout, maar ook geen vlees. Ze waren gewoon voor, ik weet niet of het zo druk was die dag, maar of ze hebben me een verkeerde bestelling gegeven, dat kan ook. Maar het was niet fijn. Het leek op een vegetarische chopsoy. En dan moet je bijvoorbeeld al zo lang hebben gewacht. Of je zet die schrift zo tak. Ay, mo guazo. Isabi, je reis guazo. Fugonja ma chopsoy. Dan de iwasi schrift. Dan no je don't face a TV. Of de opa baki. Alleen maar teleurstelling, man.

5538 is het nummer waarop u kunt appen. En 422-650 is het nummer waarop u kunt bellen. Ik val nog even in voor Leandro. We bidden echt dat Leandro echt spoedig herstel mag ontvangen. Want dit is echt wel een programma voor Leandro, hoor. Ik ben zo gewend, is dat beter, happy hour, dan hoor je gewoon Leandro's stem.

Maar misschien ook omdat Leandro zelf DJ is, hè? Hij weet precies welk lied hij moet afspelen, wanneer, op welke tijdstip. En hij doet dit ook al gewoon jarenlang. Jaar in, jaar uit. Yes, dat was Daddy Yankee met Sonriele. Zeg ik het goed? Sonriele. Maar hij zei ook Sonrisa. Sonrisa wil zeggen glimlach. Geef me een glimlach. Dat was dus Daddy Yankee. En nog een poko van Daddy Yankee. Loveo.

En ik weet niet of u vanmorgen heeft geluisterd naar The Morning Move. Maar vanmorgen heb ik zo'n beetje gesproken over geestelijke groei. Ik had zo een titel aan de bemoediging van vanmorgen gekoppeld. Als u geestelijk niet groeit, dan bent u geestelijk ziek. En waarover heb ik het dan precies? Weet u, precies zoals een baby groeit. Eigenlijk zolang die zaadcel, de eicel bevrucht, dan ontstaat er al gewoon groei. Totdat de baby na negen maanden uit de moederschoot mag komen. En dan zie je echt gewoon die groei, hè. Ik zit ook bij mijn dochter. Ik keek laatst aan mijn dochter en ik dacht van, boy, zo snel ben je groot geworden. En je ziet gewoon die fases, hè. Eerst brabbelt ze. En nu hele woorden en probeert ze nu echt hele zinnen uit te spreken. En zo moet het ook zijn met ons. Je komt tot bekering, je wordt christen, pasgeboren christen. En een gezonde baby, die zou dan, een gezonde christen dan, laat me het zo zeggen. Ongeveer na 3 jaar, dan zou je wel op een mooie niveau moeten komen. Als ik het goed heb hoor, als ik me niet vergis, is het zo dat die discipelen die met de Heer Jezus wandelden, volgens mij 3 jaren maar met hem liepen. En na die 3 jaren, dan waren ze in staat om demonen uit te drijven. Ze waren in staat om te spreken. Maar vandaag de dag heb je nog mensen in de gemeente die jaar in jaar uit gewoon niet veranderen. Het lijkt alsof sinds ze tot bekering zijn gekomen, zo de bende na zo de tang. Maar de bemoediging van vandaag is groei, groei. En ik zei ook vanmorgen, doordat wij onze plek niet innemen als christen, als gelovige, dan maken we het soms onze leiders ook veel te zwaar. Maar dan ben je zo afhankelijk, weet je, een baby is afhankelijk van zijn of haar ouders. Maar het is tot een bepaald punt is die baby afhankelijk van je, toch? In het begin dan moet je die baby overal brengen en pap geven. En nu, na 2 jaar, is mijn dochter die eet gewoon met de hand en drinkt zelf. En vraagt ook, papa, Jayla honger, mama, Jayla honger. En zo moet het ook met ons zijn. Als gelovigen, wanneer we tot bekering komen, moeten we groeien. En we moeten in Jezus blijven. We hebben ook gesproken over Johannes 15, vers 1 tot en met 16. Waarbij de Heer zegt, ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. En hij zegt ook, degene die geen vrucht dragen, hakt die af. Hij verwijdert die ranken daar. En de ranken die vrucht dragen, gaat hij snoeien. Alleen om meer vrucht te kunnen dragen.

En Grace zegt, middag broeder Ian, wees elkander niet anders schuldig dan de liefde. Graag de pokoe, God van trouw. Odi odi, Grace. Dag Grace. Goedemiddag. Ja, kijk een mooie tekst hier zo van Cindy. En Cindy zegt, goedemiddag allemaal. Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met de hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven en uw leven is nu samen met Christus verborgen in God. Colossense 3 vers 1 tot

En ik vind het zo, zo leuk dat, dat Cindy dit aanhaalt. Want ik dacht laatst nog aan, want het is, vooral dit stukje. Hè? Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. De vraag die ik me laatst stelde, hè? of waarmee ik zat, is... kijk, als man, als vader, dan zou je heel graag willen... en dat is normaal, hè? Dat het goed gaat. Je wilt... Een vette rekening op je bank hebben. Een goede bankrekening wil je hebben. Je wilt, als het kan, miljoenen verdienen. Als het kan, hè? Als het kan. Miljoenen euro's verdienen. Het zou allemaal mooi zijn. Maar de leugen waarin we niet moeten vallen of stappen... is dat we meer nodig hebben. En meer nodig hebben. En meer. En dat het niet genoeg is, maar meer. En meer. Want ik dacht laatst van, oké, weet je wat als je al het geld hebt waarnaar je verlangt? Al het geld dat je zou kunnen hebben, heb je. Wat dan? Wat ga je met al dat geld doen? Stel je doe. Toch, laten we even eerlijk zijn. Oké, wat wil je? Wil je 1 miljoen hebben? Een 2 miljoen? Wat, een biljoen? Een 500 biljoen? Of een triljoen? Stel je doen dan als voor money? Ja, oké, je gaat op reis. Je gaat een plane kopen. Kan je op een private jet. Je gaat businessen starten. I don't know. Of je gaat mensen helpen. Toch? Ja, toch? Laten we even over het materiële praten. Los van mensen helpen en zo. Maar je wilt heel veel geld hebben. En je gaat auto's kopen. En wat nog meer dan? Dan helaas, je weet niet meer wat je... Kijk, Elon Musk bijvoorbeeld, hij weet gewoon niet meer wat hij met dat geld moet doen. Deze man bouwt nu raketten om buiten aarde te gaan. Je weet niet meer wat je met dat geld moet doen. En, ja, oké, misschien zeg je nu, ja, ik ga mensen helpen en dit doen en dat doen. Ik hoop echt dat ik kies Amoni Ino, kies Pijay. Is dat wie dat? Want er zijn mensen die zeggen, ja, ik ga mensen helpen en zo, die kies aan money. Die vergeet naast die mij vergeet dat, ik zou die helpen en die helpen. Integendeel dan, ik ga daarin investeren, kan ik nog meer maken. En daarin investeren, kan ik nog meer geld daar halen. En daarin, en zoveel, en da. Uiteindelijk, ja, wat heb je dan bereikt? Dus ik vind het zo mooi dat Cindy zegt... richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel. Want die dingen zijn eeuwig. En niet op die van de aarde. Ai man. Thanks, Cindy. Huh?

Maar één ding moet wel duidelijk zijn, hè. U bent niet geboren om te lijden. U bent niet geboren om slaaf te zijn. U bent zoon van de Allerhoogste God. En niet dat u niet gaat lijden, niet dat zeg ik niet. Maar u bent geboren om vrij te zijn. Jezus zegt, ik ben gekomen, ik kom om u leven te geven en overvloed.

0: beetje hoe dichter ik bij de Heer leef, hoe meer tijd ik met God neem, hoe beter ik God leer kennen. Dan leert hij ook dat een beetje genoeg kan zijn. En ik ben niet daarmee opgegroeid. Ik heb juist opvoeding gehad van hey, meer is beter. Ik weet niet of u me begrijpt. Maar de Heer zegt juist, je moet tevreden zijn met hetgeen dat je al hebt. En je moet kunnen omgaan met hetgeen dat je al hebt. Want als je niet kan omgaan met hetgeen dat je al hebt, dan kan hij je niet meer geven dan dat.
1: The Bluetooth device is disconnected successfully.
0: Ja, dat is een mooi lied van Oasis Ministry. Que bonita está la vida. Heel mooi liedje. We gaan verder met een pokoe van Moses Bliss. Moses Bliss. Carry Amgo. ...8755358 is het nummer waarop u kunt appen. Een hele goede middag aan de lieve luisteraars in Nederland, in België, in Curaçao, Aruba, Bonaire. Suriname groet jullie allemaal. Maar ook de mensen in Amerika, de Surinamers die luisteren naar Radio Shalom. Een heel goede middag daar in Sweeties Ranang en Radio Shalom. U ook, broeder Ian. Ik ben er na lange tijd weer afgestemd. Gefeliciteerd aan alle jarigen en iedereen die iets te vieren hebben. En ook voor uw zus. Ik had het een beetje druk met de hitte. U had het druk met de hitte. Sang, de Pinksterconferentie, ochtenddiensten en oppassen. Maar, enfin, laten wij ons verblijden in de Heere, ondanks de pijn, verdriet en afwijzing. Met de Heere zijn wij meer dan overwinnaars. Halleluja. Glorie aan zijn grote naam. Wens u een gezegende uitzending en groetjes uit Faya, Nederland. Bogo bogo blessi sumi. En broeder Leandro, wens ik u een spoedig herstel toe. Ja, zuster Zumi, dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. En bogo bogo blessie. Groetjes daar in Faya, Nederland. Hoeveel graden is het vandaag daar in Nederland? Want hier is het juist een beetje koeler. En Cindy zegt, het leven met God brengt veel op. Zeker als je ook tevreden bent met wat je hebt. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht. En als wij sterven, zullen wij ook niets kunnen meenemen. Als we ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn. Zito, hierover heb ik het. 1 Timotheus 6, vers 6 tot 8.

probleem is dat vele mensen hun blijdschap zoeken in materiële. In aardse dingen. En wanneer je dingen al hebt, dan denk je van, oké, en wat verder dan? Waardoor u nooit vervuld zal zijn. En nooit echte blijdschap zal ervaren. Misschien ben je blij maar voor een dag of twee dagen. Nog een tekst van Cindy. Maar wie graag rijk wil worden, komt al gauw in verleiding en raakt verstrikt in de begeerte naar onnodige en verkeerde dingen. En gaat tenslotte verloren. Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelf van God afgekeerd en zich veel ellende op de hals gehaald. Ja, is waar hoor. Ik ken vrienden van mijn goede vrienden, hè? De geschoolde jongens. En ik hoor, een van ze is laatst opgepakt. En ik dacht van, hoe zo'n jongen, hoe kan het dan? Wat heeft hij gedaan? Een andere vriend vertelde me van, ja, hij heeft gesmokkeld. Hij wilde een paar kilo's, een paar grammetjes naar Nederland brengen. Ja, de man kisamang. Je ziet toch, boom boom boy. En zo verpest je toekomst. Ja, het is zo dat, geschoolde jongen hoor. En dan wanneer je nu gaat, of ja, kan je ons solliciteren, want president, de manieren dat ja, je bent opgesloten geworden, waarvoor? Omdat je gewoon drugs wilde vervoeren, bla bla bla bla bla. When I'm broken down inside, yeah, body, Libby, there's nowhere else to lie. I need a place where I feel known. Can someone help me? Nou, we leven echt in een tijd, in een generatie, reply. Waarbij mensen echt fast money willen maken. Fast. Snel. Saying I'm not alone. En de mens is zo gericht op zichzelf. Waardoor de man is bang als jij benadeeld moet worden. Kan je vooral... Anno alle monteurs. Is dat niet? Maar je hebt mensen die auto's maken, toch? En if vooral jullie vrouw kan je nog op niks van auto. Huh? En je gaat naar de monteur... Kan je wampje schroeven, moest verwisselen, moet je een sapsang. Iets moet, een klein ding, is gewoon een klein ding. Maar die man zegt gewoon $100 of $300 of $500,000. Voorzien, denk je. En de man is spanning aan jou, dat jij, ze willen niet weten hoe jij aan dat geld gaat komen. Toch? Maar gewoon omdat ze weten van, hé, ik kan het doen, de man doen. Dat is de generatie waarin we nu leven. Er zijn heel weinig eerlijke mensen. En je gaat nooit gezegend zijn als je zo'n houding hebt.

met zijn nummers. En ik vind dat Forrest Frank ook een van... ja, hij ziet er ook heel erg simpel uit. En hij verkondigt echt gewoon puur het evangelie. In de laatste tijd, we moeten echt kijken naar wie we allemaal luisteren. Wie zingt het allemaal? Omdat mensen niet zuiver zijn. Goedemiddag bro, u heeft mij bemoedigd deze morgen. Dank u wel, may the Lord bless you. Kan ik een lied aanvragen van Jamie Graydon? Is Jamie Grace. Beautiful day, thanks bro.

Het is al iets over 2:15. We hebben nog iets minder dan een kwartier over. (8) 7 5 5 3 5 8 is het nummer waarop u kunt bellen. En het nummer waarop u kunt appen. Nee, 8 7 5 5 3 5 8 is het nummer waarop u kunt appen. En het nummer waarop u kunt bellen is 422-650.

verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of worden gestolen. Want waar u uw kostbaarheden bewaart, daar zal ook uw hart naar uitgaan. Is helemaal waar, hoor. Maar ik heb een vraag voor jullie toch. Als er een dief in jullie huis komt, ik zeg maar wat, hè? Hoe gaan jullie daarmee om? Stel, je hebt die dief gepakt, hè? En je ziet hem voor je, Amandini Osso. Hoe reageren jullie? Wel, ik ga je zo meteen vertellen hoe ik heb gereageerd.

0: Yes, that was Watoto Children's Choir met Be Exalted. We gaan nog naar een pokoe luisteren van Moses Bliss, With My Name.
1: Hey! Are you ready? Hey, hey. Somebody, anybody, let's go, let's go.
0: Ja, dus volgens mij was het een paar... Ik was nog niet getrouwd. Het was heel lang terug. Ongeveer 6 tot 7 jaren terug moet het zijn geweest. En ik kan me nog goed heugen. Ik sliep. Het was heel vroeg in de ochtend. En ik hoorde mijn moeder gewoon ineens zeggen... Ian, een dief, een dief, Ian, een dief. Ik woonde nog bij mijn ouders toen. Ian, een dief, een dief, een dief. En ik was klaar wakker. Ik was klaar wakker. En me jumpen uit dat biddy. Ik ben ondergegaan. En ik hoorde, ja, het is zo iemand. Kom ik elkaar, want training. Laten we zeggen... is Hugo. Hè? Hey, Hugo, als er een Hugo is die luistert... Hey, ano you here now? Want Ramang, hij luistert niet, volgens mij niet naar Radio Shalom. Oké, okay. Maar goed, takkie, gewoon Hugo. Ja, is Hugo. En ik dacht van, wat? Hugo? Hugo in ons huis? En we kennen Hugo, omdat Hugo... is een buurjongen van ons. Ja, hij woont niet ver van ons. Dus nu dacht ik van, wat? En we konden hem niet vinden. We hebben de politie gebeld. De politie is gekomen om te kijken. Hij is via de keuken is hij naar binnen gekomen. Mijn brokken, shutter, loes aan heer. Dieven ijzer. Ja, pura heer, dieven ijzer.

0: minus affaire, maar isap ding de forma op de maturity, ze weten precies hoe ze naar binnen moeten komen. Oké, okay, de Amakwa NCA, hij is niet met veel weggegaan, met de horloges zijn weggegaan, of horloges. Hij is niet lang in het huis gebleven, omdat mijn vader hoorde. Dus het was een fractie van seconden, niet eens een minuut. Maar oké, de politie is gekomen, de politie heeft gekeken hier en daar. De politie is weggegaan. En dit was toen om 5:30 morgens. En mijn broertje en ik zaten in de voorzaal. En ik dacht van, boy, sang, if me befin amangta. Dus dat zei ik aan mijn broertje. Ik was helemaal, ik was opgesteld. En ik ga je eerlijk zeggen, toendertijd, ik had een break met God. mijn geloof, mijn relatie met God was not on point. Het was die dag zo frappant. Goede Vrijdag, mensen. Goede Vrijdag. Het was een Goede Vrijdag. Ik kan me nog zo goed heugen. Het was een Goede Vrijdag. En de politie is weggegaan. En ik heb een pitbull. Een red nose. Dus ik heb geen idee hoe hij op het erf is gekomen. Want die pitbull van me, die wordt vals als hij vreemden ziet. Maar hij heeft niet eens geblaf. Niets. Aan op bit, no asma, nothing. En uiteindelijk gewoon, de politie is weggegaan. We zitten in een voorstel en we horen mijn hond blaffen. Woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof, woof. En wacht, wat gebeurt er hier zo? En mijn vader die gaat op het erf en ziet, Hugo is weer teruggekomen. En mijn vader begon toen te zeggen van, zeep sama, die zie, bla, bla, bla, bla, bla. Jeetje, met krachttermen. Mijn vader was boos. En ik was like, ha, dit is mijn kans. Dit is mijn kans. Hè? En ik rende naar buiten. En ik had Hugo Hugo heeft het geweten. Hé, hey, mensen. Situatie na situatie. Op dat moment. Je kan zo zeggen van, ja, de Heer, mensen liefhebben, je naaste liefhebben en zo. Maar op dat moment, wat er allemaal in me afspeelde. Boy, mi fo mama, mi fo mama, mi fo mama. He? En niet gewoon met de hand. Hè? Want die man is lang, langer dan me. Hij is veel ouder dan me. Aman chaski morom. Ja, aman chaski morom. Ik was, in ieder geval. Maar hij met kwam plangen. Mijn nak, man. Die pitbull van me heb ik opdracht gegeven. Hey, pakken. Pitbull van mijn long bakken, man. Aan mijn long. Mijn broertje, die rende achter hem. Hugo, die is in een gotro gevallen. En vanaf daar zo. Toch? Oefo mama. We hebben hem afgeranseld. Mensen, ik zeg net het goed is om te doen. Dit is mijn verhaal. We hebben die man pak slaag gegeven. En we hebben hem toen teruggebracht, want hij is weggerend van ons huis. Dus Ugotekamang, Kasaba Olo, Gadosabistraat, daar woonde ik. Gadosabistraat. En Uharamango Baka, Haramango na Oso. En die man heeft geprobeerd om mijn vader te slaan. En ik liep achter hem. Mensen, is even storytime. En toen ik zag dat hij mijn vader probeerde te slaan, wel. Die hele tikkie dat ik in mijn hand had. Mijn nakama nama in de bam. Hij is gevallen. Kiesens refi. Amma zei dat, boy. Amma zei dat, kleine, na jou nak mi zo. Mi tak, Hugo. Bijna mi karaman, nee. Hugo. Je goeie mi osso, jong. Kosama, mi bigi kosama. Mensen, ik was helemaal vergeten dat ik christen was. Echt waar. Misha amas don, amapotama anu tapak gronso. Misuai nanga ahir balak so, minak tapama anu bam. Mambigi bari drape. Maar die man is nu goed wees, dus hij doet, oké, Uhara mango. We hebben de politie weer gebeld. En de politie komt en zegt, boy, hoe weet ik van man is hier? Die man is een bekende, echt bekende bij de politie. Hoe weet ik ba? Ian, ik laat kirim bekira man. Boy, mensen, ik ga je eerlijk zeggen hoor. Het is makkelijk om te zeggen. Heb je naaste lief, heb je vijanden lief. Maar te attendoro. U bent thuis. En u wordt onder schot gezet. Wamang eppel gong. Na je edde. Hij verkracht je vrouw of verkracht je kind. Op dat moment dit dat die. En nou denk je, heb je vijanden lief? Ik ga je eerlijk zeggen. Dat is gewoon de realiteit. Maar ja, daarna had ik wel even spijt. Ik denk dat ik maar zeg, Gado, vergief me. Hè. Vergief me dat ik het heb gedaan. Ai man, je bent een beller aan de lijn. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Dank u, Dekkie.
0: Hallo, tot wie spreken wij?
1: Il-Rosadia.
0: Tot wie?
1: Il-Rosadia.
0: Il-Rosadia. Il-Rosadia, hoe gaat het?
1: Het gaat goed.
0: Oké, okay, wat ga je voor ons doen?
1: Ik wil in ieder geval die 30 jaar is.
0: Oké. Okay.
1: En die is niet om te vieren.
0: Oké.
1: Okay. Mag ik een plaatje aanvragen?
0: Jazeker.
1: Game Changer van Ada.
0: Game Changer van Ada.
1: Ja.
0: Oké, okay, komt helemaal in orde. Voor wie is het bestemd?
1: Voor ieder die luistert.
0: Voor ieder die luistert. Hey, verleng van je en dankjewel voor het bellen, hè?
1: Ja, wel.
0: Oké, okay, groetjes.
1: Doei, doei.
0: Doei. El Rosadia, zo lief. Ik dacht dat El Rosadia ook zou praten over... over een dief dat zij heeft gepakt. Nou, maar dit is not true, true story, hè, mensen. Echte. Oh, gewoon goede vrijdag, mijn voor wan voor man. Ik had wel spijt. Isabita. Ik had hem liever op een andere dag. Geen goede vrijdag. grapje, mensen, grapje.

maar zo moeten we allemaal nog groeien. Misschien, hè? Als ik als mijn relatie met God in orde was, dan kan ik niet bij Becky gaan, man. Ik weet het niet. Maar het vlees had heel snel overgenomen. En oh ja, daarna ben ik bij zijn broer gegaan. Zijn broer is mijn naamgenoot. Heet ook Ian. En ik weet, deze broer van hem, hij is gewoon crimineel. Maar ik dacht van, hey, weet je, we wonen in één straat. Ik ben bij hem gegaan en ik zei van, hey bro, ik heb dit gedaan met je broertje. Hij is in mijn huis gekomen. En dan moet je tegen me, Ian. Dus je want tegen me dat ik srepa man. Ik srepa man kon also igama man keri, ik foma man. Dat mi no sabi. Dus ik dacht bij mezelf van, oh no, wat heb ik gedaan? En toen zei hij van, hey, weet je wat? Respect. Het feit dat je gewoon bij me bent gekomen om dit te vertellen, zegt al heel veel over jezelf. Zeg maar, want even bij dit soort dat you beko in me also, zou je nu niet leven. Dat zeg je aan mij. Ja. Maar dat was dus de story voor vandaag. Mevrouw zegt, je had maar eventjes spijt. Hahaha, maar eventjes. Nee, is niet waar. Ik had spijt. Nou, maar Milo, ik hou van vechten. Nee, niet vechten met Isabito. Niet met opzet vechten. Maar gewoon gevechtsporten. Milo, ik hou van Isabito, fysiek bezig zijn. En het was, ik zou niet zeggen dat het leuk was. Maar ik ga je eerlijk zeggen, Abe Vierboom. Je vlees toch, je dingen, je vlees. Je vervult je vlees zo op een bepaalde manier. Maar mensen, kom hier, kom uit de cabra want dat hier. En vroeger werd ik snel boos toch. Agressief fossie. Maar nu ben ik geheel anders hoor mensen, geheel anders. Het is momenteel al 1 voor 2 mensen, ik ga moeten groeten. Het was weer een mooie uitzending hier bij Radio Shalom. De Happy Hours, blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Shalom. Dankjewel voor het willen luisteren. We zijn morgen weer, zo de heren wil, in de uitzending. Live hier, 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Blijf luisteren naar Radio Shalom. Mijn naam is Ian Mourazim en ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft, The Happy Hours. Ik zeg bye bye, ciao ciao en mwah, mwah.

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

strijders, niet tegen de mensen, maar tegen de boze geesten van de hemelse gewesten. Satan was ooit een engel, maar hij koos ervoor om het te verpesten. God heeft wat je nodig hebt, want hij geeft je het beste. Hij is niet blij als je dingen kent, dan begrijp je zodra je mee je hart hebt. De wind kan schade

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Skip. Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
3: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
4: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
3: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
4: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
3: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

I'm the ruler. And you're forever, forever.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Iwa ang rekir mi yung peko po ite.
2: Naske po, naske alba ke, naske ke ang rekir mi. Hey, mo mi naske, naske, naske.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Isaac. We leven in een moeilijke tijd, maar Jezus leeft. Laten we elkaar bemoedigen en tot zegen zijn. Ik heb mijn leven gegeven en ik neem me niet terug. Verzonden ben ik verleden tijd en onzichtbaar als de lucht. Omdat ik weet wie ik ben en van waar ik kom, sta ik pal achter mijn beslissing en ga nu aan.

strijd is begonnen sinds ik Jezus heb aangenomen. Ik had meteen gewonnen omdat ik voor de overwinnaar heb gekozen. De loser blijft niet stil, de verleidingen blijven komen. Maar ik blijf winnen, want Gods macht die gaat alles te boven. Alles dat ik moet doen is vechten met zijn kracht. En als beloning zal ik eens participeren in zijn pracht. Niet voor een dag, nog een tijd, maar tot in eeuwigheid. Want sinds zijn heerschappij is begonnen, komt het nooit aan een eind.

Hetzelfde was mij ooit eens overkomen. Dagelijks zwaar, maar van pijn moest overlopen. Maar ik kwam tot de eind toen ik Jezus had aangenomen. Wat God voor mij kan doen, kan Hij ook voor jou. Voel je daarom niet alleen en sta niet langer in de koude wereld, gaat voorbij. Dus accepteer Jezus gauw, Jezus komt terug en Hij wil dat we klaar moeten staan. Want Hij komt ons halen voor eeuwig naar de hemel te gaan.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids, ik ben broeder Valentino. Van harte welkom bij jullie eigen programma Happy Kids. Hoe gaat het met jullie Happy Kids? Hoe gaat het op school? Jullie zijn toch gehoorzaam aan de juf of meneer? En aan mama en papa? Mooi zo. Ik ben ook vandaag erg blij dat ik weer de vertelling mag doen. Waarover hebben wij het in de afgelopen vertelling gehad, Happy Kids? Weten jullie het nog? Ja? Ja, ik hoor het. Inderdaad, in de afgelopen vertelling hebben we het erover gehad hoe de Heere God David wil gebruiken. Vandaag, Happy Kids, ga ik jullie vertellen wat er verder is gebeurd. Dat willen jullie toch allemaal weten? Ja, maar voordat we naar de vertelling gaan, Happy Kids, wil ik de Bijbeltekst ook vandaag met jullie herhalen. Gaan we dat samen doen? Kennen jullie de Bijbeltekst inmiddels al? Ja? Gedeeltelijk? Helemaal? Oh, dat is mooi! Let's go, Happy Kids! De Bijbeltekst is gehaald uit Jesaja 41, vers 10. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen. Ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Wauw, dat is toch mooi, Happy Kids? Geweldig. Heel goed gedaan hoor, Happy Kids. Laten we nu samen bidden. Laten we allemaal een eerbiedige houding aannemen, Happy Kids. Trouw God en Vader, deze dag komen wij weer bij u. Wij danken u, o Heer, voor uw liefde voor ons en vragen u ons te helpen gehoorzaam te zijn. Gehoorzaam aan de juf en meneer, gehoorzaam aan onze ouders, maar meer nog, gehoorzaam aan u, trouw God en Vader. Wees u met alle kinderen in de wereld, Heere God. Beschermt u ze en zegent u ze allemaal. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. En ook vandaag, Happy Kids, heb ik zin om een liedje te zingen met jullie. Ja? Zullen we samen een liedje zingen, Happy Kids? Ja? Heb je er zin in? Helemaal goed. Laten we samen een liedje zingen. Het liedje heet Wandel met Jezus. Als je de woorden niet kent, mag je ook gewoon neurien. Ja? Zing met ons mee. En als je de woorden niet kent, gewoon neurien. En neurien is dus zo. Ja? Oké. Let's go, Happy Kids!

Mooi zo, Happy Kids. Heel goed gedaan. Dat is toch een heel mooi liedje? Ja. Oké. Happy Kids. Nu gaan we dan naar de vertelling. Maar voordat we naar de vertelling gaan, wil ik jullie toch nog een paar vragen stellen. Ik wil kijken als jullie de vorige keer goed hebben geluisterd. Weten jullie nog wie Samuel was, Happy Kids? Ja? Ik hoor het. Inderdaad, goed zo. Samuel was een priester. En wie is een priester? Ja, hij spreekt dus Gods zegen uit over het volk. En hij brengt offers aan God namens de mensen. Goed zo. En waarom wilde God Saul niet meer als koning van Israël, Happy Kids? Jullie kennen koning Saul nog, toch? Ja? En waarom wilde God hem niet meer als koning? Ja, Saul was ongehoorzaam geweest aan God. Ja, en daarom wilde God een andere koning uitkiezen. Gisteren heb ik jullie verteld, Happy Kids, dat Samuel bij vader Isaïe op bezoek was. Maar waarom was Samuel daar? Was hij daar aan het chillen? Was hij daar tori aan het praten met vader Isaïe? Nee. Samuel was daar omdat God hem heeft gestuurd om naar vader Isaïe te gaan. Vader Isaïe had een heleboel zonen. En gisteren heb ik jullie verteld, Happy Kids, dat Samuel naar al die zonen van vader Isaïe heeft gekeken, maar geen van ze zouden dus de koning worden. En toen vroeg Samuel toch aan vader Isaïe: vader Isaïe, zijn dit al uw zonen? Vader Isaïe zei: nee, ik heb nog één. Hij heette David. Ik vertelde jullie gisteren ook, Happy Kids, dat David op het veld was. En wat deed hij weer op het veld, Happy Kids? Ja, inderdaad. David moest op de schapen letten. Hij was een schapenherder. Hij moest op de schapen letten. Hij moest dus ervoor zorgen dat de schapen genoeg te eten hadden en drinken. Vader Isaïe had een heleboel schapen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, 7, oh, nee, ik kan ze niet tellen. Zoveel schapen had vader Isaïe. Zoveel schapen, Happy Kids. En die mocht je niet alleen op het veld laten staan. Soms waren er wilde dieren die deze schapen wilden verscheuren. Soms kwam er een leeuw. Maar David was niet bang voor een leeuw. God had hem geleerd dat hij niet bang hoefde te zijn. En als hij op de leeuw afging, dan hielp God hem om het beest weg te jagen. Ga weg, leeuw, ga weg. En dan ging de leeuw weg. God hielp hem om het beest weg te jagen. Zo leerde David om niet bang te zijn. En Happy Kids, terwijl David zo op de schapen lette, speelde hij muziek. David maakte vaak muziek op een gebogen stuk hout met snaren. Zoiets, Happy Kids, noemt men een harp. Een harp is dus een muziekinstrument. Met een muziekinstrument, muziek. En dat deed David terwijl hij dus op de schapen lette. Hij maakte mooie liederen erbij. Niet zomaar liederen hoor, Happy Kids. Nee, geen wereldse liederen. Hij maakte mooie liederen
voor de Heer. Want David hield erg veel van de Heere God. En Samuel liet David roepen. En David kwam aan, de jongste zoon van vader Isaï. Hij had rood haar, mooie ogen en zag er knap uit. Hij was niet de grootste, niet de sterkste, ook niet de oudste. Maar toen David was gekomen, zei de Heere God tegen Samuel: Samuel, sta op. Deze is het. Hij moet koning worden, want hij houdt van mij. Samuel stond op, nam de hoorn met olie en zalfde David daarmee. Hij liet de heerlijk ruikende olie die in de hoorn zat over het hoofd van David vloeien. Als kleine jongen al hield David veel van de Heere God. Hij had ook geleerd om niet bang te zijn en op de Heere God te vertrouwen. David werd niet gelijk koning. Hij was nog jong. Hij was echt jong, happy kids. Toen hij wat ouder was, werd hij koning. Maar toen hij koning was, happy kids, wat denken jullie? Hield hij nog steeds van de Heere God of niet meer? Ja, precies, happy kids. Toen hij koning was, hield hij nog steeds heel veel van de Heere God. En was hij niet bang? David was vol van de geest van God. En hij werd een heel goede koning. Zo, happy kids. En zo zoetjes aan naderen we het eind van het programma. Voordat we eindigen, happy kids, wil ik samen met jullie weer een liedje zingen. Het liedje welke we zojuist hebben gezongen. Kennen jullie het liedje nog? Ja? Mooi zo. Zullen we dan samen zingen? Zing dan samen met mij mee. Het liedje heet Wandel met Jezus. En als je de woorden nog niet kent, happy kids, niet erg hoor, dan mag je gewoon neurien. Let's go!

Wow. Echt een mooi lied heb ik iets. Wandel met Jezus. Wandel met Jezus alleen. Echt een mooi lied. Zo heb ik iets. Ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie vandaag weer hebben meegeluisterd. Ik wil jullie uitnodigen om morgen weer te luisteren naar jullie eigen programma Happy Kids. En nodig jouw vriendjes en vriendinnetjes uit om ook mee te luisteren. Ja? Spreken we dat af, Happy Kids? Goed zo. Tot morgen dan, Happy Kids. Daag!

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
2: Sana zijn mijn wiki no. Bobby Kesso, Papa Sai. Baga vintu ai mo. Familia wusu denu. A wusu denu a pasta mo. Keba, baya

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
1: Hi, Chipito Healing Oil.
2: Chipito Healing Oil.
0: Oh, is een nieuw product, no?
1: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
0: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
1: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
0: Hi, werkelijk. Chipito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt. Gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chipito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan. Waaronder shampoos, conditioners, haarolieën, body butters en huidverzorgingsolieën. En anno laulau saniere. Want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit. Zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22, vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek

0: oil from our heart to your crown.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

with double sketchup.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: The nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Het is 8 uur.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Kerslullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati, u op apart privé camera, pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang, fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Alayu Blasinyang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Mekonai Fesi Masra. Because me love you.

Ja, er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, weer een nieuwe dag om Hem die eeuwig leeft onze dank en aanbidding te brengen. Wees van harte gegroet in zijn wonderbare naam. De veelheid van percepties die er ten aanzien van God in deze wereld bestaan, doet de vraag naar boven komen. Maar wie is de werkelijke God? Is de opvatting dat het beeld van God vrijblijvend mag zijn, juist of niet? En zijn daar consequenties aan verbonden? De aanname dat het voldoende is hoe wij over God denken, mag bij ons dan wel de geruststelling wekken dat het dan goed zit met onze ziel. Maar in het licht van hetgeen Gods geest ons hierover openbaart, moet deze aanname als een gevaarlijke dwaling worden opgevat en heeft tevens een schokkende consequentie. In het 17e hoofdstuk in het Evangelie van Johannes in vers 3 laat de Heilige Geest ons horen wat Jezus tot de Vader bad met betrekking tot het kennen van het beeld van God. Dit nu is het eeuwige leven, zegt Jezus, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Deze woorden van Jezus openbaren ons dat er van de enige en waarachtige God slechts één beeld bestaat en dat het kennen van dit beeld eeuwig leven betekent. Anders gezegd, het niet kennen van het enige beeld van God heeft als consequentie geen eeuwig leven, maar de eeuwige dood. Met de woorden dat zij u kennen, bedoelt Jezus niet weten dat hij bestaat? Absoluut niet. Want dit woord kennen is hetzelfde woord dat in de Bijbel gebruikt wordt voor de meest intieme relatie tussen man en vrouw. Het gaat hier dus om het kennen door gemeenschap, vertrouwen en persoonlijk betrokken zijn. Kort samengevat, het gaat om het hebben van een intieme, dus een persoonlijke relatie met God. Alleen deze relatie met Hem garandeert eeuwig leven. Deze woorden van Jezus moeten tevens als een ernstige waarschuwing worden opgevat. En wel voor een ieder die ervan uit wil gaan dat het hebben van een godsbeeld een vrijblijvende zaak is, of anders gezegd, jij mag God zien zoals je wil. Dat er voorbeelden te over zijn van hen die een vrijblijvend godsbeeld erop nahouden, is evident, dus duidelijk. Denk maar aan hen die zeggen, God is de kosmos, of het universum, of God is frequentie, of God is de natuur, of God is de bron van waar wij allemaal vandaan komen en terugkeren, etc. Al deze godsbeelden zijn vrijblijvend, want van een persoonlijke relatie is er hier geen sprake. Want je kunt hier niet spreken van hij en jij, dus van een relatie. Van jou wordt er niets gevraagd, dus ook niets verwacht. Jij mag zelf bepalen hoe jij met die God omgaat. Wanneer de schriftgeleerden Jezus benaderen met de vraag, welk is het grote gebod in de wet, dus de 10 geboden? Dan antwoordt Jezus,
Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Matteüs hoofdstuk 22, vers 37 tot en met vers 39. Dit gebod openbaart ons wat God van ons verwacht. En dat is dat wij hem voor de volle 100% zullen liefhebben. En dat vertelt ons op heldere wijze dat God voor ons geen ruimte laat voor het hebben of op nahouden van een vrijblijvend godsbeeld. Met andere woorden, God verlangt dat wij hem persoonlijk leren kennen en gemeenschap met hem zullen hebben, en niet met het beeld dat wij van hem gemaakt hebben. Daarom dat er staat: gij zult u geen gesneden beelden maken. Exodus hoofdstuk 20, vers 4. Maar zegt er iemand: indien ik God zie als energie, dan heb ik toch geen gesneden beeld van hem gemaakt? Jazeker, want dat beeld draag jij in jouw bewustzijn. En dat beeld neemt de rechtmatige plaats in van de enige en waarachtige God. Dus een vrijblijvend godsbeeld is in feite een gesneden beeld dat jij van God gemaakt hebt in jouw bewustzijn. En de kern daarvan is dat jij bepaalt hoe hij eruit ziet, wat hij kan en wat hij van jou vraagt. Jij blijft de baas. In Matteüs hoofdstuk 19, vers 16 tot en met 22 staat het verhaal beschreven van een rijke jongeling die eeuwig wil leven, maar wil het op zijn voorwaarden houden, dus vrijblijvend. Want wanneer Jezus hem confronteert met: verkoop alles, geef het aan de armen en volg mij, dan gaat de jongeling bedroefd weg. Hij wilde God erbij in zijn leven, maar niet erboven, maar zoals hij het had bedacht. Zo leven er honderdduizenden vandaag die God wel erkennen, maar hem niet willen kennen. Want kennen betekent het hebben van een intieme persoonlijke relatie, wat neerkomt op een totale overgave aan hem. Terwijl een vrijblijvend godsbeeld een uiting is van het erkennen van God, maar waar niet de behoefte bestaat om een persoonlijke relatie met hem te hebben. Dat deze vrijblijvende opstelling naar God toe desastreuze gevolgen heeft, heeft Jezus doen bidden tot de Vader: dat zij u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Want dat is eeuwig leven. Johannes 17, vers 3. Het kennen van het enige ware beeld van God is van levensbelang. Willen wij eeuwig leven ontvangen? En alleen wanneer er in ons hart dit besef ontwaakt, zullen wij ons gaan afkeren van een vrijblijvend beeld van God die ons nergens op aanspreekt, maar ons wel op een doodlopende weg brengt, waarvan het einde van deze weg de geestelijke dood betekent. Waar wij van doordrongen moeten blijven, is dat bij een vrijblijvend godsbeeld, dus een beeld van God dat jij zelf gemaakt hebt,
Het zij met jouw handen of met jouw gedachten, dus in jouw voorstelling, dat hier iedere mogelijkheid ontbreekt tot het hebben van een persoonlijke relatie. Wat betekent dat er van jouw kant ook niets verwacht wordt en jij zelf alles mag bepalen. Met andere woorden, deze God heeft geen enkele invloed op jou. Want jij bent de baas, met het gevolg, jij blijft zoals jij bent. Want normen en waarden spelen hier geen rol. Het afschuwelijke gevolg van het hebben van een vrijblijvend godsbeeld is zelfbedrog. Want in wezen erken jij het bestaan van God. Maar die God die jij hebt gemaakt, laat jou blijven zoals jij bent. Want hij heeft niet de kracht om jouw leven te transformeren van een zondaar in een kind van God. Met het gevolg dat jij in jouw zonden zult omkomen. Terwijl de apostel Paulus in Athene was en zag dat Athene vol afgodsbeelden stond, werd zijn geest in hem geprikkeld. Handelingen hoofdstuk 17, vers 16. Het Griekse woord dat hier voor het woord geprikkeld gebruikt wordt, is paroxuno. Dat betekent opwekken tot heftige emotie. Paulus werd door het zien van al die afgodsbeelden, in feite vrijblijvende godsbeelden, innerlijk hevig beroerd, verontwaardigd en bewogen. En terecht, want ieder beeld dat wij van God maken is een projectie van jezelf. Want je maakt een beeld zoals jij dat in gedachten hebt. En daarmee wordt God onmiddellijk gelimiteerd en buiten jezelf geplaatst. Wat Paulus ziet, brengt hem ertoe om de Grieken de waarheid voor te houden. Want waarheid, die wordt verstaan, maakt vrij van de dwaling dat afgodsbeelden, dus een vrijblijvend godsbeeld, het ware beeld van God is. En dan zegt Paulus aan de Grieken: wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. Hij is niet ver van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en vinden wij de essentie van ons bestaan. Handelingen hoofdstuk 17, vers 23, 24 en vers 28. En met deze woorden maakt Paulus bekend, en niet alleen aan de Grieken, maar ook aan ons van vandaag, dat God onze habitat is, dus de ruimte waarin wij leven. Zoals het water de habitat is van de vis, en de vis niet beseft wat hem in leven houdt, zo is God de habitat van de mens, die zich er niet van bewust is wie hem in leven houdt. Wie van ons zou nog de pretentie willen hebben om het onvoorstelbare voor te stellen? Alles wat wij kunnen doen is om op zijn uitnodiging in te gaan. En dit is zijn aanbod. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. Johannes hoofdstuk 3, vers 16. De onvoorstelbare God heeft zich voor ons zichtbaar en
tastbaar gemaakt door de gestalte van een mens aan te nemen om ons uit de diepe duisternis te verlossen waarin wij door onze zonde in terecht waren gekomen. Wie hem, Jezus, leert kennen, heeft eeuwig leven. Want hij is de opstanding en het leven. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

0: gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar onroepers vooral voor zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij

vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaren vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar moni no sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
6: Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt een aanrader.
8: Jij moet het ook proberen.
9: Ja, goeiedag. Met Fresh Barbecue.
10: Ja, met mij, Jurgen. Even snel, Jere. Want ik heb mijn toekomstige schoonouders uitgenodigd voor een barbecueavond. Maar die barbecue dat ik heb gebarbecued is helemaal gebrand en is houtskool geworden. Dus ik heb jullie hulp echt nodig. Help me alsjeblieft, Jip me, Jere.
9: Oké. Ik begrijp u volkomen. Wilt u wat bestellen bij ons?
10: Ja, dus ik wil 10 maal barbecue bout mix carbonade hebben. En 5 maal portie steak.
9: Oké, prima. Moet het geleverd worden of komt u het zelf ophalen?
10: Ja, je kan het leveren voor me.
9: Oké, prima. Dan wordt het geleverd voor u. Goeiedag, met Fresh Barbecue.
10: Ja, u spreekt weer met Jurgen. Ja, ik had daarnet gebeld voor die tien porties barbecue. Hè. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken, want dankzij jullie lekkere verse barbecue mag ik trouwen met hun dochter. Ah, ze hebben gezegd, hey, je hebt lekker gebarbecue gehoord. Ja, ze dachten dat het mijn barbecue was. Hey, abe sweetie.
1: Voor Fresh Barbecue Zuid aan de Casaba Olloweg 152 kunt u bellen op 539-268. En voor Fresh Barbecue Noord aan de Ringweg Noord, hoek Johannes Vermeerstraat, kunt u bellen op 8400-420. Fresh Barbecue. Always fresh made.
11: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar

Gewoon ieder uur van de dag. 94.5 Inspiration FM. Het kan niet anders.

0: is 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notarismeester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
2: Goedenavond luisteraars. Dit is het programma De Huisnotaris en het is elke donderdagavond te beluisteren via dit station Radio Shalom 94.5 FM van 9 tot half 10. Ik ben Germain Fransman en ik ben jurist verbonden aan het notariaat Mannes en ons kantoor is gevestigd aan de Julianastraat nummer 51. Vandaag hebben we weer een nieuwe aflevering. En we merken dat er wat onduidelijkheid bestaat met betrekking tot grondconversie. Dus we meenden om het een en ander te vertellen over dit onderwerp. De overheid heeft sedert november 2023 een aanvang gemaakt met de realisatie van conversie van grondhuur- en erfpasrechten naar het recht van grondhuur. Wil niet zeggen dat deze wetgeving pas vanaf 2023 bestaat. Ergens in 2009 waren er al initiatieven ondernomen, maar zaken waren niet helemaal verder uitgewerkt. Dus de realisatie heeft dus in november 2023 plaatsgevonden. Maar het is altijd goed om te praten over bepaalde begrippen, zodat u ook beter zult begrijpen dat stukje van grondconversie. Grondconversie betekent omzetten van grond, omzetten van wat? Omzetten van het recht van grondhuur of van erfpacht naar de volle eigendom, dus de omzetting. En u weet, erfpacht en grondhuur, die zijn dus domeingronden. En daarom is het goed om ook even daarover te praten. Domeingronden zijn dus gronden van de staat. Maar de overheid kan dus besluiten om bij beschikking bepaalde rechten te geven aan een burger, kan zijn een individu of een bedrijf. En wat is de bedoeling van die wetgever geweest? Om de samenleving in de gelegenheid te stellen om zichzelf, maar ook dat land tot ontwikkeling te brengen. Je hebt verschillende soorten vormen van domeingrond. Je hebt huurpercelen, je hebt erfpacht en je hebt grondhuur. Let wel, huurpercelen en grondhuurpercelen zijn niet hetzelfde. Vooral in het verleden werden er huurpercelen uitgegeven door die overheid. En wat is de werking nu precies van zo'n huurperceel? De overheid verleent bij een huurperceel het recht aan die aanvrager, die huurder, om gedurende een bepaalde periode het perceel persoonlijk te mogen gebruiken. Voor doeleinden.